0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: over te horen op Radio West?
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Ja, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Okay. Gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Fijn.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio West. It's summertime, summertime.

through a storm. Hold your head.

0: speelt.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou, mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van der...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die je gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof.
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik
6: nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dit is een grapje.
6: Allemaal service. Eddie, ja. Blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Nee. Boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de
7: ja,
6: bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En, het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl. Goedemorgen, de vrolijke vrijdageditie van West wordt wakker. We kijken zo even wat het laatste nieuws is. Straks uit de kranten, maar nu eerst van onze eigen Reinhard Roemer.
6: Goedemorgen. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Haagse Schilderswijk weer vele honderden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er met voorwerpen naar de politie werd gegooid. En zo klonk het. Oud en nieuw? Nee. Het Reinier de Graaf gasthuis in Delft houdt tijdens de hittegolf extra personeel achter de hand om een toestroom van patiënten op te vangen. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen in het AD dat langdurige hitte leidt tot een extra beroep op de zorg. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor niet op tijd betalen van de tol voor de Blankenburg-verbinding vernietigd. De tol moet binnen 3 dagen betaald worden. Dan volgen eerst een waarschuwing en dan een boete van €35. De bestuurders zeiden nooit een herinnering te hebben ontvangen en de overheid kon niet bewijzen die verstuurd te hebben. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja hoor. Koffie gezet. Reinoud. Zet de radio aan. Met Pop en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag. Ik heb gewoon heerlijk doorgeslapen. West wordt wakker.
1: Ik ben blij voor je.
0: Dank je. West
1: wordt wakker. Je ziet er uitgerust uit. Met het nieuws voor jou.
0: Ja, en dat had ik toch van tevoren niet zo verwacht.
1: Nou,
0: moet
1: vooral
0: ik eerlijk
1: niet omdat
0: bekennen.
1: Je je ramen ook wagenwijd open hebt gezet. Ja, maar... Dan vroeg je er ook een beetje om.
0: Weet je hoe warm het was?
1: Dat weet ik, ja. Want ik had mijn ramen dicht. Ontzettend zweet in mijn eigen huis.
0: Jij dacht, ik moet doorslapen.
1: Ja.
0: En het vuurwerk niet horen wat waarschijnlijk uit de Schilderswijk gaat komen. Ja. En misschien ook wel in Rijswijk. Want de vorige keer was het in Rijswijk ook nog een getoeter en een geschreeuw. Toen Marokko had gewonnen natuurlijk.
1: Ja, dus ik werd wakker ook. En ik dacht van, oh, daar gaan we. Nou, wat hoor ik? Wat hoor ik daar in de verte? Oh, ik hoor helemaal niks. Hoe laat is het? Oh, mijn wekker gaat over 10 minuten. Ik heb doorgeslapen.
0: Ja, nou, ik had precies hetzelfde soort verwarring. Ik was ook helemaal klaargemaakt. Op mijn bed is dat een beetje een zootje. Er ligt nog een beetje was en een boek hier en daar.
1: En daar lig jij gewoon tussen?
0: En daar lig ik dan tussen, ja.
1: Nou, het
0: ligt aan de kant. Het ligt dan
1: nee,
0: aan de kant van.
1: Jorinda,
0: ja, ik heb
1: echt.
0: Een tweepersoonsbed. Ik lig daar mijn eentje in. Daar past van alles bij. Maar als er vuurwerk is, dan is Casper wordt bang. Die is daar doodsbenauwd van. Dus ik dacht, ik leg alles van mijn bed af, zodat als hij gaat blaffen en mijn steun nodig heeft, dat hij er gewoon bij kan. Want dan komt hij bij mij op mijn bedje liggen.
1: Met hondenspeeltjes en hondenbrokjes op bed. Allemaal
0: ja,
1: erbij.
0: Alles om hem gewoon even gerust te stellen.
1: Ja, nee, lief.
0: Dus
1: ja.
0: Daartussen heb ik dan geslapen. Maar dat was niet nodig.
1: Nou, wat fijn.
0: Ja.
1: En voor Casper dus ook niet.
0: Nee,
1: nou, geweldig.
0: Die heeft ook niks van zich laten horen. Frankrijk heeft gewonnen. Marokko is het niet gelukt om ze te verslaan. Het is 2-0 geworden. En na de wedstrijd gingen zeker 1000 mensen toch wel de straat op, zagen onze verslaggevers daar in de Schilderswijk. En ja, het was helemaal niet zo heel stil, hoor. Niet daar in ieder geval. Want dan klonk dat zo. Vuurwerk. Ja, en getoeter natuurlijk. Een grote groep stond even op het kruispunt van de Vijandlaan. En de Hoefkade, dat wilden ze niet. De ME, dat de afgelopen keren is dat ook steeds tegengegaan. De ME zei dus dat ze weg moesten gaan.
2: Dan kan er geweld worden gebruikt en kan er worden aangehouden.
0: Maar dat was niet nodig, want dat werd ook gewoon netjes gedaan. Het was al eigenlijk al heel snel was dat kruispunt leeg. Overwegen dus gezellig. Waren echt wel wat incidenten. 4 mannen zijn bijvoorbeeld aangehouden omdat ze met glas naar de politie hebben gegooid. Of er meer mensen zijn aangehouden is bij ons niet bekend. En rond 14:15 was het weer rustig in de Schilderswijk.
1: Nou, 1000 mensen feesten, 4 aanhoudingen. Dat klinkt overzichtelijk.
0: Ja.
1: Het is jammer dat je het altijd over die aanhoudingen erbij moet hebben. Maar het klinkt goed, toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Dan hoe dit is verlopen.
0: Ja. Absoluut, inderdaad. En als je zoveel mensen bij elkaar hebt, dan zijn er misschien altijd wel wat aanhoudingen.
1: Ja, dat maakt echt niet uit of je uit Marokko komt. Nee. Of uit Cuba of uit Nederland.
0: Nee, en niet alleen in Den Haag is er gefeest. En ook naar de wedstrijd gekeken natuurlijk. Bijvoorbeeld bij voetbalvereniging Lucht Dunum in Leiden. 600 mensen kwamen daar bij elkaar. Ja, was er dan alleen maar kommer en kwel? Nee, er was ook een heel mooi moment. Er werd namelijk een penalty tegengehouden van Mbappé. Ja, en toen klonk dat zo in Leiden. Ja, een uitzinnige menigte. Ja, maar daarna was het wel snel voorbij, het feest. Het werd dus 2-0. En na die verloren wedstrijd droopt het publiek in Leiden heel snel af.
1: Ach.
0: En naar huis. Ja. Ja, ik vind het wel jammer voor Marokko, moet ik zeggen.
1: Ja, maar in Frankrijk was het blijkbaar gewoon... Ik heb het niet gezien, want ik lag ook heerlijk te ronken. Maar blijkbaar was Frankrijk echt met 2-0 gewoon veel sterker. Ja, dan wint de beste.
0: Zo is het. Blikken later nog veel meer terug natuurlijk op die wedstrijd met onze verslaggevers.

0: The Kelly Family en I Can't Help Myself.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Kant wordt er nog even bijgesleept hier door Bob Brinkman.
2: Zo.
0: Zo. Ja, ga even goed zitten ook. Even netjes.
2: Altijd zo'n lekker moment, hè? Als je even lekker die krant kan opslaan.
0: Ja, ruikt die ook goed zo, dat die net gedrukt is?
2: Ja, echt een natte krant gewoon. Heerlijk. Ja, er staan heel veel belangrijke nieuwtjes in de krant. Ook weer deze vrijdagochtend. Zoals hier in het AD, wat ik in mijn handen heb. Extreme hitte zorgt voor een opvallende verschuiving in Nederlandse ziekenhuizen. Waar de grootste drukte normaal in de winter ligt, raken spoedeisende hulpen nu ook tijdens hittegolven steeds voller. Tijdens de extreme warmte eind juni zagen ziekenhuizen door het hele land meer patiënten. En artsen en ziekenhuizen waarschuwen in de krant dat langdurige hitte leidt tot extra zorgvraag. Bijvoorbeeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Daar verdubbelde de instroom van oudere en kwetsbare patiënten bijna ten opzichte van normale weken. Sommige ziekenhuizen, waaronder het Reinierde Graafgasthuis in Delft, zetten extra personeel standby om de toestroom van deze patiënten op te vangen.
0: Ja, want het gaat natuurlijk weer hartstikke warm worden. Dus extra opletten ook op de mensen om ons heen.
2: Ja,
0: en de ouderen.
2: En veel water drinken.
0: Ja, nou ja, dat las ik inderdaad. Als je ouder wordt, wordt die prikkel om te gaan drinken, dat je dorst hebt, die wordt minder. Dus
2: oh,
0: je hebt gewoon letterlijk minder behoefte aan het drinken van water bijvoorbeeld, terwijl je lichaam het wel nodig heeft natuurlijk vanwege de hitte.
2: Ja, 2 liter, dat blijft natuurlijk
0: ja,
2: gewoon.
0: Precies.
2: Dus, als er niet meer is.
0: Ja, dus dat is wel interessant. Ja, toch, ondanks dat je misschien niet wil drinken, toch drinken.
2: Zet een kookwekker.
0: Ja, goed zo, goede tip. Na de trein wordt nu ook de tram, bus en metro gratis voor 4 tot 11-jarigen. Maar dat gaat wel ten koste van de korting voor 65-plussers. Oudere organisaties die hebben kritiek, schrijft het NRC. Vanaf januari 2027 reizen 4 tot 11-jarigen tot met 11-jarigen gratis met het openbaar vervoer. Door kinderen te laten wennen aan het OV wordt verwacht dat zij in de toekomst ook het vaker zullen gebruiken. Het geld is nodig dus voor het gratis jeugdreizen en wordt weggehaald bij de 65-plussers. De organisatie achter dit besluit noemt de 65-plus-korting te generiek. Niet elke 65-plusser zou de korting echt nodig hebben. Seniorenorganisaties die hebben gisteren een petitie gestart. Zij zeggen dat een fors deel van de ouderen juist afhankelijk zijn van het OV. Ze reizen met de bus naar het ziekenhuis of mensen nemen de tram om mantelzorg te verlenen. Ja, het is altijd lullig als er iets dan van je wordt afgepakt.
2: Ja, en nu wordt ook aan beide kanten wordt er over één kam geschoren.
0: Ja, want niet elke 11-jarige heeft natuurlijk ook juist wel die korting nodig. Ja.
2: Nee, precies. Ja, dus het is inderdaad een beetje, het voelt een beetje zuur. Ja.
3: Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Met 25 gedode dieren per wolf is het roofdier in ons land koploper. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw pleit na een bezoek aan Duitsland voor een nieuwe aanpak. Nederland lonkt naar de Duitse aanpak om problemen met wolven te voorkomen. Erkens zegt nadrukkelijk te willen kijken of de populatie wolven gezamenlijk met Duitsland kan worden beteugeld. Want voor draagvlak voor aanwezigheid van de wolf moet het aantal incidenten echt naar beneden, zegt hij.
0: Ja. Ja, dat is toch wel bijzonder inderdaad. Dat wij de dodelijkste wolven hebben, dan is er blijkbaar te weinig te snacken voor die wolven buiten de schapen van de boeren, zeg maar.
2: Ja, dan staan we op 1, wat dat betreft.
0: Ja, dat wel. Dus ja, dat gefeliciteerd.
2: Staan we ook eens op 1. Dat is leuk. Ja, ja, maar het is wel weer met een dubbele laag. Met de wolf, wij hebben in de Randstad natuurlijk weinig last van die wolf.
0: Hij is in onze regio nog nooit gezien, bijvoorbeeld.
3: Zuid-Holland, hè? Is de enige provincie waar die nog niet gezien
0: In het zuiden
3: was?
0: Van Zuid-Holland inmiddels wel.
3: Ik hoor net een betrouwbare bron. Nou, ja,
0: maar dat is niet onze regio.
2: Het laatste nieuws in het zuiden van Zuid-Holland. Holland is een wolf gespot.
3: Ja, ik ga wat tegen.
2: Ja. In het radioprogramma Westerd Wakker.
3: Het is een shame.
0: Zet het in de krant, mensen.

0: Laatste nieuws over de wolf die wel of niet in Zuid-Holland zou zijn gespot. We gaan naar Jorinda Thewe.
1: Ja, ik heb het even opgezocht inderdaad. En het is toch serieus nieuws. Dat zorgt ook voor een serieus muziekje. 17 april werd er een wolf waargenomen in de gemeente Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam. Een stuk Zuid-Holland. Eerste keer dat er een wolf werd gezien in onze provincie. Maar de melding klopte niet.
0: Dus er is geen wolf gespot?
1: Nee.
0: Laatste nieuws, er is geen wolf gespot in de provincie Zuid-Holland. Ondanks eerdere beweringen van Jorinda Thewe hier op Radio West blijkt dat dus niet waar te zijn. Nee. Wat is er gebeurd dan?
1: Er is dus wel een wolf gespot door iemand in Barendrecht. En die had dat netjes op zo'n website aangegeven. En een ping gezet van waar hij woont. In plaats van waar hij de wolf had gezien. En dat was namelijk in Limburg. Waarom, iets buiten de regio.
0: Ja. Ja, dat is een stukje, een klein stukje. Ja. Nou, ook weer uit de wereld.
1: Sorry.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Reinoud is er weer bij vanmorgen natuurlijk. Goedemorgen, Reinoud.
7: Dag Jorin, goedemorgen.
6: We hebben gisteren even geluncht, gezellig samen. Maar er was nog een teamlid bij die we al lang niet hebben gezien en gehoord op de radio.
7: Ja, laten we hem of haar anoniempje noemen.
6: Ja, inderdaad, ja. Maar ik wilde toch even weten dat hij er nog gewoon is.
7: Nou,
6: en dat hij nog leeft. Ja. En dat hij gewoon in september weer terugkomt.
7: Zullen we gewoon namen en rugnummers doen? Of,
6: nou, vooruit.
7: Oké, okay. Onze vriend en collega, maar vooral vriend Tjeerd.
6: Ja.
7: En dat was heel gezellig.
6: Ja, dat was heel leuk, inderdaad.
7: Ik kan gewoon zonder alcohol, kan dat.
6: Oh, ja. Van jou wel?
7: Ja. Het was heel, een hele fijne lunch. En die kunnen gewoon 3 uur duren. Geen probleem.
6: Ja, precies. Hij was veel om bij te kletsen natuurlijk.
7: Ja, het gaat goed met hem, jongens.
6: Ja. Het nieuws, Reinoud.
7: Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Haagse Schilderswijk weer vele honderden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren. En met gezang, gejoel en vuurwerk. En zo klonk dat vannacht. Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Haagse Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Maar na ruim een uur bracht de politie de rust, de relatieve rust natuurlijk, in de wijk terug. Verdeeldheid in de gemeenteraad van Delft na het besluit van burgemeester Alexander Pechtold om rond de jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van, daar heb je het weer, vuurwerk door verenigingen. Een deel van de fracties, waaronder Pro en D66, ziet het besluit van Pechtold als een logische stap. Andere raadsfracties, waaronder Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft, vinden dat hierdoor de verkeerde mensen worden gestraft. Het Reinier de Graaf gasthuis, ook al in Delft, en andere ziekenhuizen in Nederland houden tijdens de hittegolf extra personeel achter de hand om een toestroom van patiënten op te vangen. Dat schrijft het AD. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen in de krant dat langdurige hitte leidt tot een extra beroep op de zorg. Tijdens de extreme warmte van 2 weken geleden verdubbelde bijna de instroom van oudere en kwetsbare patiënten ten opzichte van normale weken en de winterweken. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor niet op tijd betalen van tol voor de Blankenburgverbinding vernietigd. De tol moet binnen 3 dagen betaald worden. Dan volgen eerst een waarschuwing en dan een boete van €35. De bestuurders zeiden nooit een herinnering te hebben ontvangen en de overheid kon niet bewijzen die verstuurd te hebben. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. Maar je moet hem dus wel betalen.
6: We gaan naar Jordi Bloem. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, we hadden het afgelopen week al even over dat we volgende week vrijdag natuurlijk op onze eigen camping staan in het stadspark van Angelique. Mm-hmm. Daar luiden we de zomer in. Ja. En dat het dan zo ontzettend warm kan worden. Maar nou open ik mijn app.
8: Ja.
6: En dan zie ik ineens een enorme dip op vrijdag volgende week.
8: Ja, daar is ook een mogelijk onweer dan tegen die tijd.
6: Oh, zitten we in onze tentjes.
8: Ja, nee, dat is even afwachten hoe het allemaal gaat, hoor. Maar dan lijkt er wel een soort van omslag te komen, inderdaad, naar minder warm weer. En daarvoor heb je dan een periode gehad, waarschijnlijk, met veel warmer weer en ook veel meer zon. Dus dat zit wel een omslag in. Dus het is echt iets om in de gaten te houden tegen die tijd.
6: Ja, wat spannend inderdaad. Ja. Nou, eerst maar eens dit weekend. Wat gaat het worden? Heerlijk, hè?
8: Ja, heerlijk. Ja, het was afgelopen nacht lekker slaapbaar. 15 tot 17 graden waren de minimumtemperaturen. Ik zag in Noord-Holland, bij Wijk aan Zee, zelfs 12 graden voor het minimum. Nou ja, ja, nu is het alweer 18 graden ongeveer buiten. Dus het gaat wel vrij hard. Ja, de zon is er ook bij. En vandaag ook volop zonneschijn. Weinig bewolking. Ja, gewoon een prachtige dag. En dan wordt het warmer dan gisteren, denk ik. Gisteren haalden we zomerse temperaturen. 26, 27 graden ongeveer. En vanmiddag, ja, wordt het ongeveer 28 graden. Misschien vlak aan zee iets minder warm. Als de wind een beetje bijdraait naar het noorden in de loop van de dag. Voor de rest een noordoostelijke wind. Zwak tot matig. Dat kan windkracht 4 worden in de loop van de dag aan zee. Misschien wel even windkracht 5. Maar goed, dat is misschien wel wat lekker dat het iets afkoelt. Maar ik merkte het gisteren ook in de zon. Ja, die hete juli zon. Dan ga ik al snel de schaduw opzoeken. En dat is denk ik ook voor de komende dagen wel handig. Want de middagtemperaturen blijven hoog. 28, 29 graden ongeveer. Misschien dat we rond het midden van de week de 30 graden ook in Zuid-Holland halen. Ja, voor de rest alleen maar zonneschijn eigenlijk de komende tijd. Ja, dat is ook heel fijn voor de zonpanelen.
6: Ja, ook, ja, dat is ook een voordeel inderdaad. Ja. Ja. Bij de ANWB is Dennis Mooij. Waar staat het vast voor morgen?
9: Nou, het staat nu nog niet vast, maar het rijdt wel langzaam op een tweetal plekken. Op de A4 richting Amsterdam doe jij 5 minuten langer over tussen Leidschendam en Hoogmade. En de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander. 5 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar weer vrij.
6: Dankjewel, Dennis.
9: Hoi.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Wordt wakker.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Deze die komt uit 1969 van de Rolling Stones, Gimme Shelter. Maar Bob, ze hebben gewoon nieuwe muziek weer uit.
1: Ja, want er komen ook gewoon platen van de Rolling Stones uit 2026.
0: Ja, ongelooflijk toch, hoe lang die band nog meegaat.
1: Ja, 60 jaar al ongeveer.
0: Ja, zoiets. Ja. En dat album dat heette Foreign Tongues, dat is vandaag officieel uitgebracht. We kennen al wel een paar nummers, hebben we ook wel laten horen in West wordt wakker. Maar nu dus 14 nummers die op dat album staan. En noem eens een getalletje.
1: Een getalletje?
0: Ja, dan laat ik even iets horen.
1: Oh, dan zeg ik nummer 7.
0: Nummer 7. Even kijken, er staat Never Wanna Lose.

0: You, is dit?
1: Never wanna lose you. Yeah.
0: Nou, dat klinkt al lekker rock'n'roll.
2: Het klinkt ook gewoon heel erg Rolling Stones.
0: Heel
2: gelijk
0: erg,
2: vanaf moment 1.

0: Je zou het misschien aan de kenner moeten vragen, maar de stem van Mick Jagger die kan voor mijn gevoel ook gewoon niet breken. Hoe ouder die er ook wordt, het wordt nooit een L-stemmetje.
1: Je hoort misschien wel verschil, hè, tussen net en nu, dat hij wat ouder klinkt. Maar dat is ook logisch, er zit aardig wat tijd tussen. Maar alsnog, ja, fantastisch natuurlijk.
0: Ik heb wat interessante quotes van Mick Jagger opgesnoord. Wat hij rondom de release van dit album heeft gezegd. Waar wij misschien ons ook hier in de regio op kunnen gaan verheugen. Namelijk, ze denken niet dat ze dit jaar nog gaan spelen, zegt hij tegen het Belgische VRT. Maar hopelijk wel in 2027 in een beperkt aantal steden. Dus misschien komen ze dan ook weer naar het Europees vasteland.
1: Dat zou echt fantastisch zijn.
0: En ik ben ook al bezig aan ons volgende album.
1: Kijk, het is nog niet het einde van de Rolling Stones.
0: Ja, zo klinken ze toch ook niet, dat het einde zou zijn?
1: Helemaal niet, nee.
0: Nog een klein stukje. Ja.

0: vind het al helemaal fantastisch klinken eigenlijk. Je hebt een goed nummer uitgekozen, ook al ken je het album nog helemaal niet.
1: Ach.
0: Ja, het is een gave.
1: Ja. Ja. Maar ik ben bescheiden. Nou ja, het is inderdaad een hele grote gave. Ja. Ja.
0: We gaan je bijpraten over het nieuws van buiten onze regio. Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. Drie christelijke partijen besturen de gemeente daar sinds kort en zij willen stoppen met het speciale LHBTI-beleid. Volgens actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
2: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: De nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan dat nieuwe besluit.
1: Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
1: Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde.
0: Het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. En na afloop waren de reacties wisselend.
4: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker. Zijn we het vergeten.
5: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
6: Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
5: Nee.
7: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. We hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
0: Ook in het Meervaarttheater in Amsterdam werd er gekeken. Samen met bijvoorbeeld Najib Amali.
8: Ja, heel spannend. Ik dacht, hij gaat erin. Mbappé, die een penalty. Hallo.
9: Goeie keeper, hè? Goeie keeper.
8: Hele goede keeper. Ja, maar slecht genomen. Maar ze zijn wel heel gevaarlijk.
9: Oh, daar komen ze alweer, die Fransen.
8: Ja, daar komen ze. Komen continu. Dat is het spel, hè? Zij komen en wij gaan en wij komen, zij gaan.
0: Ja, je hoort de spanning, hè, tijdens het kijken van die wedstrijd. Geweldig. In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop de straat op. Hier en daar kwam de politie er ook aan te pas. Ook bijvoorbeeld in de Schilderswijk, maar het bleef over het algemeen feestelijk. Frankrijk speelt de halve finale tegen Spanje of België. Zij spelen vanavond tegen elkaar.
1: In het radioprogramma De Rode Draad aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. De vis wordt ernstig bedreigd. Vader Ivo Leijten vertelt waarom hij in actie komt.
10: Hij hoort gewoon erbij, ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij voor mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
1: 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Zoon Niels verwacht dat het af en toe flink afzien gaat worden.
11: We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag. En dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja.
0: Ja, je hoort een beetje.
1: Hij heeft er spijt van,
0: ja,
1: dat hoor je al gewoon.
0: Geluk, ja. En dan op zoek naar palingen, ja.
1: Vraag je ook, wiens idee was dit? Ja. Vader of zoon? Wat denk jij?
0: Zo te horen, de vader. Ja. Ja. En ga jij mee, jongen? Ah, kom op, gezellig.
1: Ja, precies. Ja. Ach, nou, het is goed voor de vader-zoon-band.
0: Ja, veel sterkte ook.
1: Ray Parker Jr.

0: Parker Jr., A Woman Needs Love. En we hebben ook vooral heel veel liedjes nodig, Bob.
1: Ja, onwijs veel liedjes. Singeltjes hebben we nodig om die platenkoffer van Jorinda te vullen voor volgende week vrijdag.
0: Help jij niet met slepen?
1: Weet je wat ik allemaal moet doen in die stadspark?
0: Maar daar ben je toch ook voor? Gewoon, daarom neem ik jou mee.
1: Ik ben een pakezel. Ja, in plaats van de kerstezel, dat liedje van Harry Jekkers, ben ik de pakezel. Ja. En ben ik ook nog de kont waarschijnlijk.
0: Je bent toch ook de pakjesman vaak?
1: Ik ben nog nooit de pakjesman geweest bij Sint voor Iedereen.
0: Recht, hoor. Ja, dat is een slechte reden.
1: Dus daar kun je me niet op pakken, Jorinda Thewe.
0: Pakken.
1: Nee, maar we hebben plaatjes nodig. Wie ze teelt, dat bespreken we later wel. Weet je, Reinhard Roemer is er niet. Dus we kunnen hem ook gewoon de platenkoffer bij zijn bagage zetten. Weer of geen weer, we gaan volgende week lekker op vakantie. Donderdag op vrijdag slapen we in het stadspark van Angelique Werner in Leidschendam. En de muziek is eigenlijk dan voor jou die ochtend. De playlist, maar die moet gevuld worden. Met leuke verzoekjes 070-307-8080. Daar kun je jouw verzoekje naartoe sturen, naartoe appen. Eén klein dingetje, het moet wel een regionale artiest zijn, zoals...
0: Nou, Sommelieu, The Golden Earring.
1: George Baker.
0: Dat hebben we nog meer. Het Handsome Poets uit Gouda. Ja, ook wel wat hitjes. Ja,
1: inderdaad. Nee, dat is ook leuk. Dat is leuk als je die nog even toe wil voegen. De Indian Direct. Veel Haag zal het worden. Maar er zijn misschien ook nog wel wat artiesten uit het Westland... waarvan je denkt van, nou, die mag ook mee in die platenkoffer. App gewoon 070-307-8080. En dan gaan we al jouw verzoekjes meenemen. En als je geluk hebt... leggen ze ook nog daar, in dat stadspark... want we nemen een platenspeler mee op de draaitafel.
0: Ja, ik heb die boodschap gekregen van Reinhard. Je moet een platenspeler meenemen, dan neem ik de plaat mee.
1: Nou, wat een goede boodschap van Reinhard Roemer.
0: Ik ben benieuwd, ja.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Marokko ligt eruit. Ze hebben verloren van Frankrijk met 2-0 op het WK. Maar hoe was het in de Schilderswijk gisteren? Onze verslaggever was erbij, ga je zo horen. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
4: Op het Trekvlietplein in Den Haag zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan de brand blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. Politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein. Verdeeldheid in de gemeenteraad van Delft na het besluit van burgemeester Alexander Pechtold om rond de jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk door verenigingen. Deel van de fracties, waaronder Pro en D66, ziet dit besluit van Pechtold als een logische stap. Andere raadsfracties, waaronder Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft, vinden dat hierdoor de verkeerde mensen worden gestraft. En na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Haagse Schilderswijk weer vele honderden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er met voorwerpen naar agenten werd gegooid. Meer hierover nu in het NOS Nieuws.
5: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
6: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
5: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
7: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
5: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij die zit bij de ANWB.
8: De A4 Den Haag-Rotterdam heb je voor de keteltunnel nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, deze week staat de bol van de verwarringen. Gisteren hadden we al de verwarring van, wat was er nou? Erik die had een hint gegeven.
1: Oh,
0: en dat
1: ja.
0: had iets met de kleding van Reinout te maken. Nou, die bleek dus zijn t-shirt al de hele ochtend binnenste buiten te hebben gedragen. Die was er niet helemaal bij toen hij zich aankleedde.
1: Heel de ochtend zijn we daarmee bezig geweest. Ja. Ik had het verdrongen na 10 uur.
0: Oh, sorry.
1: Maar nu herinner je mij er weer aan. Oh ja, jeetje. Daar zijn we echt gewoon veel te lang mee bezig geweest voor we dat door hadden, Jorinda.
0: Ja, we hebben het ook echt
1: genant.
0: Allebei niet gezien. Ja,
1: nee,
0: ja,
1: absoluut niet. Nee.
0: Maar er is vandaag weer wat verwarring.
1: Nou ja, jij hebt weer voor verwarring gezorgd, Jorinda Thebe. Want jij roept een uur geleden dat er een wolf was gesignaleerd in Zuid-Holland. Dat blijkt niet zo te zijn. Er was een man op vakantie in Limburg. Daar heeft hij een wolf gezien. Toen dacht hij, oh nee, een wolf. Nou, toen is hij koffie gaan drinken, is hij gaan lunchen, heeft hij zijn vakantie netjes afgemaakt en daarna thuis uiteindelijk in Zuid-Holland. Terwijl die wolf alweer, misschien weet ik wel waar, over de grens in Duitsland was, heeft hij op internet ingetoetst. Ik heb vorige week trouwens een wolf gezien. Zijn computer dacht, hey, jouw computer staat in Barendrecht, dus dat zal wel in Barendrecht zijn. Maar dat was allemaal niet zo. Dus dat hebben we rechtgezet. Maar Debbie, die appte nog naar de studio, naar 070-307-8080. Was er nou wel of geen wolf? Volgens mij wel, hoor. Nou, we hebben het echt gefactcheckt. Ja. Debbie de Far is er weer bijgekomen hier bij West Wordt Wakker.
0: Het is enorm in het nieuws geweest. Dus ja, daarom zat het ook nog in mijn hoofd.
1: Ja.
0: En ook in Debbie's hoofd. Ik ben wel blij, Debbie, dat ik dus niet helemaal knettergek ben. Maar ik had alleen gewoon die rectificatie even gemist, dat het dus niet waar bleek te zijn.
1: Er is nog geen wolf gezien in Zuid-Holland. Maar Debbie, je kan nog steeds de eerste zijn die een wolf spot hier, want ze rukken dus op.
0: Ja, inderdaad. En dan moet je het dus wel goed melden.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan moet je dus niet daarna naar Groningen rijden en het daar gaan melden, want dan denkt het systeem dat je in Groningen een wolf hebt gezien. Nee. Blijf op de plek waar je de wolf hebt gespot. Pak je telefoon, meld het gelijk.
0: Ja, let ook op de wolf, hè, wat hij doet.
1: Ja, dat is wel een hele dodelijke wolf, blijkt ook. Nee,
0: telefoon zit te kijken.
1: Nee, dat is waar. Je moet nog
0: wat een goed advies. Ja. Levensgevaarlijk.
1: Nee, je moet nog zo'n postbus 51 commercial voor gemaakt worden. Hou jezelf in de gaten, meld het direct.
0: We gaan ermee aan de slag.
1: En probeer met signalen de wolf naar de zijkant van de weg te begeleiden.
0: Het is Marokko niet gelukt om Frankrijk te verslaan. Het is 2-0 geworden. Na de wedstrijd gingen er zeker 1000 mensen de straat op in de Schilderswijk. En onze verslaggever Dennis van Schie, die was erbij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En gisteren spraken we even met zo'n buurtvader die de boel een beetje in de gaten moet houden. Hij keek er toch met wat spanning naar. Laten we dat nog even laten horen.
3: Ja, we gaan ons best doen. En ja, dat is inderdaad voor ons ook altijd maar afwachten. Van ja, we gaan vanuit dat iedereen, hetgene die komt een mooie feest te vieren, mocht Marokko doorgaan. Je gaat altijd een beetje angstig daarheen. Denk je, wat gaat er vanavond weer gebeuren?
0: Ja, was dat terecht, die angst?
2: Ja, toch wel. Zeker als je ziet hoeveel mensen ook uiteindelijk naar buiten zijn gekomen gisteravond. Je zegt 1000. Dat zijn er misschien wel 1000 geweest. Meest rond de Vijandlaan en de Hoefkade, dat grote kruispunt met die 5 takken. En je merkt ook wel dat degenen die allemaal naar buiten kwamen, dat die elkaar een beetje gek aan het maken waren. Dan hoorde je ergens gejoel. Nou, dan vloog die hele menigte die kant op. En dan kwamen er weer wat politieagenten op de fiets over de stoep. Nou, hups, dan ging die hele groep weer de andere kant op. En zo zag je dat de hele avond een beetje doorgaan zonder dat er echt iets heel groots aan de hand was.
0: Ja, want het was ook wel heel veel feest natuurlijk, ondanks het verlies. Vuurwerk bijvoorbeeld. En ook het getoeter, dat kennen we natuurlijk wel als Marokko heeft gespeeld. Zou je de sfeer ook wel feestelijk willen omschrijven of toch ook wel beladen?
2: Ja, feestelijk en beheersbaar. Het is heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Maar het begin was zeker feestelijk. Zeker helemaal het begin toen ik nog in Leiden was. Bij de voetbal waar 600 Marokkanen de wedstrijden op het parkeerterrein aan het kijken waren. Op een groot scherm. Nou, dat was ook het moment dat de penalty van Frankrijk werd tegengehouden door de Turkse keeper.
0: Ja, toen klonk het zo daar. Ja, best, dat ging helemaal uit hun dak.
2: Ja, dat was wel een mooi gezicht. En toen had je ook het idee van, ja, nou ja, de Marokkanen die gaan deze wedstrijd naar hun hand zetten. Nou, uiteindelijk bleek Frankrijk natuurlijk over het geheel veel sterker. En nou ja, toen begon dus het aftellen naar het fluitsignaal, hè, voor het eind. En toen was het al wel wat drukker op straat. Je zag nog wel dat mensen met de telefoon in de hand de wedstrijd aan het bekijken waren. En toen het eenmaal voorbij was, toen stroomden de huizen leeg. En toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd. Want ja, dat vuurwerk, dat moet ook op. Zeker wellicht met achterhoofd van Marokko gaat heel ver komen in het toernooi. Dus dat ging als eerste de lucht in. En nou ja, toen begon het feest.
0: Ja, maar ook toch wel incidenten. Er zijn ook wel mensen opgepakt.
2: Ja, dat was wel even beangstigend. We stonden met een groepje journalisten op de kruising van de Hoefkade en de Vijandlaan. En opeens hoorden we glasgerinkel. En nee, geen idee waar dat vandaan kwam. En toen zagen we al heel snel dat er boven in het portiek allerlei bewegingen waren. Toen stormden ook agenten in burger dat portiek in. En die haalden, ja, voor onze ogen, voor onze neus, haalden ze vier mensen naar buiten. En ik heb nog een gewond iemand op straat zien liggen, terwijl daar vlak voor nog een vechtpartij was. 1 en 1 is 2, zou je zeggen. Al gaven omstanders aan van, ja, waarschijnlijk is die onwel geworden. Maar er lag behoorlijk wat bloed ook bij. Dus er zou zomaar een klap zijn kunnen uitgedeeld. En ja, dat was het eigenlijk wel. Glasgerinkel ook nog wel toen die mensen in dat partiek naar buiten werden begeleid door de politie. Toen vlogen nog een stuk fles door de lucht. En dat spatte, ja, vlak voor die agenten ook kapot. En dat waren eigenlijk wel de grote incidenten.
0: Ja, uiteindelijk werden daar 4 mensen opgepakt, zagen jullie in ieder geval. En we weten nog niet of er ergens anders nog mensen zijn opgepakt. Dennis van Schie, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Doe nog een dutje, zou ik zeggen.
2: Ja.

0: Even de hoge nootjes van Paul Young meepakken in Come Back and Stay. Ja, het schiet al op en nu echt een week.
1: Spannend,
0: ja,
1: hè?
0: Dan zijn we live vanuit de stadspark van Angelique Werner. En het is zeker spannend, zeker nu het misschien wel iets minder weer dreigt te worden. Hoewel Jordi nog buiten de uitzending zei, nou, dat valt allemaal nog wel mee. Er staat voor mij nu 25, 26 graden. En nou, wellicht wat onweer, maar waarschijnlijk pas na de uitzending.
1: Zal die goede show wel komen nu het weer zo lelijk vindt, hè?
0: Zo is het ook bijna Sinterklaas.
1: Ja,
0: staat dit in het grote boek van Sinterklaas?
1: Voor je het weet is het kerst hoor, maak je maar geen zorgen. Maar we zoeken liedjes om mee te nemen in onze grote platenkoffer. Want die gaan we meesjouwen naar het stadspark van Angelique Werner. Onze uittip-expert hier in West wordt wakker. Weet je nog van vroeger dat je dan een Discman had op de achterbank bij je ouders?
0: Zeker.
1: Met een mapje en daar konden 8 cd'tjes in.
0: Ja.
1: En dan moest je kiezen. Welke cd'tjes neem je mee voor die 3 weken in Zuid-Spanje?
0: En wat zat er dan in jouw mapje?
1: Veel zelfgebrande cd'tjes.
0: Oh ja, met van alles en nog wat.
1: Ja,
0: omdat je dus niet kon kiezen.
1: Nee, absoluut niet. En dat was een ratje toe van Westlife. Ja, 2000 was ik 5 jaar oud. Dus dat is een beetje die tijd van Westlife. Maar ook Kabouterplop daarna.
0: Ja,
1: dus,
0: tuurlijk.
1: En dat maakte niets uit. Nee.
0: Ja, wij zaten met 4 kinderen op de achterbank. Dat was nogal heftig, ja. Nogal krap.
1: 4 kinderen?
0: 4 kinderen. En we hadden niet een hele grote auto, zeg maar. En wij mochten dan de 4 kinderen om de beurt een cd aangeven... die dan werd gedraaid in de auto naar Zuid-Frankrijk. Maar om de beurt met mijn vader. Dus mijn vader deed dan Boudewijn de Groot. En dan mochten alle kinderen... wij hadden in discussie over welke liedjes wij dan wilden horen. En daarna dus weer mijn vader met Bob Dylan. En nou ja, het zit ook allemaal vrij in hetzelfde thema. Dus dat was altijd nog wel een strijd. Ja.
1: Wat moeten die Boudewijn de Groot cd'tjes voor jou ook lang hebben geduurd?
0: Ja, dit is gewoon wel echt een trauma, moet ik zeggen.
1: En wat voor cd'tje gaf jij dan bijvoorbeeld aan je vader?
0: Ik was een groot fan vroeger van Cresip.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, een beetje rock'n'roll. Zeker de begintijd was het nog iets meer rock dan pop. Ja, dat vond ik fantastisch.
1: Helaas geen regiogenoot.
0: Nee, het mag niet.
1: Mag
0: niet in de koffer.
1: Die gaan we niet tegenkomen volgende week bij onze speciale vakantieuitzending. Want dat mogen alleen maar regionale plaatjes zijn. Dus als jij ook daar nog een verzoekje voor hebt... Jorinda, hoe lang kunnen er nog verzoekjes eigenlijk de platenkoffer in?
0: Nou, gewoon doorsturen natuurlijk. De hele week nog tot aan dat we gaan.
1: Ja, gelukkig.
0: Kunnen we altijd nog wat wisselen natuurlijk uit de playlist.
1: 070-307-8080. Dat is ons WhatsApp-nummer. 070-307-8080. Of mail, als je dat makkelijker vindt, naar westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Horsmietjen, slijker, mieten, elastischen, wijnen. Wie
1: der
2: in den knieën verder kan.
1: Ja, dit is supergezellig.
0: Ja, ja.
1: Kunnen we dit niet non-stop draaien? Ja, wel leuk.
2: Ja,
0: dit is toch grappig. Herken je het?
1: Foxy Fotsot met die elastieke benen.
0: Ja,
1: die gaat elke avond naar de dancing toe.
0: Ja.
1: Ach, meisje lief, mag ik je dingetje even lenen?
0: Ja. Precies, ja.
1: Mag ik je meisje even lenen? Want ik ben nog lang niet zoiets.
0: Heel mooi.
1: Dank je
0: wel. Maar dan in het Duits.
1: Dat
0: hoor je nog wel, ja. Gezongen door de zoon van Nico Haak. Die dus het origineel zong.
1: Ja.
0: Kees Haak.
1: Wat grappig.
0: Smitschen Schleicher heet hij. En die is op verzoek van Ton van den Berg mee in de platenkoffer. En in Duitsland is dit gewoon een enorme hit geweest. Ja, ik vind het wel heel vrolijk.
1: Bij deze ook in Nederland een hit, hoor, Ton.

0: De tekst.
1: Dan komt de mons in je bekkerslaan.
0: De woordspelingen. En heerlijk om mee te brullen. Dat schrijft Ariane de Lange. En ze vraagt of Harry Jekkers met de straatnaam Bordjes Blues mee mag de platenkoffer in. Het antwoord is natuurlijk ja. Let's

0: Matthias van Hees die had natuurlijk zichzelf op kunnen geven met het meisje van de bakker bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Maar nee, hij gaat voor de Scheveningse band Splendid en het zomerse The Beach. En die gaat natuurlijk mee die koffer in en er kan nog veel meer bij.
1: Natuurlijk, app gewoon heel eventjes 070-307-8080 voor een regionaal plaatje van jouw keus. 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 8:02, dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Op het Trekvlietplein in Den Haag zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. Brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan die brand te blussen. Een derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de brand. Politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinales van het WK zijn vannacht in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij vannacht. Hij vat de gebeurtenissen in de Haagse wijk samen als...
9: feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd. Want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
8: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Haagse Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur bracht de politie de rust in de wijk terug. Verdeeldheid in de gemeenteraad van Delft na het besluit van burgemeester Alexander Pechtold om rond de jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk door verenigingen. Deel van de fracties, waaronder D66 en PRO, ziet dit besluit van Pechtold als een logische stap. Andere raadsfracties, waaronder Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft, vinden dat hierdoor de verkeerde mensen gestraft gaan worden. Het Reinier de Graaf gasthuis in Delft en andere ziekenhuizen in de regio houden tijdens de hittegolf extra personeel achter de hand om een toestroom van patiënten op te vangen. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen in het AD dat langdurige hitte leidt tot een extra beroep op de zorg. Tijdens de extreme warmte van 2 weken geleden verdubbelde bijna de instroom van oudere en kwetsbare patiënten. Beetje vergelijkbaar met de drukte als het in de winter erg koud is. En Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam Ahmed Abu Taleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, bijna 2 maanden geleden dus. De presentatie van het coalitieakkoord is vanaf 12 uur te volgen via de livestream van Omroep West.
7: Dennis, ga je vanaf... Dennis, ik zit even met Dennis van Schie in mijn hoofd.
10: Oh.
7: Jordi, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Tjeerd. Jorinda.
7: Ja, ga je vandaag nog een duik nemen, denk je? Want dat is het wel weer voor.
10: Ja, dat ga ik misschien wel doen. Ja, want het is ook weer voor het eigen zwembadje de tuin, hè? Dat is ook steeds voor de kinderen.
7: Staat hij al?
10: Nou, die heb ik niet, maar, mijn nichtjes wel. Die wel, die zijn er blij mee, hoor, met het weer. En het is ook niet te heet de komende
11: tijd. En
10: zijn
11: je nichtjes trouwens blij als oom Jordi ineens in dat zwembad ligt?
10: Nee, niet zo. Nee, dan moet ik eruit blijven. Ga weg, ja. Nee, maar het is zwembadweer, strandweer en wat die smeer zei. Want de zon schijnt vandaag volop. We hebben een oostelijke wind, zwak tot matig, voert warme lucht aan. Maar de lucht is vrij droog, dus het is niet zo dat we meteen in de gloeihitte zitten. Vanmiddag denk ik aan 27 of 28 graden voor het maximum. Het zal rond de klok van 3 uur zijn, 4 uur. Met een oost-noordoostenwind, dus ik zei het al, en volop zon. Klein beetje bewolking, kan af en toe een beetje hoge bewolking zijn. Maar dat mag de zomerpret niet drukken. Ja, en ook de komende dagen blijft eigenlijk dat zomerweer heel stabiel. Door een hoge drukgebied, we hebben volop zonneschijn, weinig wolken, geen neerslag nog steeds. Dat begint wel problematisch te worden. Maar ik zie wel aan het einde van de periode dat er af en toe wat buien komen. Maar ja, dan moet je maar zien hoeveel neerslag er allemaal gaat komen.
7: En wanneer is dat ongeveer?
10: Ja, ik denk dat het pas donderdagavond misschien een eerste regen- of onweersbui, als het al gebeurt. En vanaf volgende week vrijdag, als jullie in de tent zitten, mogelijkerwijs dat een paar buien.
11: Maar donderdagavond wordt de tent al opgezet.
10: Ja, daarom. Nou, de kans is voorlopig nog niet zo heel groot. Althans niet in onze regio, dat moeten we maar even afwachten.
7: Ik vind het ook wel gezellig als het gewoon een beetje tikt op dat
10: dat wel, maar soms zijn het meteen van die hoosbuien.
7: Ja, daar wil ik niet over. Nee. Daar wil ik gewoon niks over weten. Jongen.
8: Als ik dit hoor, ben ik wel voor de cancelcultuur. Jongen, ik voel nattigheid.
10: Maar vooralsnog, gewoon nog eventjes nog niet aflasten, zeker niet. Maar wel iets om in de gaten te houden. Ja, en de warmste dagen, denk ik, zijn dinsdag, woensdag en ook donderdag. En dan zal de luchtvochtigheid wel iets hoger worden. Dan kan het wat benauwder aanvoeren. En dan zouden we ook wel weer rond die 30 graden kunnen uitkomen. Maar dat is ook nog een beetje onzeker. Maar ja, geen 35 graden of heter zoals 2 weken geleden. Dat wordt niet verwacht.
7: Jordi, dank je wel.
10: Graag gedaan.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.
13: I've been watching you.

0: Nee, voor Marokko is dat nu ook. Maar ons WK gaat nog door tot vandaag.
1: Is het de finale dag?
0: Dit is de finale dag, ja. En dan is natuurlijk de vraag... krijgt de 8-jarige Diez die bokaal?
2: 78, 79, 80, 81, 82... 83, zo!
0: Die heeft namelijk nog steeds het record in handen. En niet voor niks, hij heeft namelijk een enorme voetbalcarrière in zijn toekomst liggen. Want hij speelt nu al bij Feyenoord in de jeugd. Maar we hebben nog één laatste uitdager. Gwen, jij staat nu bij hem. Wie mag het op de valreep nog proberen bij jou?
3: Ja, eigenlijk vanaf het moment dat we begonnen met het wereldkampioenschap hooghouden, dacht ik steeds, Romeo, waar zijt gij, Romeo? Maar hij staat gewoon hier.
4: Ja, ik zat gewoon hier, gewoon lekker bij me thuis in de tuin. En ja, en ik ga het proberen.
3: Jij kon niet wachten om mee te doen met het hooghouden, hè?
4: Ik had geloof ik de allereerste keer had ik gelijk een mailtje gestuurd dat ik voor het hooghouden. Maar ja, er waren natuurlijk bepaalde tijden dat ik thuis moest zijn. Om 7:30, maar ik begin 's morgens vroeg ben ik altijd weg. En 's avonds laat thuis, dan kon ik nooit de afspraak maken. En ik heb net aan Gwen verteld waarom ik vandaag thuis ben. En dat hou ik eventjes voor ons tweeën.
3: Ja, ja, precies. Want jij bent normaal gesproken altijd onderweg in de vrachtwagen. Jij gaat van stad en land af om dingen te brengen en te halen. Als ik het goed begrijp, toch?
4: Nou, we werken voor een bedrijf die pakketten bezorgt. En ik zit constant in Zeeland. Elke dag, heel vroeg. En dan heel laat terug.
3: Ja, precies. Dus het hooghouden, dat is er nog niet van gekomen. Maar toch, op de valreep vandaag kun je nog eventjes meedoen. In hoeverre heb jij het WK een beetje gevolgd?
4: In Nederland heb ik wel een beetje gevolgd. Maar de andere landen, ja, alleen maar een beetje naar de uitslagen. En toevallig gisteren nog Frankrijk-Marokko gekeken. En kijk hoe het wel hoe het was eigenlijk.
3: Ja. Nou ja, en als je dan daar naar kijkt, denk je dan niet van, oh, mijn voeten en mijn handen jeuken, ik wil meedoen?
4: Ik heb eigenlijk nog nooit gevoetbald.
3: Okay.
4: Dat zeg ik net tegen je. Ik ben wel vroeger coach, leider en ook trainer geweest van jeugdelftallen. Dat wel, terwijl ik nog nooit gevoetbald heb.
3: Nou, dan was je vast een hele goede coach, denk ik, Romeo. In ieder geval, die bal die ligt hier. Die heb ik bij me natuurlijk, maar ik heb ook iets anders meegenomen. En dan moet ik hem even... wat is die zwaar. Ja, ik heb ook alvast de bokaal meegenomen.
0: Nee, je weet maar nooit natuurlijk.
3: Als jij langer dan 83 keer weet hoog te houden, dan mag jij die bokaal hebben. Maar je hoeft er maar één keer hoog te houden om de bal al in ontvangst te mogen nemen. Dus ik zou zeggen, maak je klaar. En als jij er klaar voor bent, dan zijn wij dat ook. En dan ga ik aftellen, Romeo.
4: Gaan we wel even daarna.
3: Ja, we gaan wel eventjes de ruimte opzoeken voordat alle plantenbakken hier omgaan. Dat is niet de bedoeling. Eventjes het trappetje af. Ja. En dan een mooi plekje. Ben je er klaar voor, Romeo?
4: U heeft gezegd hoog houden, hè? Maar wat, ja, Jorina zei elke keer hoog houden. Nou, ik hou de bal omhoog. Met de handen. Ja. Nee, heeft nooit gezegd dat je met de...
3: Ja, Romeo, dat is niet de bedoeling, hè? Om de bal zo boven je hoog te houden.
4: Nou, ik ga het proberen.
3: Wil je me opgooien of doe je me zo op je voet?
4: Ik ga kijken of ik het zo op mijn voet... Opgooien.
3: Oké, 3, 2, 1 en go. 1. Oh, dat was er één keer, Romeo.
1: Nou. Ja, dat kan ik ook.
3: Ik hoor geapplaudiseerd vanuit de studio.
1: Heel goed hoor.
3: Je wilt heel graag nog een keer proberen, hè, volgens mij.
0: Nou, dat mag wel een keertje hoor.
5: Een keertje dan.
3: Nou, dit waren er alweer twee.
0: Nou,
1: ja. Stijgen in de lijn.
3: Ja. Persoonlijk record.
4: En mijn plant kapot.
3: En mijn plant kapot. Maar ja, goed, dat planten we wel opnieuw. De bal die mag je houden, maar die bokaal die neem ik toch wel even mee, Romeo.
4: Jullie, dat begrijp ik. Want mijn 84 keer lukt nooit natuurlijk. En dan moet ik geloof ik... lijm aan me aan die bal plakken en dat in elastiekje dat hij gelijk terugkomt.
3: Aan zelfkennis in ieder geval geen gebrek hier in Den Haag.
0: Ja, en nou,
1: ik ben heel benieuwd hoe dat team van Romeo gevoetbald heeft met al die vernuftige trucjes. Ja.
0: Zijn ze een keer kampioen geworden?
1: Met lijm en...
3: Ben je een keertje kampioen geworden met jouw jeugdelftal?
4: Ja, met de EV van mijn oudste zoons toen in de jeugd in 1999 zijn we kampioen geworden van de voetbalvereniging die in Voorburg zit. Ik ga geen naam zeggen, want dan maak ik reclame. Dat was vroeger de voetbalvereniging die vroeger gefuseerd was tussen SV Voorburg en SV Voorburg.
3: Ja. Dat is wel heel knap in ieder geval. Nou, dat zeker. Dat jullie kampioen zijn geworden.
0: Nou, dat kan natuurlijk een enorm talent zijn, hè? Dat je dan nu dat je dat dan wel kan.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat je heel goed kan uitleggen hoe je voetbalt.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja. Ja. Maar goed, we hebben 17 miljoen bondscoaches hier in Nederland natuurlijk. Dus, en Romeo is er dan zeker eentje van.
0: Maar Romeo is niet de winnaar van onze WWWK-bokaal. Maar dat is natuurlijk wel... Zullen we even kijken of we kunnen bellen?

0: Met de winnaar?
1: Ja, we gaan natuurlijk wel officieel nog een uitreiking doen. Maar ik heb het nummer van zijn moeder, Bonnie, die ik nu wegklik. Dat is ook al vrij onhandig. Dus ik pak hem er nog even bij. Want ik neem aan dat ze wij wel in spanning hebben geluisterd.
0: Ja, daar zou wel misschien...
1: Een groot feest.
0: Autotoeterend door de straat. Ja, die horen de telefoon natuurlijk helemaal niet.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, is dit Bonnie?
2: Ja, hier Jason ook weer.
1: Dus oh, kijk. Ja, wat, wij zijn Jorinda en Bob van Radio West. Hebben jullie geluisterd?
2: Ja. Nou, we hebben niet gelijk geluisterd. Nee, we waren aan het aankleden, hè, Jace. Ga maar zelf.
1: Ja, Jace, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, we kunnen je mededelen dat jouw record van 83 keer hooghouden niet is verslagen. Je bent de winnaar.
0: Yeah!
3: Yeah!
1: Wat goed, zeg. Ben je trots?
3: Ja, heel trots.
1: Ja, had je het verwacht dat je het zo goed zou doen van gewoon de beste van de hele regio?
3: Nee.
1: Nee, dat snap ik. Maar je deed het fantastisch. Ja, en je speelt natuurlijk ook al bij Feyenoord, dus je kan ook gewoon hartstikke goed voetballen natuurlijk.
3: Ja, ik kan het al heel goed.
1: Ja, we gaan jou officieel natuurlijk die beker geven. Dat gaan we maandagochtend doen, dus dat, die komt naar jou toe. Heb je al een beetje nagedacht over een mooi plekje in je kamer?
3: Ja, mijn kast.
1: Ja, mooi op je kast, dan kan je de hele dag naar kijken.
3: Ja.
1: Nou, mooi. Heel erg gefeliciteerd namens het hele team en de hele regio. Je hebt het fantastisch gedaan en maandag komen we nog even langs, gezellig.
3: Ja.
1: Oké, doei. En doei, Bonnie.
3: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, hè.

0: Supertramp en Goodbye Stranger. Er komt de volgende week niet in, want ja, komt uiteraard niet uit onze regio. En wij zoeken vooral heel veel regioplaatjes.
1: Ja, ze stromen ook alweer binnen. Zou ik er nog een paar opnoemen?
0: Oh ja, leuk.
1: Ja, Q65, The Life I Live, die wordt gewoon weer aangevraagd.
0: Ja, die moeten gewoon in de playlist natuurlijk. Gaat helemaal goed komen.
1: En Goedemorgen, schrijft Christa, al Queen mag niet in de koffer ontbreken. Dat is eerlijk gezegd een bandje, Jorinda, wat ik niet ken, maar jij wel.
0: Ja, we hebben ze wel eens gedraaid, maar hij staat niet standaard op onze playlist. Maar als ik het me goed herinner, is het een bandje uit Delft. Dus zeker regio.
1: Love is a little thing dan graag. Of Return to the Blue Planet of The Dream. Christa is de moeilijkste niet. Een van die drie mag je gewoon draaien. Alleen één ding wil ze zeker niet. Dat is dat je hun allergrootste hit draait.
0: Oh nee.
1: Nee, want ze hebben namelijk een top 40 hit gehad. Wheelchair Groupie. Maar dat vindt Christa het allerslechte nummer van ze.
0: Oh, dat is wel lullig eigenlijk. Dat dan net de hit is. Nou, dan stoppen we die er niet in.
1: Wat heb jij bij je?
0: Ja, ik heb een tas bij me. Ja, ik dacht, ik kijk even wat voor regio muziek ik eigenlijk gewoon fysiek in huis heb. En dat bleek toch een beetje tegen te vallen eigenlijk.
1: Ah.
0: Maar wel meerdere cd's. Maar
1: heb je een cd-speler dan ook nog?
0: Ik heb nog wel een cd-speler, ja. Ik heb ook een platenspeler.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en zo'n koffer-pick-up die ik dan aan mijn stereotoren kan hangen. En even kijken hoor. Het tasje is leeg. We hebben hier een enorm archief natuurlijk zeker gehad. Met heel veel muziek. Zeker op het moment dat allemaal nog niet digitaal was. Er werden al die LP's naar ons toegestuurd. En de CD's ook. Pas is dat helemaal leeggeruimd. Toen heb ik een paar LP's geconfiskeerd. Heb ik mee naar huis genomen. Ik dacht, dat is leuk. Uit
1: gestolen,
0: onze regio.
1: Dus eigenlijk gewoon gestolen uit het Radio West archief.
0: Nou, daar heb ik geen actieve herinnering aan verder. Maar ik heb ze wel meegenomen.
1: Ze waren ineens bij jou thuis.
0: Ja, hoe leuk is dit bijvoorbeeld?
1: Sandy Coast.
0: Ja, met zijn grote hit. The Eyes of Jenny. Ik zou hem even mee vragen.
1: Oh, die misten we al hier. Hier was hij.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Ja. Zo gaaf, zeg.
0: Ja, Sandy Coast. Echt fantastisch natuurlijk. Een fantastische band uit onze regio. En dit is, ja, ik vind het zo'n fantastische man. Hij is niet meer onder ons sinds een aantal jaar. Paul van Vliet. En hij staat hier prachtig poserend bij de Hofvijver. Haagse Dingen, zo heet dit album. En ook nog eentje, ja, dat is ook een klassieker natuurlijk. Van Major Kees. En de Sinterklaas.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is toch leuk?
1: Daar
0: ja,
1: heb je een singeltje van.
0: Daar heb ik een singeltje van.
1: Ook allemaal zonder te vragen hier van je werk meegenomen. Ja. Jeetje.
0: Maar verder is het bij mij heel veel cd'tjes. Ik ben, vroeger was ik enorm fan, en eigenlijk nog steeds hoor. Maar als tiener ga je er vaak iets meer enthousiast en helemaal in op.
1: Ja.
0: Van Direct.
1: Ja.
0: Dat vond ik helemaal fantastisch. En de nieuwe muziek vind ik nog steeds geweldig trouwens.
1: Ja, maar wij hebben het echt over de Tim Akkerman tijd.
0: Ja, precies, ja. Hier zo. Bijvoorbeeld Over the Moon. Een van onze eerste album met Rollercoaster.
1: Ah.
0: Ja, dat was een beetje een punkbandje natuurlijk op dat moment.
1: Rollercoaster.
0: Ja. Anouk.
1: Dan bestaat die IMF ook ineens weer als ik aan dat soort nummers ga denken.
0: En mijn moeder had dus ook mijn broer aangevraagd. Koen en Lela, dat album heb ik natuurlijk ook.
1: Ja, tuurlijk. Het is gewoon het album van je broer.
0: Ja.
1: Ach.
0: En Tess uiteraard. Hier, gesigneerd en wel.
1: Heb je een cd van Tess?
0: Ja. Heb jij die niet?
1: Nee, die heb ik niet.
0: Oh, gekregen van Tess.
1: Ook gewoon gekregen. Die heb ik niet. Ik heb nooit wat gekregen van Tess eigenlijk.
0: Nee.
1: Wat leuk. Lullig.
0: Ja. Nou ja, dit zijn de cd'tjes die ik allemaal meeneem. Volgende week. Die stop ik in de plaat. Doe je voorzichtig.
1: Sorry.
0: Ja, je bent gewoon jaloers, hè, dat je hem niet hebt.
1: Een klein beetje. Er zit helemaal een kaarsje bij van Tess.
0: Ja, nou, lief hè. Ja, allemaal lieve woorden.
1: Heel veel lieve woorden.
0: Ja.
1: Ach, un grand merci. Nou, dat is toch onwijs leuk. Dat is een hele hoop die ermee gaat in de platenkoffer.
0: Ja, ik stop ze er allemaal in.
1: En laat je het daarna allemaal hier weer netjes gewoon bij Radio West?
0: Nee.
1: Oké.
0: Lekker niet. Ik neem ze lekker mee naar huis. De Sandy Coast gaat gewoon weer mee. Een tasje in. Hier weer een tasje mee?
1: Ja, pak even een tasje erbij. Ja. We zitten echt midden door hard heen.
0: Wel voorzichtig, hè?

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Waar kan je zwemmen in de buitenlucht? Neem een duik straks samen met Pro in Zuid-Holland. Dat klopt helemaal niet. We nemen een duik met Volt in Zuid-Holland. Reinoud, jij brengt het nieuws.
7: Ja, eerst naar het Trekvlietplein in Den Haag. Want daar zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. Derde auto raakte beschadigd door de vlammen. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting in de Haagse Binkhorst. De mobiele eenheid heeft in Den Haag ingegrepen na onrust die ontstond na afloop van de met 2-0 verloren WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. In de Schilderswijk werd de politie bekogeld met onder meer glaasjes en vuurwerk. Een uur en 4 aanhoudingen verder keerde de rust op straat terug. En Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Informateur Ahmed Abu Taleb en de partijleiders geven een toelichting. Vanaf 12 uur is de presentatie te volgen via de livestream van Omroep West. Meer regionieuws straks om 8:30, nu het andere nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
9: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
8: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
10: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
11: Echt jammer, man.
10: En nu?
12: Nu gaan we rellen.
10: Nee, joh. Echt?
12: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
8: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij bij de ANWB.
11: Het rijdt even langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: met een lekker bakje koffie.
1: Dankjewel Sandra. Van de receptie komt elke ochtend om 8 uur met koffie.
0: Ja. Oh, heerlijke cappuccino. Dit is de lekkerste koffie die er is.
1: Nou, dan kan ik er even bij gaan zitten. Want... Dag Sandra, bedankt. Alvast fijn weekend. Ik ben al heel de tijd over iets aan het nadenken. Oh. Sinds gistermiddag.
0: Oh, sinds gisteren, oké. Okay.
1: Ja, en ik denk er ook vaker over na dan ik misschien zelf zou willen. Maar elke keer komt er ook weer een nieuwe vraag over in mijn hoofd voorbij.
0: Wat is zo'n vraag dan bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld, wat vonden de bezoekers ervan?
0: Oh.
1: Of wat vond de vrouw die het deed ervan?
0: Wat? Oké. Okay. Ik heb dit niet gelezen volgens mij.
1: Nee, een uitvaart in Amsterdam met een paaldanseres als act.
0: Oh, wat erg.
1: Ik zag het voorbij komen in de media. Er zit ook een filmpje bij. Nou, die vrouw heeft heel weinig aan.
0: Ja, dat is meestal wel met paaldansen, denk ik.
1: Er staan 2 kisten. Dat is ook nog een bizar detail. 1 kist is van een man die al in de jaren 90 is overleden. En de andere kist is van de vrouw die onlangs is overleden. Maar omdat ze samen gecremeerd wilde worden, is hij opgegraven. Dus ze liggen daar met z'n tweetjes. Ja. En daartussen staat een paal. Met een paaldanseres als act. En de bezoekers die wisten van niets toen de uitvaart begon.
0: Okay.
1: Ik heb hier zoveel vraagtekens bij.
0: Nou, het klinkt ook wel heftig. Ik heb nu even dat filmpje wat jij ook ziet erbij gepakt. En dat is van het AD, zoals je hoort. Ja, the show must go on. Dat vind ik ook niet per se een...
1: Het is goede muziek.
0: Voor een uitvaart.
1: Ja, maar voor een paaldansact is het geweldige muziek. Ja.
0: Ja. Ja, bijzonder. Ik zit er nu naar te kijken. En ik zou dat toch wel heel erg ongemakkelijk vinden.
1: Wij zien ook op de filmbeelden, je moet het thuis maar anders ook opzoeken, maar we zien die eerste rij. En er zitten ook een paar jongens bij van, denk mijn leeftijd, een jaar of 31. Ook een soort van, nou, blijkbaar wilden zij dit, dus ik moet er heel respectvol naar kijken.
0: Ja.
1: Maar hoe kijk je naar een paaldanseres tijdens een uitvaart? Dat moet toch, doe je dat met tranen in je ogen of moet je heel hard lachen? Het stel was een bekend stel op de Amsterdamse Wallen. Dus daar zit ergens wel een link met paaldansen en met erotiek. Maar ik ging toch ook afvragen van ja, wat voor uitvaart heb ik eigenlijk voor me? Zeg maar dat soort, wat zou ik willen bij mijn begrafenis?
0: Ja, en
1: misschien een radio-uitzending gewoon live.
0: Dat Tjeerd en ik daar gewoon gezellig samen een uitzending aan het maken zijn.
1: Precies.
0: Met al jouw favoriete muziek.
1: Ja, inderdaad. Ja, naast mijn kist. Ja, dat zou ik
0: en
1: nou
0: dan
1: allemaal
0: grapjes van Reinhard Roemer ertussen.
1: Ach, dat vooral. Dat zou ik geweldig vinden. Maar ik ben er al heel de tijd mee bezig in mijn hoofd. Ik kan het maar niet loslaten.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dit heel erg in je hoofd zit. En ik ben ook wel benieuwd of mensen dan ook bijzondere dingen zijn tegengekomen op hele ongemakkelijke momenten. Een uitvaart of misschien een ander ongemak in een ziekenhuis of zo. Dat je iemand daar ligt toch heel ziek te zijn en dat aan de andere kant een feest is van de zaal. Ja,
1: ja. Oh, of misschien heb je zelf wel een wens voor jouw uitvaart. 070-307-8080, dat is ons WhatsApp-nummer. 070-307-8080.
0: Ja, en ondertussen nemen wij even een...
1: Verfrissende duik.
0: Oh, heerlijk. Even een plons, even afkoelen ook natuurlijk naar die paaldanser. Want het belooft ook vandaag weer een warme dag te worden. Toch zijn er niet genoeg openbare zwemlocaties. Dat vindt tenminste Tessa Belo. Zij is fractievoorzitter van Volt Zuid-Holland. De motie die zij heeft aangedragen is aangenomen in de provincie. En dat gaat dus, als het goed is, veranderen. Tessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar neem je zelf eigenlijk graag een duik in de openbare lucht?
2: Nou, ik kom van Scheveningen, dus ik ben wel echt een strandmens. Maar momenteel zit ik in Alblasserdam, dus het lammetjeswiel hier is ook wel echt heel fijn.
0: Oh kijk, ja, dat is dan weer een ander plekje. De zee, daar kan je natuurlijk altijd in duiken, mits de golven niet te heftig zijn. We hebben ook best wel veel water natuurlijk in onze regio. Hè? Grachten, meren, rivieren, de zee inderdaad. Keuzes, wat zou je zeggen?
2: Ja, zeker. Alleen is het op heel veel plekken niet toegestaan om te zwemmen in Zuid-Holland.
0: En waarom is dat?
2: En dat omdat we natuurlijk ook heel graag de veiligheid van iedereen willen bewaken. Dus wat je ziet is dat zeker in water waar ook scheepsvaart doorheen gaat, het vaak verboden is om te zwemmen. En we ook graag de waterkwaliteit willen testen. Dus we als provincie eigenlijk een aantal locaties aangewezen hebben als officieel recreatiegebied waarin je dus mag zwemmen. Zodat we ook het water kunnen testen. Maar dat zijn er volgens ons veel te weinig. En ook vaak waar het waterkwaliteit te slecht is. Waarop we ook zeggen, je mag hier eigenlijk deze zomer helemaal niet zwemmen. Ja, dat maakt het natuurlijk nog minder dat je verkoeling kan vinden tijdens warme dagen.
1: Nu was ik gisteren een rondje aan het hardlopen langs de Trekvliet bij Den Haag. Ik kan niet zeggen dat het een verbod is wat echt wordt gehandhaafd. Er waren heel veel, vooral kinderen, daar aan het zwemmen.
2: Ja, en dat is waar wij, wat wij ook gezien hebben. Hè. Het is de afgelopen weken behoorlijk warm geweest in Zuid-Holland. Niet alleen bij ons, maar eigenlijk in heel Europa. En veel mensen weten ook niet dat ze niet mogen zwemmen in gewoon het water wat bij hun om de hoek wellicht door de stad of door het dorp heen gaat. En daar willen we verandering in brengen.
0: Ja, wat voor locaties heb je op het oog?
2: Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld waar de provincie over gaat, dan hebben we een aantal vaarwegen. Van Rotterdam naar Delft, de Schie, maar ook de Vliet van Den Haag richting Leiden. En daar zie je wel dat er best wel wat locaties zijn waarvan wij vinden, nou, provincie, ga eens onderzoeken of het mogelijk is om daar wel locaties aan te wijzen waar mensen gewoon veilig kunnen gaan zwemmen.
1: Nou, ja. Nu is de Vliet wel heel erg lang tussen Den Haag en Leiden, om dat maar even als voorbeeld te pakken. Hoe ga je dan uitleggen van dit parkje, daar mag je wel zwemmen tot en met deze streep en daarna weer niet en daarna weer wel en daarna weer niet. Dat voelt een beetje omslachtig, Tessa.
2: Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Alleen is het natuurlijk ook, we gebruiken met z'n allen deze vaarwegen. Dus er gaat natuurlijk ook verkeer doorheen, dus boten. En wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat het nu op dit moment allemaal ongecontroleerd gaat. En nou, bijvoorbeeld Leidschendam-Voorburg, daar is eigenlijk helemaal geen recreatiemogelijkheden ergens anders dan de Vliet. Waarvan wij zeggen, en ook mijn collega Marijn Damsma in de gemeenteraad daar, die zich daar al heel lang hard voor maakt, van goh, als we nou gewoon zoeken naar één locatie vanaf volgend jaar waarin we gewoon aan kunnen geven aan de inwoners van als jullie hier komen zwemmen, dan kunnen we het een beetje controleerbaar houden. Zodat er ook wat minder onvoorspelbaarheid is en we ook met elkaar kunnen zeggen, nou, dan kunnen we ervoor zorgen dat hier onze kinderen, onze jeugd ook gewoon op een veilige manier kunnen zwemmen.
0: Het is niet een kwestie van gewoon een bordje wijzigen van je mag hier nu zwemmen. Hè? Er moet echt wel wat gebeuren om dat allemaal zwemveilig te maken.
2: Ja, en daarom hebben we ook opgeroepen om naar de veiligheidsaspecten te kunnen kijken op verschillende locaties langs deze provinciale vaarwegen. En dat ook iets in, ja, samenwerking te doen met bijvoorbeeld de hoogheemraadschappen, maar ook de beroeps- en recreatievaart. Om te kijken van oké, op welke plekken zou dat dus mogelijk kunnen zijn. En ja, ook eigenlijk voor het zwemseizoen 27 al de meest kansrijke locaties mogelijk te maken dat we daar kunnen gaan zwemmen.
0: Ja, dus volgend jaar dan zou je dus bijvoorbeeld in de Vliet een duik kunnen nemen en dan ook legaal.
2: Nou, dat zou voor ons natuurlijk wel echt het allerbelangrijkste zijn. Dus daar gaan we ook op monitoren de komend jaar. En wat je ook ziet binnen Europa is dat ja, die hittestress in steden veel meer ontstaat de afgelopen jaren. En je ziet, er is een netwerk, Swimmable City Netwerk in heel Europa. Zoals wat je ook ziet in Parijs. Dat mensen legaal kunnen zwemmen in de Seine. Ja, het is voor ons gewoon van ontzettend belang om ervoor te zorgen dat je als inwoners weet, oké, als ik hier het water in spring en daar een pont neem, dan is er iets van controle op.
0: Ja, krijg ik geen huiduitslag of diarree na afloop.
2: Nou ja, dat sowieso. En dat zie je ook wel. Hè. Vaak recreatiegebieden is wat meer een afgesloten plek. En als je ziet bij provinciale vaarwegen, daar ja, gaat het water toch wat sneller. Daar is wat meer stroming. En dat is ook een ding. Veel mensen springen leuk van een brug af of denken, nou, ik kan hier langs de wal gewoon het water in springen. Maar je weet ook niet wat voor stromingen er zijn. Dus met een onderzoek daarna vinden we het ontzettend belangrijk om ja, daar toch wel wat meer locaties voor aan te kunnen wijzen in Zuid-Holland.
0: Werk aan de winkel dus. Tessa Belo van Volt Zuid-Holland, dankjewel. De dag begint en ben je druk. Ja, ik ben heel erg druk.
1: Heb jij je zwembroek voor volgende week dan al ingepakt?
0: Ja, ik heb hem al aan gewoon. Ik neem een. Altijd voorbereid.
1: Ach. Oh, nu zie ik het, ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja, een leuk kleurtje.
0: Ja, dankjewel.
1: De King.

0: The Kinks en Dandy. Nooit meer dat bijzondere oorlogsverhaal. Nooit meer die motoren op het podium. En ook nooit meer...
1: Ja, jeetje.
0: Ja, het is jammer dat Tjerte niet is, want die is toch fan van de tune namelijk. Ja, na 16 jaar komt er dit weekend toch echt een einde aan de musical Soldaat van Oranje. Hoe vaak ben je geweest, Bob?
1: 1 keer.
0: Oh ja, ik ook 1 keer. Er zijn ook mensen die wel 100 keer zijn geweest, volgens mij. En producent Fred Boot, ja, die is natuurlijk misschien wel 4000 keer geweest. Vanaf het eerste idee betrokken bij deze bijzondere productie. En we bellen even met hem. Fred, goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, het gaat goed hoor.
1: Oh, gelukkig.
2: Maar het is wel heel gek. Het is echt heel gek.
1: Hoe vaak heb jij hem gezien, de musical?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar uiteraard een paar 100 keer sowieso. Ik heb natuurlijk ook heel veel repetities en doorlopen en alles gezien. Dus het is niet echt meer te tellen. Maar ik denk toch wel 400... Ja, 400 keer moet het wel zijn.
0: En nooit verveeld, het verhaal?
2: Nee. Nee, bizar hè. Ik heb eigenlijk altijd gewoon met aandacht en met plezier naar de voorstelling gekeken. Ook omdat, ik ken natuurlijk de mensen die erin spelen en het zijn elke keer andere mensen. En ze nemen toch allemaal altijd wel hun eigen dingetjes mee, interpretaties mee. Waardoor de voorstelling altijd ook voor mij mooi en prachtig bleef.
0: Ja.
1: 2010 is hij in première gegaan. Aanstaande zondag is de laatste voorstelling. Hoe voelt die wetenschap voor jou?
2: Ja, wat ik net zei, het voelt gewoon heel erg gek. Om een voorbeeld te geven. Toen ik eind 2003 Erik Hazelhoff Roelsma voor het eerst een e-mail stuurde. Toen was ik 38. Ik ben anderhalve maand geleden 61 geworden.
1: Nog gefeliciteerd.
0: Dus bijna de helft van je leven, Fred.
2: Dank je. Ja, het is gewoon meer dan een derde van mijn leven. Soldaat van Oranje een hele grote en belangrijke rol gespeeld. Ja,
0: ja, wat denk je dat er door jou heen gaat morgen na die laatste voorstelling?
2: Oranje bloed sowieso, denk ik.
1: En oranje bitter misschien ook wel.
0: Kom je nooit meer vanaf, ja.
2: Nee. Ja, jeetje, het wordt een tranendal. Voor met name zondag wordt extra bijzonder en beladen. Want dan spelen we alleen maar voor allemaal oud-collega's. Dus dan komen oud-castleden, crewleden, orkestleden, medewerkers van het voorgebouw. En daarna hebben we echt een slotfeest met elkaar. Dus het wordt één grote reunie. En,
0: de afgelopen weken ben je daar nou toch al aan het toe aan het werken. Ook met de cast die soms al heel lang meegaat. De crew die gaat natuurlijk ook al vaak al heel lang mee. Wat hoor je dan zo achter de schermen? Worden er dan bepaalde herinneringen opgehaald? Of anekdotes die weer over tafel komen?
2: Zeker. Iedereen haalt herinneringen op. Er zitten mensen in het orkest, onder andere onze bassist. Die heeft van de bijna 4000 voorstellingen die we gespeeld hebben, heeft hij er meer dan 3300 gespeeld.
0: En wat zegt hij dan bijvoorbeeld?
2: Ja, die was onder andere ook echt oprecht verdrietig toen we in januari aankondigden dat we moesten gaan stoppen. En ook het heel erg, wat iedereen ook heel erg heeft, vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en de huidige geopolitieke situatie van potverdorie. Weet je, onze voorstelling is zo belangrijk om dat verhaal door te vertellen en die geschiedenis levend te houden.
1: Ja, maar waarom stoppen jullie dan? En,
2: dat is inderdaad jammer. We hopen dat die 4 miljoen mensen die geweest zijn, dat die de verhalen nu gaan doorvertellen en het belang ervan. En wij moeten gewoon, ook uit economische redenen, moesten we gewoon stoppen. Het ging in 2024 en 2025, zagen we toch echt wel een terugloop. We kregen een beetje een museumfunctie, denk ik. Dus je kan altijd naar een museum toe. Dus dat kan je ook altijd nog op een andere dag doen. En dat gingen mensen bij Soldaat denken. Van, we gaan nog wel een keer.
1: Ja, en want ze spelen nog zoveel jaar. Dat is natuurlijk ook de grap die je hoorde. Hè? Van, Soldaat van Oranje gaat door zolang ik leef.
2: Die verlengt wel weer.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Maar toch...
2: En dat ging een beetje tegen ons werken. En toen we in januari aankondigden dat we gingen stoppen, toen hadden we tot dit weekend nog zo'n 130.000 kaarten beschikbaar. En die waren gewoon in 4 dagen uitverkocht.
0: Ja, Ja, dus ze wilde graag nog gaan.
2: Wakker. Ja, ja. Ja, nu werd iedereen wakker.
0: Ja, ja. 16 jaar heeft het gespeeld. Het heeft nog veel langer in jouw leven gespeeld natuurlijk, met alle voorbereidingen. Ja, hoe groot gaat het gat zijn en überhaupt wat ga je doen met je leven eigenlijk na zondag?
2: Ja.
1: Heb je hobby's nog hiernaast?
0: Ja.
1: Iets wat je op kan pakken?
2: Ja. Ja, ik ga eerst mijn eigen identiteit maar eens terugvinden. Wie was ik ook alweer?
1: Ja.
2: Nee, ik ga sowieso eerst even heel rustig aan doen. En natuurlijk heb ik nog wel ideeën van mooie dingen die ik zou willen gaan maken. Ik wil altijd nog iets met Nieuw Amsterdam. De voorstelling over het ontstaan van New York. Waar we mee bezig waren ook, maar die ook door corona destijds helaas niet doorging. Net zoals Soldaat in Engeland destijds niet door kon gaan. Daar ga ik me weer in storten.
1: Ik denk dat je de rest van je leven die nummers in je hoofd hebt. Van Soldaat van Oranje.
2: Morgen is
1: vandaag, ja.
2: Ik word er altijd wakker van. En wat we ook net gedaan hebben, wat ontzettend leuk is... Ik heb samen met Oren Schrijver, die eerste Anton uit Soldaat van Oranje... hebben we vorige week in 2 dagen 7 afleveringen voor een podcast opgenomen... met gasten als Matteo van der Gijn, Teun Boermans, Edwin de Vries. Dus echt allemaal mensen van het eerste uur ook, maar ook van nu. Van op het toneel en van backstage. En die is vanaf vandaag te beluisteren. Dus die hebben we helemaal...
0: Die gaat op repeat de komende weken, denk ik, bij jou.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het voor alle onze bezoekers leuk is om naar te luisteren. En het was voor ons echt geweldig om te maken. Voor mij was het zelfs bijna therapeutisch om op die manier al die herinneringen op te halen.
0: Ja, ik wens je heel veel plezier. Ook een beetje sterkte het komend weekend.
2: Dank je wel.
0: Maak er wat moois van en daarna een groot feest, kan ik me voorstellen. Met al die cast en crewleden die de afgelopen 16 jaar hebben meegedaan. Ja, geniet ervan vooral.
2: Ga ik zeker doen. En jullie bij RTV West ontzettend bedankt voor al die mooie jaren die we ook samen beleefd hebben.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ik had ze even opgezocht. We hebben ongeveer 340 interviews gedaan over Soldaat van Oranje.
2: Echt waar?
0: Ja, dat is gewoon bijna, in het systeem.
1: Kun je gewoon
0: ja.
1: bijna een jaar lang 1 interview per dag lezen.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Ja. Dus we gaan jullie ook een beetje missen, Fred.
2: Zeker, zeker, zeker. Super fijn. Leuk.
0: Doeg.
2: Dankjewel. Hoi.
1: Dankjewel.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Het is 8:45. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Hallo Jorinda en goedemorgen Bob.
9: Goedemorgen Reinhard, hallo.
8: Weet jullie al voor die nederlaag van de Marokkanen?
7: Nou, vertel.
8: Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan om feest te vieren. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team namelijk. Dat deden ze door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Zo klonk dat. En verslaggever Dennis van Schie was erbij vannacht. Hij vat de gebeurtenissen in de Haagse wijk samen als...
10: feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd. Want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
8: Ja, dat is mooi.
7: Goeie reden wel, ja.
8: Ja, agent en burger hebben 4 mensen toch aangehouden toen er op de Haagse Vianlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Maar na ruim een uur bracht de politie de rust weer terug in de wijk. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor niet op tijd betalen van de tol voor de Blankenburg-verbinding vernietigd. De tol moet binnen 3 dagen betaald worden. Dan volgt eerst een waarschuwing en dan een boete van €35... Stuurders zeiden nooit een herinnering te hebben ontvangen en de overheid kon ook niet bewijzen die verstuurd te hebben. Het kost €1,51 om de tunnel in te gaan tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Maar die moet je dan natuurlijk wel betalen. Na bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch echt een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Hazelhoff Roefsema. Morgen is de laatste voorstelling en zondag is er dan nog een voorstelling met en voor acteurs en andere medewerkers. Producent Fred Boot is vanaf het eerste idee betrokken bij de bijzondere productie in de hangar in Valkenburg bij Katwijk.
11: Wij moeten gewoon ook uit economische redenen moesten we gewoon stoppen. Het ging in 2024 en 2025 zagen we toch echt wel een terugloop. We kregen een beetje een museumfunctie, denk ik. Dus je kan altijd naar een museum toe. Dus dat kan je ook altijd nog op een andere dag doen. En dat gingen mensen bij Soldaat denken. Van, we gaan nog wel een keer.
8: Maar het was dus wel een enorm succes. En dat vele jaren achter elkaar.
7: Ja, dankjewel Reinoud. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Ja, het is de bikini weer, hè? Ik heb hem vast aangetrokken.
12: Ja, en het zeewater is 20, 21 graden. En bij Hoek van Holland is de luchttemperatuur nu ook zo rond die 20 graden. Dus dat is gelijk aan de watertemperatuur. Ja, en we gaan vanmiddag naar zomerse waarden. Dikke waarden boven de 25. Gisteren hadden we dat eigenlijk krap aan op de officiële weerstations. Ongeveer 26 graden. Ik doe daar vandaag gewoon 2 graden bij. Huppakee. 28.
7: Zo, hallo.
9: Dankjewel.
7: Ja. Fijn, lekker, ja, bedankt. Ja. Ja,
12: met oost-noord-oostenwind.
7: Zat ik nou helemaal niet op te wachten eigenlijk.
12: Met oost-noord-oostenwind. Misschien zijn er wel veel kwallen eigenlijk. Maar goed, voor de rest volop zon, weinig bewolking. En ja, dat blijft eigenlijk de komende dagen zo. Het is voor een weerman eigenlijk nu vrij makkelijk. Het wordt pas moeilijk aan het einde van de volgende week. Want dan dreigen er een paar regen- en onweersbuien. Maar hoe dat precies gaat, ik zie dat in de berekeningen van het Europese Rekencentrum. De zwaardere buien vooral over België, delen van Duitsland, het zuidoosten en oosten van het land trekken. En dat wij er slechts enkele krijgen. Dus dat lijkt voor jullie tent dan mee te vallen.
7: Oh, gelukkig. Nou.
12: Zoals het nu eruit ziet. Hè? Het is nog een week vooruit.
7: We houden het in de gaten.
12: Ja, maar er komt dus wel een verandering aan. Maar dat is dus pas aan het einde van de week. Tot en met woensdag is het eigenlijk wel kat in het bakkie. Met af en toe een beetje bewolking. Maar voor de rest dus veel zon. Noord-noordoostelijke wind elke keer. Dus dat betekent dat die gloeihitte vanuit Frankrijk en Spanje, waar het vooral in Spanje op veel plaatsen weer 40 graden wordt, dat het niet onze kant op komt. Dus ik denk voorlopig aan zo'n 28, 29 graden. En dan rond het midden van de week misschien ook wel een enkele dertiger, ook bij ons in Zuid-Holland. Maar het valt allemaal wel mee. En ook de luchtvochtigheid is niet bijster hoog. Maar dat wordt misschien vanaf donderdag wel een ander verhaal. Dan wordt de luchtvochtigheid iets hoger. Ja, en dan kan er dus wat meer bewolking voorkomen. En dus misschien een enkele regen- of onweersbui. En dan lijkt de temperatuur ook langzaam maar zeker wat minder hoog te worden. Maar pas vanaf volgende week vrijdag.
7: Top, dankjewel.
12: Graag gedaan.
7: En er staan geen files, dus het rijdt lekker door.
8: Dan zijn dit de laatste woorden. Let op, ik lees even voor. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Straits en een heel klein beetje Sting. Money for Nothing.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Goedemorgen, Herman.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Heb jij je tent al ingepakt? Want jij gaat na volgende week ook op vakantie natuurlijk.
2: Ja, maar de tijd dat ik ga kamperen, die liggen ver achter mij. Ja,
0: hoe doe je dat? Heel luxe resort, all-inclusive?
2: Ik ben een luxe kindje geworden. Nee, geen all-inclusive. Nee, wij huren eigenlijk altijd een huisje op diverse plekken. Via, weet je, die grote app waar je huisjes kan huren.
0: Ja,
2: mag geen reclame maken, geloof ik.
0: Nou, ja, je zegt, ja.
2: Ja. Ja, hij vliegt in de lucht, zeg maar.
0: Ja.
3: Oh,
2: Air.
3: Ja, ik snap hem. Ja.
2: Goedemorgen, Bob.
3: Hi, goedemorgen, Herman.
2: Jij zit nog bij die paaldanseres, denk ik.
3: Ja, nou, dan moet ik... Jeetje, wat het is toch raar, Herman, zo'n paaldanseres op een uitvaart. Hoe zou jij daarnaar kijken als je te gast was bij je uitvaart?
2: Nou ja, toen ik die beelden zag, dan dacht ik even... Nou, dit is wel heel erg apart, maar... Ja, aan de andere kant, als het iedereen heeft zo zijn persoonlijke wensen. Ja, en die moet je zoveel mogelijk proberen in acht te nemen en uit te voeren. Ja, en als dit de grote wens was, waarom niet? Ja, het was heel opmerkelijk. Laat ik zo zeggen, ik zou het zelf niet hoeven op mijn uitvaart.
0: Niet?
2: Maar misschien maak ik de gasten er wel heel blij mee.
0: Zullen we hem afbellen dan?
3: Ik schaf dat idee.
2: Jorinda zegt, zullen we hem ook maar afbellen dan?
3: Ja? Mag je geen mannelijke paaldanser?
0: Die bestaan ook.
2: Ja, die bestaan ook.
3: Ik was er helemaal klaar voor, Herman.
2: Ja, ga door.
0: Laten we het over het sportnieuws hebben, Herman. Ja. Frankrijk, we hebben het er natuurlijk de hele ochtend al wel over gehad. Ze zijn door.
2: Ja, ze zijn door. En ik moet eerlijk zeggen, ik ging er echt wel voor zitten met hooggespannen verwachtingen. Frankrijk natuurlijk een wereldploeg met hele grote sterren. Ja, en Marokko heeft de afgelopen wedstrijden op het WK toch wel behoorlijke indruk gemaakt. Met fel en attractief en energievol voetbal. Nou, dat zat er gisteren echt totaal niet in. Ik denk dat Marokko de slechtste wedstrijd van het hele WK heeft gespeeld. En dat is een beetje op een ongunstig tijdstip. Als je speelt voor een plaats in de halve finale. Ze hadden eigenlijk niks in te brengen. Ik denk dat ze één schot op goal hebben gehad. De keeper van Frankrijk die heeft een hele rustige avond gehad. En Frankrijk wint eigenlijk zonder zichzelf ook bovenmatig in te spannen met 2-0. Mbappé mist een penalty, maar maakt daarna weer een goal. Dembele, toch ook een van die grote sterren, die maakt de 2-0. Ja, ze hebben een aardig rijtje staan hoor, Frankrijk, op dit WK. 6 wedstrijden, 6 keer gewonnen en maar 2 doelpunten tegen. Frankrijk, maar goed, daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. Toch wel een van de grote favorieten voor de eindzege op dat WK.
0: Ja, ze moeten tegen of Spanje of België, want die komen vanavond in actie.
3: Je gunt het België toch gewoon?
0: Ja, maar Spanje is op papier natuurlijk wel veel beter, toch?
3: Ja, veel beter, ja.
2: Ja, maar ook, weet je, bij Spanje heb ik wel, die heb ik nog eigenlijk geen hele wedstrijd echt heel goed en attractief zien voetballen. Dat kan ook iets zeggen over de klasse van de Spanjaarden. Want ja, die hoeven zich ook niet al te veel in te spannen om hun wedstrijden te winnen. België heeft natuurlijk een enorme boost gekregen. Die zitten nu waarschijnlijk, denk ik, lekker in hun vel na het bereiken van die kwartfinales. Ja, dat is nog wel een wedstrijdje vanavond om 9:00 waar ik toch ook wel voor ga zitten. Net zo trouwens als Noorwegen-Engeland morgen. Argentinië-Zwitserland, daar hoef ik niet per se naar te kijken. Is ook 's nachts om 3:00.
0: Argentinië heeft het tot nu toe heel moeilijk gehad, hè, tegen alle kleine wedstrijden. Ja. Landen.

0: Dus,
1: nee,
0: ja.
1: Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En als er een kans is, zou je zeggen, om Argentinië uit het toernooi te knikkeren voor Zwitserland, dan is het aankomende zondag wel. Want Argentinië is niet in bloedvorm. Ja, leunt vooral natuurlijk op de klasse van Lionel Messi, die het wel iedere wedstrijd weer laat zien. Ja, als ze dan de scheidsrechters ook nog een klein beetje mee hebben, net zoals tegen Egypte, dan... Ja, dan weet je het bij de Argentijnen. Maar goed, Zwitserland is voetballend ook, zijn ook goed bezig. Dus wordt ook een interessant potje.
0: Ja, wordt spannend dus op het voetbal. Maar de Tour de France, ja, is eigenlijk al gewoon beslist, toch? Dan zijn we klaar. Hoeven niet meer te kijken.
1: De fietsen worden ingepakt op de fietsendragers en iedereen rijdt terug naar huis. Ja, Vinkegaard was gisteren de eerste, de beste berg die ze tegenkomen. Gisteren in die zesde etappe. Daar geeft Pogacar geeft daar gas. Vinkegaard, zijn uitdager. Ja, die moet eigenlijk gewoon passen. En het was onvoorstelbaar om te zien hoe Pogacar als eerste op die top van die Tourmalet komt. Maar dan begint die afdaling. En daar pakt Pogacar zoveel tijd. Er reed een motor achter, op een gegeven moment achter Pogacar. 107 kilometer per uur gaf hij aan in de afdaling. Toen ging die motor achter Vingegaard rijden. En die kwam er tot 95 kilometer per uur. Ik zou het zelf niet doen. Maar
0: nee,
1: ja, daarin pak je... Zo nogal, ja. Met 30 ook al.
0: Ja.
1: Maar daar pak je dus het verschil. Uiteindelijk is het verschil in het voordeel van Pogacar op de meet 2 minuut 38. En in het algemeen klassement heeft Vingegaard zelfs 2 minuut 42... Vingegaard 2 minuut 42 achterstand op Pogacar. Na 6 etappes, mensen. Hoe doen de Nederlanders het dan? De beste Nederlander, Tijmen Arendsman. Die staat op bijna 20 minuten al.
0: Zo, ja. Ja.
1: Het is inpakken en wegwezen. Of eigenlijk gewoon een hele diepe buiging maken voor Pogacar. En ja, ze zeggen de Tour is beslist. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. En lekker band tegen de vangrail aanrijden. Maar dat hoop je natuurlijk niet. Want die Pogacar is zo goed dat je hem niet zo'n einde van een Tour de France gunt. Maar ja, wil je Pogacar van de eindzegen afhalen, dan moet er zoiets gebeuren.
0: Tot slot gaan we nog even terug naar het voetbal. Ja, we zoeken nog steeds een nieuwe bondscoach natuurlijk. Maar één iemand gaat het in ieder geval niet worden.
1: Nee, ja, zijn naam werd toch veelvuldig genoemd. Erik ten Hag. Door velen ook gezien als de gedroomde opvolger van Ronald Koeman. Ten Hag heeft gezegd, ik ben niet beschikbaar. Hij is de technische man bij FC Twente. Heeft daar voor 2 jaar getekend. En hij zegt, ja, ik ben heel bewust ben ik aan deze klus begonnen. En heel bewust ga ik hem ook afmaken. Dus het Nederlands elftal, dat moet maar even wachten. Dus de kans dat jij of Bob het gaat worden, wordt met de dag groter.
0: Ik wilde net vragen of jij niet een gaatje hebt in je agenda.
1: Ik heb het enorm druk.
0: Oh,
1: bovendien, ik werk een stuk minder, hè, tegenwoordig, dus ik heb geen tijd.
0: Dat kan er wel bij doen dan.

0: Ja, wat een fantastisch talent is de afgelopen jaren opgestaan in Olivia Dean. En dit was So Easy to Fall in Love. We gaan naar Leimuiden, want daar is iets heel spannends. De komende weken gaat het open. We moeten nog heel even wachten. Boer Aad Straathof is daar namelijk bezig met zijn maisdoolhof.
1: Oeh.
0: Ja, buitenpost Gwen Ouwehand, die kijkt er alvast rond. Gwen, ben je er? Gwen? Ik ben er nu al kwijt.
2: Gwen?
0: Gwen?
2: Waar zit ze nou?
0: Ja, kan ze het vinden?
2: Ja, ik durf er ook niet zelf in te lopen, want dan ben ik straks jou ook kwijt.
0: Ja, precies. Ben je er? Hoor je maar nu?
3: Hallo? Ja. Horen jullie mij?
0: Ja, ja. We zien je niet en we horen je niet.
3: Nee, ik probeer me een weg te banen door dit maisdolf heen. Wat nu nog lijkt op een groot veld met alleen maar maisdolven. Ja, het is nog wel eventjes zoeken hoor, Aad.
4: Ben. Waar kom jij nou ineens vandaan?
3: Komen we elkaar zomaar ineens tegen in dit grote doolhof gemaakt van maiskolven. Kijk, hey, hoe werkt het eigenlijk? Want het is eigenlijk tot nu toe nog maar een groot veld met allemaal maiskolven.
4: Ja. Een week of vijf terug waren dit nog zaadjes van 8 mm. Die zijn er nogal precies neergelegd. Dat betekent dat de paden in de mais, die hebben we eerst een tekening gemaakt, die zijn eigenlijk met precisie gezaaid. Dus er zit geen zaadje op de plek waar je straks gaat lopen. Dat vinden wij wel slimmer dan eerst het zaadje poten en dan het stuk maaien na 3 weken. Dit vinden wij beter.
3: En is dat dan echt van tevoren helemaal uitgedacht? Hebben jullie een bepaalde route in jullie hoofd?
4: Ja, er is een aannemer, Kats uit Numansdorp, andere kant Rotterdam. Die heeft zo'n machine en die was bereid om helemaal hier naartoe te komen rijden. 2,5 uur met de tractor dwars door Rotterdam. Om met die machine precies te doen wat wij op een kaart hadden gezet en met AI hadden getekend.
3: Zo, dat is toch eigenlijk ook wel heel erg grappig, omdat het boerenleven, dat is iets wat we al kennen van heel erg lang. En dan toch met AI en kunstmatige intelligentie maken jullie het een stuk slimmer.
4: Ja, en ook vooral leuker. Dit is ons 30-jarig bestaan van de kampeerboerderij. Dus je kan ervan uitgaan dat patroon, dat daar ook iets in terug te vinden is van dat jubileum.
3: Ja, want over een paar weken gaat dit maisdoolhof echt helemaal open voor het publiek. Dan mogen kinderen proberen een weg te banen door deze route heen. En dat is dus ook om iets te vieren, hè?
4: Ja, dat vieren doen wij de hele zomer. Het is natuurlijk bijzonder dat je dat 30 jaar mag doen en zoveel mooie dingen meemaakt. En een van die cadeautjes is dat maisdoolhof, waar we nog even de rebusvragen voor gaan bedenken. En het ook een beetje educatief maken.
3: Ja, want dan kunnen kinderen uiteindelijk een antwoord vinden op een vraag. En die kunnen het antwoord geven bij jou als boer zijnde van deze boerderij. En dan kunnen ze iets winnen.
4: Ja, ze gaan sowieso met iets in de hand naar huis. Wat het nog is, is nog strikt geheim. Maar het is een belevenis. Je bent even buiten. Je rolt nog even over de 3 trampolines op de weg ernaartoe. En gewoon een laagdrempelig leuk uitje voor iedereen.
3: Ja, en het is hier al druk op de boerderij met kampeerders en iedereen daaromheen. Die zijn al vroeg gewekt door de hanen hier. Die heb ik al een paar keer horen krijsen. Ik zou zeggen, Aad, laten wij eventjes een weg terugvinden door dit doolhof.
4: Ja, joh.
0: Nou, kijk of je
3: terug
0: het einde
3: naar de studio.
0: Ja, of je het einde van de uitzending redt nog.
1: Want terug naar de studio, probeer het maar.
0: Ja, precies. Ja, vind het maar eens. George Baker Selection hoor je tot aan het nieuws straks met Reinoud natuurlijk. Morning Sky.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Het is de laatste dag dat je kan winnen.
8: Het Haags Beat Festival.
7: Ik heb 2 kaarten voor je liggen. Het nieuws met Reinhard Roemer.
9: De politie en de ME hebben in Den Haag ingegrepen toen er vannacht onrust ontstond na de met 2-0 verloren WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. In de Schilderswijk werd de politie bekogeld met flesjes en vuurwerk. Ruim 1 uur en 4 aanhoudingen verder keerde de rust op straat terug. Op het Trekvlietplein in de Haagse Binkhorst zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. Een 3e auto raakte door de vlammen beschadigd. De politie zoekt uit of sprake is van brandstichting. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Informateur Ahmed Abu Taleb en de partijleiders geven een toelichting. Vanaf 12 uur doen ze dat. Dan is de presentatie te volgen via de livestream van Omroep West. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30, nu het andere nieuws.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
11: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
10: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
12: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
10: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij de ANWB is nog steeds Dennis Mooij.
13: Het rijdt eventjes langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
8: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Marco Borsato. Ik dacht dat er nog een achteraan kwam.
1: Nee, het bleef bij die laatste geweest. Ja, ja, precies. Was het geen was het een te weinig?
0: Ja, ik vond het een te weinig.
1: Ah, jammer. Ja. Nou, bij deze,
0: dank
1: voor jou.
0: Je. West wordt wakker. Vandaag en nou. Ik leef weer voor je.
1: Ja, anders had ik een paaldanseres voor je geregeld, natuurlijk. Als je niet meer voor me leefde. Ja.
0: Ja.
1: Op een uitvaart.
0: Graag. Ja, fijn. Ja. Ja, leuk inderdaad.
1: Nou, het houdt de gemoederen in mijn hoofd in ieder geval bezig.
0: Ja, ook Anse, die houdt het ook bezig. Ja. Anse, die heeft gereageerd.
1: Nog heel even uitleggen wat er precies aan de hand is. Er was een uitvaart met twee kisten. Eén kist uit 1990 en de andere kist uit 2026 in Amsterdam. Hij is opgegraven omdat ze dan samen gecremeerd kunnen worden.
0: Opgegraven ook, ja.
1: Ja, dat is gebeurd. Heftig. Dat gebeurt gewoon in Nederland. Ja. En om afscheid van ze te nemen stond er tussen die twee kisten een paaldanspaal. Maar niet alleen dat. Er hing ook een zeer naakte paaldanseres in. Die een kunstje aan het doen was. Het lijkt me dan ook, als paaldanseres, je maakt waarschijnlijk heel veel mee. Maar dit verzin je toch niet?
0: Nee, het was wel een stel dat ook werkte op de wallen.
1: Ja.
0: Als wat aan was, exploitant?
1: Dat is bij mij op dit moment nog niet bekend. Ik ga dat opzoeken. Ja. Ik ben wel benieuwd daarnaar.
0: Ja, Ans die heeft gereageerd via WhatsApp.
1: 070-307-8080.
0: Hallo, lieve schatten.
1: Hallo,
0: voor mij ook wel heel apart. Mocht ik van tevoren weten, je hebt nog een paar weken te leven, dan zou ik nog één keer al mijn vrienden en familieleden uitnodigen thuis. Een flink feest geven om het leven te vieren. En als ik dan overleden ben, dan mogen ze die kist gewoon ophalen.
1: Gewoon
0: dan,
1: met PostNL.
0: Ja, gewoon PostNL. Gewoon, en dan versturen we je door naar...
1: We zijn de begraafplaats. Een soort pre-uitvaart is eigenlijk.
0: Ja, en ook, je bent er en zelf nog bij.
1: Ja, daarom.
0: En mooie herinneringen maak je nog. In ieder geval voor degene die achterblijven natuurlijk. Ik vind het wel een hele mooie gedachte.
1: Dat je eigenlijk met de persoon die gaat overlijden al de uitvaart van tevoren gaat doen. Dat is een goed idee.
0: Ja.
1: Want dan kun je inderdaad dat met elkaar gaan doen.
0: Ja, mooie herinneringen ophalen.
1: Ja, dan kun je zelf ook nog naar die paaldansact kijken. Ja, als je dat dan per se zo graag wil. Want dan zaal je nabestaanden daar niet mee op.
0: Ja.
1: Doe het lekker zelf.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik vind het een mooie gedachte. En laten we hopen dat het nog heel lang gaat duren.
1: Absoluut.
0: Dat eindfeest.
1: Dat sowieso.
2: Het Haags Beat Festival.
0: Ja, we hebben kaarten.
1: Nog steeds?
0: Ja.
1: Het was toch al uitverkocht?
0: Ja, het was uitverkocht inderdaad. Maar wij hebben nog steeds de laatste kaarten.
1: Wat moet je daarvoor doen, Jorinda?
0: Je moet daar wel even vertellen welke artiest of hoe de titel van het liedje heet. Of allebei natuurlijk. Ja, en het is weer zo'n moeilijke plaat. Nou, wie zou dit nou zeggen?
1: Poeh! Oh. Niks zeggen. Klinkt heel bekend.
0: Ja, heel bekend.
1: Jeetje.
0: Weet je het? Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454.
1: Echt de allerlaatste kaarten.
0: Alleen de artiest is al genoeg om die kaarten te winnen.
2: Het Haags Beat Festival.
1: Het ligt op het puntje van mijn tong.
0: Oh ja, wat is dat nou, Jan?

0: I Love to Love van Tina Charles.
1: Het Haags Beat Festival.
0: En we hebben een kandidaat.
2: He loves to beat. Hé, Louis?
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij houdt wel van een feestje, volgens mij.
3: Ja, ik vind het wel leuk, tuurlijk. Wie houdt er niet van?
2: En ja, een goede vraag, weet ik niet.
0: En waar heb je dan precies zin in bij het Haags Beat Festival? Waar kijk je naar uit?
3: Ja, ik vind het gewoon, het is allemaal leuk. Het is gewoon gezellig. En oude muziek van vroeger. Dus ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk.
0: Ben je wel eens eerder geweest?
3: Nee, nog nooit.
0: We horen hele goede verhalen over dat het heel gezellig is. Goede muziek inderdaad. Maar vooral de sfeer daar in dat openluchttheater in het Zuiderpark. Ja, dat is toch iets heel bijzonders.
3: Ja, dat vind ik ook. En dat wil ik nou eens een keer meemaken. Dus ik denk, ik ga het eens proberen.
0: Ja, dat snap ik inderdaad.
2: Het is helemaal uitverkocht. Wij geven deze week de laatste kaarten weg. En na vandaag is zijn die ook bij ons op. Dus je moet echt heel gelukkig zijn om de telefoon erbij te pakken. En uitgekozen te worden, Louis, dat is jou gelukt. Maar dan heb je de kaarten nog niet. Want we willen nog wel wat van jou weten. Namelijk de titel van het nummer of de band die het speelt. We gaan nog één keer luisteren naar het fragment.
3: Oké.
0: Nou ja, zeg het maar.
3: Ja, Twilight Zone van de Colbert.
0: Ja, natuurlijk.
2: Louis.
0: Een applausje voor ons twee. Hè?
2: Louis, goed gedaan.
3: Ja, hè.
0: Ja. 16 augustus, je kan het in je agenda gaan schrijven, want je bent erbij. 2 tickets heb ik voor je voor het Haags Beat Festival. Wie neem je mee?
3: Mijn vrouw misschien, als ze er zin in hebben.
0: Maar dat heeft ze vast.
2: Tuurlijk wel. Lekker samen dansen, romantisch.
0: Ik ga de Erik nog even draaien voor je. Het is Twilight Zone.

0: Twilight Zone. En twee leden van de Golden Earring zien we ook weer terug in het Haagse Beat Festival natuurlijk daar op het podium. Straks bij Patrick gaan er gewoon weer kaarten uit. En hebben we even tijd om een beetje tot rust te komen. Dat is ook wel eens even lekker. Dat is een momentje.
1: Inderdaad.
0: Ja, heb jij nog koffie? Of,
1: ik heb nog wel koffie. Ja?
0: Ja. Okay.
1: Oh. Hij gaat die telefoon.
0: Kan jij hem even opnemen?
1: Moet ik hem even pakken?
0: Ja.
1: Nou, ik pak hem wel eventjes.
0: Ja.
1: Nee, dat is goed. Even mijn krant weg. Radio West. Hallo, met wie spreken we?
2: Goedemorgen, met Edwin.
1: Hey Edwin, hallo. Wat leuk dat je belt. Vertel, wat kunnen we voor je doen?
2: Nou, eigenlijk het volgende. Ik heb niet zozeer een plaatje om op jullie zomerkoffer mee te nemen.
0: Ja.
2: Maar ik zat meer te denken eigenlijk van, joh, zouden jullie misschien een plaatje kunnen draaien van Bonnie Tyler om haar te eren?
0: Ja, ze is natuurlijk overleden, hè? Dat was gisteren ineens het nieuws.
1: Ach,
0: schrok je daarvan eigenlijk?
2: Ja, gisteren zag ik het, ja.
0: Ja, schrok je daarvan toen je het las?
2: Ja, indirect eigenlijk. Ik denk van oh, oké. Okay.
0: Ja.
2: Stel dan, icoon, groot woord misschien, maar.
0: Nou, ze heeft best wel wat hits gehad natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ik zoek er gewoon eentje voor je op. Ik hoorde gisteren al dat we een aantal liedjes hebben gedraaid. Bijvoorbeeld It's a Heartache en Lost in Friends. Dus zullen wij dan iets anders doen, Bob?
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Want ze heeft ook voor de film Footloose nummers gemaakt. Ja, deze.
2: Ja, klopt.
1: Ja, precies. Holding Out for a Hero. Dat vind ik zelf persoonlijk een heel erg lekker uptempo nummer. Met die rauwe, roestige stem van Bonnie Tyler. Dat is ook precies hoe we haar kennen. Ze wordt in de kranten omschreven deze vrijdagochtend ook een beetje als de vrouwelijke Rod Stewart. Ik noem haar gewoon Bonnie Tyler van Bonnie Tyler. Want dat is gewoon wie zij is geweest. 75 jaar oud is ze geworden. Ze overleed afgelopen woensdag. Natuurlijk was haar grote hit Total Eclipse of the Heart. Maar deze mag er ook zeker zijn. Dit is Holding Out for a Hero.
0: Edwin, dankjewel.

0: Tyler. Speciaal voor Edwin. Ja, dan hebben we nu toch wel even een momentje voor onszelf.
1: Even een momentje. Het was leuk dat Edwin belde, hoor.
0: Ja, vind ik wel gezellig.
1: Maar ja, je wilt toch ook even tijd voor
0: jezelf. Het is ook wel fijn natuurlijk, ja. Een beetje interactie.
1: Hè. Ga jij nog lunchen vandaag?
0: Ik ga wel lunchen een keer. Ja.
1: Wat ga je lunchen?
0: Nou, misschien een lekker tostietje of zo.
1: Oh, ja, Hots. Gaat weer die telefoon. Nou, pak jij hem nu even
0: dit
1: keer?
0: Ja, dan pak ik hem nu even. Ja, even kijken. Hallo, met wie?
1: Er zit iemand in een koffer volgens mij.
0: Die zit in de telefoon. Ja, hoi. Wat zei je?
2: Magda.
1: Hoi Magda. Hallo Magda.
0: Wat kunnen we voor je doen? Oh, je telefoon even van luidspreker afhalen, denk ik, Magda.
2: Oh, wacht even. Ja. Gaan we dat even doen?
0: Ja, graag.
1: Ja, we hebben de tijd.
2: Ja.
0: Ja, ben je er weer?
2: Ja, dan ben ik weer.
0: Oh, dit klinkt een stuk beter.
2: Nou, ik had eigenlijk nog een paar suggesties voor de platenkoffer.
1: Oh. Ach, natuurlijk. Wat leuk.
2: Ja, en in principe had ik er drie, maar die ene valt af, want die komt niet uit onze regio. En die andere twee, die komen hier uit Delft. En dat is Jody Bernal met Cacique No.
0: Oh, dat is wel gezellig, ja.
2: Ja, en we hebben ook nog de short met Kamal Safar.
0: Oh, die is ook leuk.
2: Die komen ook, tenminste, die zanger komt hier uit Delft. Het is een Delftse groepje geweest.
0: Dat is waar, ja. Wat is je favoriet van die twee?
2: Ik ken ze eigenlijk allebei een klein beetje persoonlijk, dus ja.
0: Moeilijk kiezen dan.
2: moeilijk kiezen.
1: Ja. Kies maar Jody Bernal dan gewoon.
2: Laten we dat maar doen.
1: Kiezen we Jody Bernal
0: We zijn al heel laat, maar we gaan hem gewoon gelijk voor je draaien.
1: Ja,
0: je vindt
1: dat
0: gezellig?
1: Kan toch prima.
2: Hey, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja. Dankjewel, Magda. Leuk dat je belde.
2: Doei!
0: Ik moet altijd elk jaar verplicht mee naar het zomerfeest in Bergambacht. Dat is eind van de zomer van een vriendin.
1: Alsof het zo'n straf is.
0: Nou, een beetje wel. Maar Jody Bernal staat daar dus, maar dan als DJ.
1: Nou, dat is toch een cadeautje dan, zo'n tentfeest in Bergambacht.
0: Gezellig.
1: Ja, toch?
0: Maar al bekende.
1: Ja, daarom.
0: Ja, maar

0: Oh, is het dan eindelijk even moment
1: nu
0: voor
1: even
0: rust?
1: Even een moment van rust, ja. Hoor. Even dat kantje erbij pakken.
0: Oh ja, staat er nog wat leuks in?
1: Even kijken. Er staat altijd wel wat leuks in, inderdaad.
0: Ja, wie is dit nou weer?
1: Ik ga nu echt niet meer opnemen, Jorinda.
0: Ik heb heel ook helemaal geen zin in. We doen het ook gewoon niet. Dag.
1: Zo.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers.
9: Aan tafel.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers!
15: Aan tafel!
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Het is 9:55. Het laatste half uurtje van Westwood Wakker van deze week is begonnen met Reinoud Roemer en het nieuws.
18: Jorinda, goedemorgen en goedemorgen Bob.
1: Goedemorgen Reinoud.
18: Na bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Hazelhoff Roelfsema. Producent Fred Boot is vanaf het eerste idee betrokken geweest bij de bijzondere productie in de hangar op het oude vliegveld bij Valkenburg. Op Valkenburg moet ik zeggen, bij Katwijk.
19: Toen ik eind 2003 Erik Hazelhoff Roelfsema voor het eerst een e-mail stuurde... toen was ik 38. Ik ben anderhalve maand geleden 61 geworden. Ja, het is gewoon meer dan een derde van mijn leven. Heeft Soldaat van Oranje een hele grote en belangrijke rol gespeeld. Ja.
18: Een enorm succes dus. En dat vele jaren achter elkaar. Waarom dan toch stoppen met de musical? Producent Boot legt uit.
19: Wij moeten gewoon ook uit economische redenen moesten we gewoon stoppen. Het ging in 2024 en 2025 zagen we toch echt wel een terugloop. We kregen een beetje een museumfunctie, denk ik. Dus je kan altijd naar een museum toe. Dus dat kan je ook altijd nog op een andere dag doen. En dat gingen mensen bij Soldaat denken. Van, we gaan nog wel een keer.
18: Morgen is de laatste voorstelling en zondag is dan nog een voorstelling met en voor acteurs en andere medewerkers. Op het Trekvlietplein in Den Haag zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet veel meer doen dan die brand blussen. Derde auto liep aan de achterkant wat schade op door de vlammen. Politie zoekt uit of sprake is van brandstichting op het Haagse Trekvlietplein. Verdeeldheid in de gemeenteraad van Delft. Na het besluit van burgemeester Alexander Pechtold om rond de jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk door verenigingen. Een deel van de fracties, waaronder Pro en D66, ziet het besluit van Pechtold als een logische stap. Andere raadsfracties, waaronder Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft, vinden dat hierdoor de verkeerde mensen worden gestraft. Raad voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, hebben dus zo'n 2 maanden geduurd. En de presentatie van het coalitieakkoord is vanaf 12 uur te volgen ook via de livestream van Omroep West.
0: Het weer van Jordi Zonnebloem.
5: Een echte hoogzomerdag vandaag met volop zonneschijn en zomerse middagtemperaturen. We gaan naar 28 graden in de regio met matige wind uit oost tot noordoost. Dat betekent ook op de stranden die 28 graden. En het zeewater is 20 à 21 graden. Vanavond en komende nacht weinig of geen wolken, er verandert weinig. En pas in de loop van de nacht is het 16 of 17 graden. En ook in het weekend en de eerste dagen van de nieuwe week verandert er maar heel weinig. We houden veel zonneschijn, blijft hoogzomers met middagtemperaturen van 28 of 29 graden. En steeds zwakke tot matige noordoostelijke wind.
18: Jordi Bloem van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: I can't take my eyes off you.
1: West wordt wakkers eethoek.
2: Nou, hebben... lekker.
0: Ja, lekker, ja. Hou jij de gasten even naar binnen?
3: Ja.
0: Kom maar.
3: Ja, kom maar met het...
0: Kom maar door. We hebben natuurlijk de afgelopen weken heel veel lekkere dingen in de studio gehad. Met dank aan Meer, wat is eigenlijk haar item van zaterdagochtend. Mogen we deze zomer even lenen. We hebben Air Friday gehad. We hebben heel Holland bakt gebakjes gehad.
3: Er is niemand.
0: Wacht even, is niemand.
3: Ja, ik had verwacht, er komen nu twee mensen met etagères binnen... waar met allemaal lekkere happies waar wij van kunnen gaan genieten.
0: En dan heel even kort over praten en dan heel veel eten.
3: Ja, en heel veel plaatjes draaien, maar er is... Hallo?
0: Er is niemand.
3: Even kijken hoor. Wacht, er komen nu twee mensen met etagères binnen... waar met allemaal lekkere happies waar wij van kunnen gaan genieten.
0: En dan heel even kort over praten en dan heel veel eten.
3: Ja, en heel veel plaatjes draaien, maar er is... Hallo?
0: Er is niemand.
3: Even kijken hoor, wacht even.

0: Dat komt mij niet bekend voor.
1: Nee, daar ben ik hartstikke uniek in. Goedemorgen, ik ben Jessica, de spekkoekkoningin. En ik zit hier in de Maarsmansteeg 4 in Leiden. Goedemorgen.
0: En is dat een naam die je zelf hebt gegeven of heb je die gekregen van andere mensen?
1: Nee, die heb ik mezelf echt toegekend. Ja, ik maak echt op behoorlijk niveau spekkoeken. In allerlei kleuren en smaken. Dus de frambooswitte chocola, champagne vanille. Nou, hier in Leiden houden ze echt wel van drankjes. Dus ik heb de mojito, de pina colada en allemaal kleuren. Echt pure ambacht. Laag voor laag wordt het gebakken. Ja, het is gewoon echt een tractatie voor jezelf. Een ambachtelijke verwennerij.
0: En ik vraag me dan af, hoe kom je erbij? Ben je dan zelf ooit gewoon zo erg fan geworden van spekkoek dat je het zelf bent gaan maken?
1: Nou, dat is een beetje een lang verhaal, maar eigenlijk wel. Ik was altijd chef-kok in een restaurant. Ik bak ze ook CISO heel erg veel. Ik gaf het altijd weg. En in de coronatijd was ik vestigingsmanager van 2 kookscholen. Ja, weet je, toen kwam alles stil te liggen. En ik kan niet stilzitten, want ik ben er bezig bij. En toen wilde mijn kind, in plaats van een taart van de bakker... Mam, wil je een spekkoek bakken? Ik zeg, nou, doe niet zo raar, joh. Dat ga ik dus niet doen, want het is urenlang werk, hè. Als je zo het beslag maken met mooie scharre eieren, het splitsen, het opkloppen, nou, noem het allemaal maar op. En dan nog laag voor laag bakken, want het duurt 3 uur. Maar ik heb het toen gedaan. Dus heb ik binnen anderhalve week heb ik er denk ik 22 tot 25 gemaakt. Want ik ben echt een pitbull. Echt een pitbull, ja. Ik heb behoorlijk ADHD en autisme. Dus, nou, en een pitbull, ja. Dus dat wil wel. En toen liep het heel hard. Wow. Dus ik heb binnen een maand mijn baan opgezegd. Ik denk, joh, ik spring in diepe. Ik heb toch neptieten, dat zeg ik er altijd bij. Want ik blijf wel drijven.
0: Ja. Nou, kijk, en drijven...
1: Al 6 jaar.
0: En drijven, dat doe je zeker. Want je staat hier nu gewoon in je eigen winkel. Ja. En ik kijk nu ook naar spekkoek. En ik zie er een paar ertussen. En dat zijn de spekkoeken die ik ken. Dat is met groen en een beetje bruinachtig.
1: Ja, dat is de pandan. Dat is een van de traditionele, zeg maar. Die maak ik ook natuurlijk standaard.
0: Ja, maar wat ligt hier nog meer op dit bordje?
1: Moet je eens even kijken. De framboos. Witte chocola, fantastisch. Heeft ook op de friandiesekar gelegen bij Michelinster restaurants. Chocoladebanaan, maar dan mijn chocoladebanaan wordt echt gemaakt van echte pure cacaopoeder. Nou, mooie roomboter, amspekhoeken, heerlijk. En de regenboog. Ik hou van kleur. Ik hou CISO van altijd van kleur. Dat zie je wel aan mijn leuke, mooie roze winkel. En de regenboog is met 5 smaken, 5 kleuren. Kokosappel, ananas, sinaasappel en aardbei.
0: Oké, voordat ik er eentje ga proeven, want het ziet er heerlijk uit. Je noemt allemaal verschillende smaken, maar wat maakt dan bijvoorbeeld de regenboogspekkoek alsnog een spekkoek?
1: Wat maakt de regen? Nee,
0: is het een bepaald ingrediënt? Of?
1: Nou, mijn ingrediënten die ik standaard gebruik zijn natuurlijk prachtige roombozen, mooie schorre eieren, bloem natuurlijk, mooie smaken. En natuurlijk heel veel liefde gaat er in de koek. En in al mijn koeken zit heel veel liefde. En nogmaals, heel veel kleur, omdat ik van kleur hou. Weet je, het leven is al saai genoeg en donker genoeg en soms ook zwaar genoeg. Dus met deze vrolijke koeken, ja, weet je. En ja, mijn spekkoeken maken spekkoek, ja. Het hoeft niet allemaal meer de traditionele te zijn, hè, bruin. Die bruine... Nee.
0: Nee, precies. Nee. Nou, ik zal zeggen, dan ga ik gelijk eventjes een heel kleurrijk stukje pakken.
2: Ik ben jaloers
0: op jou. Ik pak de regenboog. En laat ik maar gewoon eventjes een hapje nemen.
1: Ja, een hapje, echt genieten van, hè, want het is echt nogmaals een heerlijke delicatesse. En je snijdt dunne plakjes en je proeft het lekker over je tong en laat het gewoon naar binnen glijden.
0: Nou ja, dit is echt heel gek, want het smaakt naar een snoepje, maar dan met de structuur van een cakeje eigenlijk.
1: Ja, maar dan een lekkere, mooie, compacte cake. Want mijn spekkoek, dus een spekkoek, weet je, geen luchtige koek, maar lekker stevig.
0: Ja. Heerlijk. Ik zou hier nog wel een paar stukjes van lusten hoor, Jessica.
1: Nou, maar dat mag wel, lieve schat, want het staat er. En weet je wat het leuk is in mijn winkel? Mensen moeten altijd proeven. Ze moeten proeven. En het leuk is ook even voor ouders met kinderen. Bij mij krijgen kinderen altijd, ja, ik vind het gewoon leuk, een gezellig praatje. Maar de kinderen krijgen altijd een chupa chup lolly. En voor de hondeneigenaren heb ik altijd speciale hondenkoekjes in huis.
3: Nou,
1: want
3: kinderen.
1: Ja, honden zijn ook net kindjes voor ouders.
0: En als ik één tip mag geven, neem geen ontbijt in de ochtend. Want dat vult wel.
1: Ja. Het is ook een hele goede proteïnebom, hè? Want heel veel eiwit, heel veel eieren, nou, boter, suiker en bloem zit ook veel eiwit. Dus na het sporten kan je gewoon lekker een stuk komen halen hier, kopen.
0: Alleen maar voordelen, Bob en Jorinda.
2: Ja, eet nog maar lekker verder daar. Ik ben helemaal jaloers. En het is wel jammer dat je niet merkt dat ze ADHD heeft.
3: Nee.
2: Ja, dat is echt zonde. Dat kan ze zo goed verbloemen.
3: Ja, knap, hè?
2: Ja, echt knap.
3: Ik ben kapot. Ik was daar niet eens. Goedemorgen.

0: Van het Songfestival van 2014 kwamen we net achter.
1: The Calm After the Storm.
0: Nou, het gaat zo hard.
1: Letterlijk misschien ook wel.
0: Oh ja, ik heb het hele weekend nodig om hier voorbij te komen.
1: Ja. Maar gelukkig...
2: We gaan er vandoor!
1: Gaan we er vandoor.
0: Ja, precies. Ja, dan kunnen we er ook even bij komen. Patrick is ook natuurlijk in de studio.
3: Goedemorgen.
0: Jou de eer om gewoon nog even naar de laatste Soldaat van Oranje te gaan.
3: Ja, zeker. Ik ben erbij morgen. Nou ja, de allerlaatste is dus zondag. Maar morgen voor andere genodigden.
0: Voor het publiek nog. Ja.
3: En ook wel wat bekende mensen zag ik die erbij zijn. Dus we gaan toch even kijken of ik wat mensen kan vinden die meer dan 10 keer geweest zijn. Want dat zou zomaar kunnen natuurlijk.
1: Kan je jezelf dan niet interviewen?
3: Ja, maar dat wordt heel saai, hoor. Ja.
0: Hoeveel heb je geteld?
3: Nee, ik heb geen idee. Nee, ik weet het niet. Maar ik kom wel tot 10, denk ik.
0: Ja, bijzonder, ja. We gaan het maandag natuurlijk horen wat je daarvan vond. En we gaan ook naar onze Angelique. Bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
0: Jij houdt ook wel van spekkoek, trouwens, hè?
4: Heerlijk. Ja. Alleen, het is ontzettend veel werk om het te doen. Het is echt, wordt laagje voor laagje wordt het gebakken. Het is echt een monnikenwerk.
0: Heb je het wel eens zelf gemaakt?
4: Nee, daar ben ik te lui voor.
0: Ja,
4: Mijn grootmoeder deed het wel. Ja. Ik vind het heerlijk om het te eten.
0: Ja, misschien kun je het ook al kopen op de plek waar we vandaag naartoe gaan.
4: Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval, je kan er een hele hoop kopen. We gaan naar Katwijk aan Zee, want daar is de Ibiza-markt. Vandaag en morgen, zijn jullie wel eens op Ibiza geweest?
0: Ik niet.
1: Nee. Ja.
0: Ja? Ja. Lekker feesten, Pet?
3: Nou nee, dat was heel lang geleden. Dus ik was denk ik een jaar of 8. Wij gingen toen met Pasen naar dat eiland. En toen was het nog niet zo lekker weer. Toen heb ik 1 middag heb ik bij het zwembad kunnen liggen.
0: Het is nog steeds een klein traumaatje van vroeger. Ja. Leuk dat je dat weer oprakelt, Angelique.
1: Ja, hartelijk dank. Dankjewel.
4: Nou, maar dan kan je het vandaag inhalen, Patrick.
1: Oh, mooi.
4: Ik bedoel, het is vandaag zonnig. En morgen is het ook zonnig. En de Ibiza-markt in Katwijk. Ja, dat is echt wel een markt waar je naartoe moet gaan. Het is een grote markt. Er zijn meer dan 150 kramen. En die zijn verspreid over de boulevard, de Prinsenstraat en het Andreasplein. En daar is die heerlijke hippie-achtige sfeer van Ibiza is daar te vinden. Met kraampjes, met allerlei creatieve dingetjes. Handgemaakte sieraden, zomerse mode, woonaccessoires, kunst- en lifestyle-producten. En dat is allemaal met aandacht gemaakt. En mensen vinden het ook gewoon leuk om daar rond te lopen, om te kijken, om te snuffelen. Een lekker drankje te drinken op het terras. Even misschien nog wel een duik nemen in de zee. Ja, dat is volgens mij een heerlijk dagje, een zomers dagje. Zoals we eigenlijk de komende tijd volgens mij kunnen gaan doorbrengen aan de Zuid-Hollandse kust.
0: Ja, je hoeft er niet voor naar Ibiza inmiddels.
1: Nee?
4: Precies, dat is het mooie ervan. Je kan lekker hier blijven, het is duurzaam. En je kan genieten van Spaanse hippiesferen. En je kan ook nog iets leuks kopen en dat mee naar huis nemen. Dus het is echt een perfect dagje, denk ik, voor om naar buiten te gaan. Een appelrolletje drinken, ook lekker.
0: Ja.
4: Of een glaasje sangria of zo. Dus dan maak je er gewoon lekker een Spaans dagje van. Eindigend met een gegrild sardientje op het strand. Nou, ik zou het wel weten, hoor.
0: Ja, je zit al helemaal te dagdromen van wat je daar allemaal gaat eten en drinken.
1: Ja.
0: Angelique, dankjewel. En goed weekend.
1: Goed weekend, Angelique.
0: En aan de bak gaat ook weer van start natuurlijk, Pet.
3: Zeker, we doen het nog 3 keer vandaag. Kaarten weg. Geven voor het Haagse Beat Festival. Straks een volgende kans tussen 10 en 11. De jaren van vandaag op 10 juli. We hebben in de archiefbak van 1986 de eerste westerse act die op mocht treden in Oost-Europa. Wie het was en hoe het klonk hoor je zo. En de plaats voor 12 met 2 zomerse meezingers.
0: Oh ja, dat kunnen we niet raden. Ja, kan van alles zijn. Maar dat is altijd leuk, zomerse meezingers. Veel plezier bij Aan de Bak en Bob, tot maandag weer.
1: Tot maandag, Jorinda. Heel goed weekend. Hoi hoi.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: De Vrolijke Vrijdag gaat gewoon door straks op Radio West met een nieuwe Aan de Bak en muziek van Billy Joel. 10 uur, nu het nieuws uit je eigen regio, Reinhard Rommer.
13: De politie heeft vannacht in Den Haag 11 mensen opgepakt na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond laat van Frankrijk verloor. Dat meldt de politie vanmorgen. De aanhoudingen waren voor opruiing, belediging, vuurwerk en flessen gooien en het verstoren van de openbare orde. Rond 1 uur vannacht waarschuwde de politie dat groepjes jongeren op de kruising Vijandlaan en Hoefkade moesten vertrekken. Toen dat niet gebeurde, trad de ME op. Een half uurtje later was het weer redelijk rustig in de Haagse Schilderswijk. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Informateur Ahmed Abu Taleb en de partijleiders geven een toelichting. Vanaf 12 uur is de presentatie te volgen via de livestream van Omroep West. En op het Trekvlietplein in Den Haag zijn vannacht 2 geparkeerde auto's uitgebrand. Een derde auto raakte beschadigd door de vlammen. De politie zoekt uit of sprake is van brandstichting in de Haagse Binkhorst. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30. Nu het andere nieuws.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan bij de ANWB, Dennis Mooij met de verkeersinformatie.
15: In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A16 richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
22: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ophelia uit Hamlet van Shakespeare. Daar liep het niet zo lekker mee af, hoor, in dat wereldberoemde toneelstuk. Vandaar The Fate of Ophelia. Taylor Swift hoorde je op Radio West aan het begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: De tiende jaargang, aflevering 2316. En niet alleen een zomersweekend voor de boeg, ook gewoon een weekend voor de boeg.

natuurlijk dit uur al kaarten voor het Haats Beat Festival. En daar zijn er niet zoveel meer van. We hebben de jarigen vandaag en zomerse meezingers in de plaats voor 12. Dus wees welkom. En Alice Cooper.

0: Dat is Radio West met Olita Adams en The Window of Hope. Nou, zitten hier ramen maar wagenwijd open. Dan wel, doe ze dicht als de hitte je al te veel wordt.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zonwering ervoor en zo. Ja, dat is de beste methode in deze periode natuurlijk. En dan heb ik wat zomerse meezingers.

0: Los Del Rio. Keuzemogelijkheid 2 van vandaag. En de Macarena. En keuzemogelijkheid 1. Summer Holiday van Cliff Richard. Ja, welke zou je willen horen? Straks rond 10 voor 12. De zomerse meezinger van deze vrijdagmorgen.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Nummer 1 Cliff Richard. Nummer 2 Los Del Rio. Met welke zomerse plaat verlaten we dit programma op vrijdag? Laat het me weten, de Facebookpagina van Radio West. Of appen naar de studio op 070 307 8080.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Little Ward en Ring My Bell op Radio West. Straks jouw kans op kaarten voor het Haagse Beatfestival. En er zijn er niet zo heel veel meer. We doen dat nog 3 keer vandaag op Radio West. Straks voor 10 uur jouw kans. En in het regionieuws, kittens, de nauwernood ontsnapt aan de dood in de Haagse wijk Eskamp. Straks de details.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is bijna 22:30 en Reinhard Roemer heeft het regionieuws.
9: De politie heeft vannacht in Den Haag 11 mensen opgepakt naar de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond laat van Frankrijk verloor. Dat meldt de politie vanmorgen. De aanhoudingen waren voor opruiing, belediging, vuurwerk en flessen gooien en het verstoren van de openbare orde. Rond 1 uur vannacht waarschuwde de politie dat groepjes jongeren op de kruising Vijandlaan en Hoefkade moesten vertrekken. Toen dat niet gebeurde, trad de mobiele eenheid op. Een half uurtje later was het weer redelijk rustig in de Haagse Schilderswijk. 5 kittens zijn deze week bijna overleden nadat ze in de Haagse wijk Eskamp in een kattenkooitje waren achtergelaten. Handhavers ontdekten de diertjes in de kooi die in de volle zon stond. Ze waren ontzettend aan het hijgen, hun tongetjes hingen uit hun bekjes, vertelde John Buis van de dierenambulance Den Haag. Ook de dierenpolitie is erbij geroepen. Aan de hand van camerabeelden wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de kittens bij de container op de Haagse Loevesteinlaan. En Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA presenteren vanmiddag hun coalitieakkoord. Dat kwam tot stand mede dankzij informateur en oud-burgemeester van Rotterdam Ahmed Abu Taleb. De onderhandelingen begonnen in het Pinksterweekend, bijna 2 maanden geleden dus. En de presentatie van het coalitieakkoord is straks om 12 uur te volgen via de livestream van Omroep West.
0: En dan het weer van vandaag. Jordi Bloem, hoe zou je de dag omschrijven?
10: Een echte hoogzomerdag vandaag met volop zonneschijn en zomerse middagtemperaturen. We gaan naar 28 graden in de regio met matige wind uit oost tot noordoost. Dat betekent ook op de stranden die 28 graden. En het zeewater is 20 à 21 graden. Vanavond en komende nacht weinig of geen wolken, er verandert weinig. En pas in de loop van de nacht is het 16 of 17 graden. En ook in het weekend en de eerste dagen van de nieuwe week verandert er maar heel weinig. We houden veel zonneschijn, blijft hoogzomers met middagtemperaturen van 28 of 29 graden. En steeds zwakke tot matige noordoostelijke wind.
9: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, dat hele oeuvre van Simon & Garfunkel is geweldig natuurlijk, maar deze hoor je niet zo vaak. En daar had ik weer eens zin in. America hoorde je op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Hou de telefoon in de buurt, want de kaarten voor het Haags Beatfestival gaan er zo uit. Maar eerst...
2: 2019.
0: Het is zweten in de lage landen in juli 2019. België en Nederland beleven met respectievelijk 39,9 in Kleinbrogel en 39,3 graden in Eindhoven hun hoogste dagtemperatuur ooit sinds het begin van de metingen. Vorige record in Nederland kwam uit 1944. Dat was een temperatuur van 38,6 in Warnsveld. En dat record werd bijna 75 jaar niet verbroken. Boris Johnson wordt in juli 2019 de nieuwe premier van Engeland nadat Theresa May aftreedt. En Hoogmade wordt opgeschrikt door een grote brand in 2019. De Onze Lieve Vrouwen Geboortekerk brandt tot ontzetting van de inwoners helemaal af.
3: De katholieke kerk.
0: En Hoogmade wordt opgeschrikt door een grote brand in 2019. De Onze Lieve Vrouwen Geboortekerk brandt tot ontzetting van de inwoners helemaal af.
3: De katholieke kerk in het Zuid-Hollandse Hoogmade.

0: Ook uit 2019, Duncan Lawrence en Love Don't Hate It.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Ja, als je erbij wil zijn, zo'n lekker Haags live muziekfeestje, dan kun je op zondag 16 augustus naar het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Maar dan moet je wel kaarten hebben. En dat is nou net de kwestie, want het was rap uitverkocht. Ongelooflijk snel deze 8e editie. Maar gelukkig hebben we nog een klein stapeltje kaarten over. Straks bij Menno en straks bij Bas gaan de laatste kaarten eruit. En nu heb ik er ook twee voor je.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Nu bellen als je ze allemaal live wil zien op 16 augustus in het Openluchttheater Zuiderpark. Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen, Jet Rebel, Bosaris, Grupo Sportivo en de Bombita's. En natuurlijk de Bintangs, hun afscheidstour. Daar maakt dit onderdeel van uit. Dus een van de laatste kansen om ze live te zien. Moet je natuurlijk nog wel een fragment raden van een act uit deze regio. Een act in de stijl van de Haagse beat, zou je kunnen zeggen. Maar wel een actuele act. Let op, wie of wat is dit?

Ja, artiest of titel is al voldoende. 070-390-5454. 070-390-5454. Wie of wat hoorde je daar zojuist? Als beloning heb ik twee kaarten voor het Haags Beat Festival voor je. Op 070-390-5454.

0: Redbone, the Witch Queen of New Orleans.
1: Het Haagspiet Festival.
0: Oh, er zijn nog zoveel mensen die willen. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, probeer het straks bij Menno. Na 12, want dan gaan de volgende set van kaarten eruit. Maar nu is Dorette Veenman uit Kwintsheulde gelukkig. Goedemorgen, Dorette.
2: Goedemorgen.
0: Was je wel eens bij het Haagspiet Festival al?
2: Nou, dat was heel lang geleden, maar dat was het op Malieveld. Ik denk dat dat wat anders was, maar...
0: Okay, ja, volgens mij was het niet eerder op het Malieveld.
2: Dat was nee, dat was de Bietstad natuurlijk.
0: Oh, Bietstad! Ja. Oh ja, Den Haag Bietstad
2: ja,
0: hebben we gehad.
2: Ja, dat is heel lang geleden.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Maar het sfeertje is wel vergelijkbaar, want het zijn natuurlijk allemaal lekkere Haagse acts. Of in ieder geval acts die de Haagse Biet nog eens extra in het zonnetje zetten. Dus misschien kan ik je er blij mee maken. Maar het gaat allemaal om dit. Ja, gaat om dit fragment natuurlijk. 1, 2, 9, 1, 1. Wie hoorde je daar?
2: Ja. Wie hoorde je daar? Nou, dan volgens mij de Goldband.
0: Ja. Ja, Goldband zeggen we eigenlijk, maar dat maakt helemaal niet uit, want het is wat je bedoelt. Ja, dat is prima. Met noodgeval natuurlijk. Dus dat is dikke bingo, Dorette. Jij bent erbij op 16 augustus leuk. In het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Met z'n tweetjes.
2: Oh, hartstikke leuk. Gaan we doen.
0: Ga ervan genieten, hè?
2: Ja, doe ik. Super, dank je.
0: En natuurlijk draai ik hem nog even helemaal.

Het noodgeval van Goldband op Radio West. En straks in het volgende uur een nieuwe ronde van Eeuwige Roem. Dus blijf in de buurt. Maar voor het nieuws van 11 heb ik nog even tijd voor deze prachtige van Wilson Phillips.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: In 1986 mocht voor het eerst een westerse act weer optreden in Oost-Europa. Hoe het klonk, hoor je zo. 11 uur, eerst nieuws uit de regio, Reinhard Hummer.
7: De politie heeft in Den Haag 11 mensen opgepakt naar de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko van Frankrijk verloor. De aanhoudingen waren voor opruiing, belediging, het gooien van vuurwerk en flessen en het verstoren van de openbare orde. Meer zo over de nasleep van de WK-wedstrijd, ook elders in het land, in het NOS-nieuws. 5 kittens zijn deze week bijna overleden nadat ze in de Haagse wijk Eskamp in een kattenkooi waren achtergelaten. Handhavers ontdekten de diertjes in de kooi die in de volle zon stond bij een container. Aan de hand van camerabeelden wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de kittens bij de container op de Haagse Loevesteinlaan. En na bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Hazelhoff Roelfsema. Morgen is de laatste voorstelling en zondag is er nog 1 voorstelling voor oud-medewerkers en genodigden. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het overige nieuws.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Tot 12 uur aan de bak.

0: faith.
1: Sommier en Have a Little Faith. Gisteren nog uit het spel Eeuwige Roem geknikkerd met This is the Moment.
2: Eeuwige Roem.
1: Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks, want misschien zeg jij wel, die wil ik er weer terug inzetten. Of ik heb een heel ander mooi idee. Een muzikaal pareltje die het verdient om eeuwige roem te bereiken. Dat moet ik zeggen. Een pareltje dat. Dat blijft ingewikkeld. En als je hem wil mailen naar me, dan ben ik daar hartstikke blij mee. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Vandaag Tilly Vertuin in Lisse, 69 jaar. Ze is alleenstaand, heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze is regelmatig op pad met de hond om te wandelen. Verder duikt ze in een boek, luistert regelmatig naar de radio en past op de kleinkinderen. En ze gaat met vriendinnen op stap en verder slaat ze nog wel eens een balletje golf. Goedemorgen, Tilly.
3: Goedemorgen, Patrick.
1: Wat zijn de plannen voor het komend weekend?
3: Wat zijn de plannen voor... Nou, morgenmiddag een lekker lunchje met een vriendin. En voor de rest lekker genieten van het mooie weer. En ja, we zien wel wat er op het pad komt.
1: Ja, want het wordt prachtig weer natuurlijk. Ga je dan ook op een, op een terras lunchen morgen?
3: Ja, ja, zeker en vast.
1: Ja, in Lisse of ergens in de buurt?
3: In Lisse, ja. Ja, er zijn hier zoveel tentjes om lekker te kunnen eten. Dus,
1: Nou, dat is hartstikke goed. En is dat dan zo'n vaste afspraak met een vriendin zo één keer in de maand of zo? Of heb je deze al heel lang niet gezien?
3: Wanneer het ons uitkomt. Dus van joh, heb je zin in een bakje of zullen we gaan lunchen? Nou, dan is het of het een of het ander.
1: En heb je het lang niet gezien in dit geval?
3: Vakantie. Nee hoor, een paar weken terug nog.
1: Oh, dat valt mee. Maar zo net even voor de vakantie, zei je.
3: Ja, voor de vakantieperiode. Dus ja.
1: Dan kan het toch even. Ja, lekker toch.
3: Het is mooi weer.
1: Nou, dat kun je zeggen inderdaad. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Niet te heet bij jou in Lisse?
3: Nee, lekker.
1: Oké, nou perfect. Heerlijk. Helemaal goed. Dan zijn we klaar voor Eeuwige Roem. Want zo klinken de roemzoekers van vrijdag.
4: Eeuwige Roem.
5: Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsterras.
4: Eeuwige roem.
6: Het lied van de walvis kwam over zee.
1: Rob de Nijs, het lied van de walvis, 2 dagen. We hebben Johnny Lyon, die kwam gisteren terug met Sofietje, staat inmiddels op 5 dagen. En ook 5 dagen voor de Commodores en Easy. Maar het is aan jou natuurlijk, Tilly. Welke mag er niet verder?
3: Nou, de walvis mag een stukje om gaan zwemmen.
6: Het lied van de walvis.
1: Ja, dat wel. Maar je hebt een mooie klassieker, hoor, waarvan ik me verbaasde dat die nog niet op de roemlijst staat. Wat heb je hiermee?
3: Ja, het is eigenlijk een nummer van vroeger natuurlijk, van Nancy Sinatra. Maar mijn jongste zoon die liep altijd op de laarzen van mijn vader. Dat waren echt van die sneeuwschuivers, zeg maar.
1: Yeah.
3: En hij was klein ventje, het was net een klein duimpje. En toen heeft mijn zwager nog eens een keer een filmpje daarvan gemaakt. En toen zette hij dat liedje erbij. Dus dat heeft toch altijd een bepaald, gevoel wel bij dat plaatje.
1: Ja, dat blijft je bij natuurlijk. Ja, logisch. Welke is het van Nancy Sinatra? Ik denk dat veel mensen hem al aanvoelen komen.
3: Ja. These boots are made for walking.
1: Ja, die voel je op je klomp aankomen of op je laars eigenlijk.
3: Ja, op je laarzen met Lee Hazelwood.
1: Ja, nou precies. Ik heb hem hier solo hoor, van Nancy. Is dat ook goed?
3: Je hebt hem solo.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat was
1: het. Ja. Die is eerder genomineerd door Jan Noordermeer uit Leidschendam in februari 2022. En kom terug, start op 3 dagen. We gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Tilly.
3: Nou, graag gedaan en fijne uitzending en een leuk weekend.
1: Voor jou ook natuurlijk.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: like a rainbow.
1: Wonderschoon blijft deze toch ook nog. True Colors van Cyndi Lauper op Radio West. En Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Dankzij Tilly Fortuyn uit Lisse weer terug in eeuwig roem.
2: De plaats. Voor 12.
1: Benieuwd hoe het volgende week verder gaat met die plaat en de andere roemzoekers. We hebben twee zomerse meezingers in de plaat voor 12 vandaag. Cliff Richard, Summer Holiday, neemt het op tegen de Macarena van Los Del Rio. Ellen Sormani laat via de Facebookpagina van Radio West haar voorkeur weten. Graag nummer 1, dubbele punt, Cliff Richard. Nou, dat is duidelijk, de Summer Holiday is genoteerd voor jou. Mieke schrijft, goedemorgen Patrick, hoewel nummer 2 ook leuk is, ga ik toch voor Cliff Richard, Summer Holiday. Ik voel me dan weer even de puber uit de jaren 60. Fijne uitzending, nou dankjewel, ja, dat is mooi. Henry zegt, goedemorgen, op deze mooie zomerse dag mag er voor mij wel een Spaanstalige plaat jouw uitzending eindigen. Fijne dag, zijn stem gaat dus naar de Macarena van Los Del Rio. En Anja is ook weer helemaal terug in de tijd. Vroeger hing mijn muur vol met foto's van Cliff. Dat wordt dus Cliff Richard met Summer Holiday. Nou, fijne uitzending. Mooi warm weekend. Nou, dat gaat zeker lukken natuurlijk. Dankjewel daarvoor, Anja. Hij is genoteerd hoor. En als je zelf nog even een duit in het zakje wil doen, dan bepaal je mede wat de laatste plaat wordt in dit programma. De Facebookpagina van Radio West staat wagenwijd voor je open. Of het WhatsApp-nummer 070 307 8080.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers aan tafel.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 precies. Reinhard Hommer schrijft aan voor het Regio Nieuws.
10: Patrick, goedemorgen. De politie heeft vannacht in Den Haag 11 mensen opgepakt naar de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond laat van Frankrijk verloor. Dat meldde de politie vanmorgen. De aanhoudingen waren voor opruiing, belediging, vuurwerk en flessen gooien en het verstoren van de openbare orde. Rond 1 uur vannacht waarschuwde de politie dat groepjes jongeren op de kruising Vijandlaan en Hoefkade moesten vertrekken. Toen dat niet gebeurde, trad de mobiele eenheid op. Een half uurtje later was het weer redelijk rustig in de Haagse Schilderswijk. 5 kittens zijn deze week bijna overleden nadat ze in de Haagse wijk Eskamp in een kattenkooitje waren achtergelaten. Handhavers ontdekten de diertjes in de kooi die in de volle zon stond. Ze waren ontzettend aan het hijgen, hun tongetjes hingen uit hun bekjes, vertelde John Buis van de dierenambulance Den Haag. Ook de dierenpolitie is erbij geroepen. Aan de hand van camerabeelden wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de kittens bij de container op de Haagse Loevesteinlaan. Na bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Hazelhoff Roelfsema. Producent Fred Boot is vanaf het allereerste idee betrokken geweest bij de bijzondere productie in de hangar op het oude vliegveld Valkenburg bij Katwijk.
11: Toen ik eind 2003 Erik Hazelhoff Roelfsema voor het eerst een e-mail stuurde, toen was ik 38. Ik ben anderhalve maand geleden 61 geworden. Ja, het is gewoon meer dan een derde van mijn leven heeft Soldaat van Oranje een hele grote en belangrijke rol gespeeld. Ja.
10: En dat was een enorm succes dus, dat vele jaren voortduurde. Waarom dan toch stoppen met de musical? Producent Boot legt uit.
11: Wij moeten gewoon, ook uit economische redenen, moesten we gewoon stoppen. Het ging in 2024 en 2025, zagen we toch echt wel een terugloop. We kregen een beetje een museumfunctie, denk ik. Dus je kan altijd naar een museum toe. Dus dat kan je ook altijd nog op een andere dag doen. En dat gingen mensen bij Soldaat denken. Van, we gaan nog wel een keer.
10: Morgen is de laatste kans, de laatste voorstelling. En zondag is er dan nog een voorstelling met en voor de acteurs en andere medewerkers. Nog een half uurtje, Dan presenteren CDA, VVD, Denk en Hart voor Den Haag hun coalitieakkoord. De onderhandelingen tussen de vier partijen begonnen in het Pinksterweekend, nadat gesprekken tussen D66 en Hart voor Den Haag op niets waren uitgelopen. De presentatie van het coalitieakkoord is te volgen via de livestream van Omroep West vanaf 12 uur dus.
12: En dan Jordi Bloem voor het weer.
13: Een echte hoogzomerdag vandaag met volop zonneschijn en zomerse middagtemperaturen. We gaan naar 28 graden in de regio met matige wind uit oost tot noordoost. Dat betekent ook op de stranden die 28 graden. En het zeewater is 20 à 21 graden. Vanavond en komende nacht weinig of geen wolken, er verandert weinig. En pas in de loop van de nacht is het 16 of 17 graden. En ook in het weekend en de eerste dagen van de nieuwe week verandert er maar heel weinig. We houden veel zonneschijn, blijft hoogzomers met middagtemperaturen van 28 of 29 graden. En steeds zwakke tot matige noordoostelijke wind.
12: Verkeersinformatie, Dennis Mooij bij de ANWB.
14: In de regio rijdt het even langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein ook 5 minuten extra.
10: Dennis, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Cliffordger, that we don't talk anymore. Nou, straks over de jaren begonnen.
1: De archiefbak.
0: En nu over het jaar
2: 1986.
0: In juli van dat jaar kondigt president Mikhail Gorbachev aan dat een deel van de Russische troepen voor het einde van het jaar 1986 wordt teruggetrokken uit Afghanistan. En in Wageningen begint in 1986 het allereerste commerciële meteorologisch bureau in Nederland. Het krijgt de naam Meteoconsult. Voor het eerst in 22 jaar geeft een westerse act een optreden in Oost-Europa. 27 juli 1986 staat Queen op het podium in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Voor de gelegenheid verrast Freddie Mercury door een liedje in het Hongaars te zingen. Tot groot enthousiasme van het publiek. Klein stukje.
3: Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.

1986. Resultado.

0: Zomerrit uit 1986, die dit jaar voor het eerst bereikte in de eeuwige roemlijst. Mattia Bazar en Ticento, ook uit 1986.
1: Ja!
0: Vandaag ongetwijfeld ook, maar ik heb een melding binnengekregen voor een verjaardag van komend weekend. Want aanstaande zondag, 12 juli, wordt mijn Carla van Dijk Wong 55 jaar, zo schrijft Henny. Ik wil haar al feliciteren in jouw programma. Haar man Henny, dochter Maria van Dijk en de hele familie van Dijk maar meteen. Nou ja, ik heb verschillende mailtjes gekregen, namelijk ook van Charles en Wil bijvoorbeeld. Die schrijven, onze nicht Carla van Dijk is zondagjarig. Ja, dat is dezelfde. Zij wordt 55 en we zouden het leuk vinden als je haar vandaag feliciteert met de verjaardag. We wensen haar een gezellige dag met Henny en Maria. Nou, bij deze natuurlijk. Carla, die verjaardag kan nu al niet meer stuk natuurlijk. Hebben zoveel aandacht. Van harte, maak er een mooie dag van zondag. En dit liedje is voor jou van de Counting Crows.

0: Nou, het origineel van Joni Mitchell, Counting Crows en Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. En volgende week vrijdag, ja, gaan ze er vandoor, hè?
1: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken, schone sokken, wat toiletpapier, zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
2: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
1: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
3: Muziek.
1: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
2: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
1: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
3: Hoe moet dat? Oké.
1: Op naar Leidschendam.
0: Volgende week vrijdag dus, vanaf 6 uur in de morgen. Vergeet niet het liedje in te sturen dat je graag wil dat ze meenemen natuurlijk.
4: Wat een acteur, hè, Bob?
0: Het is ongelooflijk, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Straks laat je hem weer vrij, hè?
4: Ja, zeker. Ja, graag zelfs. Ja, nee, hij kan beter buiten dan... Nee, dat gaat goed. Want we hebben ook echt leuke dingen met hem meegemaakt deze week weer. Ja. Op de kaart. En die komen zeker langs in het weekoverzicht. Zo was hij onder andere bij Floor Korte, op die grote moestuin in Boskoop. Verder Barry Stevens natuurlijk nog eens een keertje in het weekoverzicht. En Lucas Hamming onder andere. Kortom, dat zometeen. We hebben natuurlijk ook die bijna laatste kaarten voor Haags Beat Festival.
0: Ja?
4: Ja, dit zijn echt de laatste. Later vanmiddag bij Bas nog een paar. En dan is het echt voorbij. Dus die gaan we nog een keer weggeven. En we hebben natuurlijk de vrijdagmiddag borrelartiest. We gaan contact zoeken met een jacht dat momenteel vaart op de Middellandse Zee bij Spanje.
0: Wow.
4: Met een man die daar juist zijn nieuwe single heeft uitgebracht. Zanger Alex.
0: Nou, dat is een verhaal. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren.
4: Ja.
0: We gaan het allemaal horen natuurlijk. En de laatste kans om jouw liedjes door te sturen met zoen, kus of dat soort dingen in de titel. Of,
4: Het is mooi.
0: Even mailen naar menno@omroepwest.nl. Ja, precies. Mooi van Stef Bos. Papa.
5: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Stef Bos en papa, wat een mooi einde aan dit programma. Nou ja, niet helemaal natuurlijk.
1: De plaat. Voor 12.
0: Want de zomerse meezinger is door jullie uitgekozen. Oh, met een overweldigende meerderheid. 82% van de stemmen voor Cliff

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: We zijn er zometeen met de laatste van deze week. Tot 2 uur. Menno in de middag. Het is 12 uur. Radio West en het nieuws uit je regio. Dat krijg je van André Kolen.
7: De politie in Den Haag heeft 11 mensen opgepakt na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko verloor van Frankrijk. De aanhoudingen waren voor opruiing, belediging, het gooien van vuurwerk en flessen en het verstoren van de openbare orde. 5 kittens zijn deze week bijna overleden nadat ze in de Haagse wijk Eskamp in een kattenkooitje waren achtergelaten. Handhavers ontdekten de diertjes in de kooi, die in de volle zon stond. En aan de hand van camerabeelden wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de kittens bij de containers op de Loevesteinlaan in Den Haag. En bij bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch echt een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Hazelhoff Roelfsema. Morgen is de laatste voorstelling en zondag is er nog 1 voorstelling voor oud-medewerkers en genodigden. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is nog druk op de wegen. Bij de ANWB zit Tim Schaap.
9: Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en De Meern. 9 kilometer en 10 minuten komt daardoor een pechgeval. Ook wordt er gewerkt aan de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht. Vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel nu een file. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Tot 2 uur.

0: Barry White. Zo is het. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze vrijdag. De laatste van de week. Menno in de middag. Tot 2 uur met zometeen natuurlijk het weekoverzicht. Ja, die weken vliegen voorbij, hè. En zeker zo vlak voor de vakantie. En ja, wat hebben we weer veel meegemaakt deze week. En daar gaan we zometeen nog eens even kort op terugkomen. En we hebben natuurlijk over een uur de vrijdagmiddag borrelartiest. We gaan contact zoeken met Spanje. Hij zit momenteel op een jacht ergens op de Middellandse Zee voor de kust van Spanje. Onze grote vriend uit Noordwijk, Zanger Alex. Hij is de vrijdagmiddag borrelartiest. En we hebben natuurlijk de weekendklapper daarvoor. Ja, volgend uur dus. De plaat waarmee we gaan openen dan. En die mag jij bepalen. Zo'n plaatje waarvan je zegt van ja, daar wil ik het weekend mee starten. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Mag ook nog even voor jouw plaat. En jouw plaat nog altijd in het kader van Wereldkusdag. Een plaatje die gaat over kussen. Hoe kan het anders? Ja. We geven natuurlijk ook nog de laatste kaarten weg voor het Haags Beat Festival. Dat uitverkochte festival in augustus. En Bob Brinkman is er vandaag. Hallo Bob.
1: Hallo Menno. Hallo.
0: Uiteraard ben jij er. Ja, ja, goed. We hebben een mooie week achter de rug, hè?
1: Ja, en een veelzijdige week, een gezellige week, een zonnige week. Ja. Met deze vrijdag toch echt wel als kers op de taart. Ik heb mijn korte broek aangetrokken. Ja? Dus ik ben er helemaal klaar voor om naar hopelijk een zonnige bestemming te gaan.
0: Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Misschien kom je wel ergens in een koude koelcel terecht of zo. Bij een, weet jij het, slagerij of weet ik het.
1: Moet je heel specifiek op die ene koelcel in de regio mikken, Menno.
0: Ik ga mijn best doen, let op. Daar gaan we. Ja, heb je je benen goed ingesmeerd trouwens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè,
1: nee, dag oprecht niet.
0: Ja, dat moet je wel even doen. Want...
1: Ja, dat moet ik nog echt wel doen, ja.
0: Ja, ja, die kunnen we wel een kleurtje gebruiken ook natuurlijk. Even kijken.
1: Dank je.
0: Ja. Nou, ik ga je sparen. Dit is wel echt een leuke locatie voor vandaag. En zeker voor de vrijdag. En zeker met dit mooie weer, Bob. Het is je van harte gegund met je korte broek. Je gaat naar Katwijk.
1: Ach, wat lekker. En ja, mooi, toch? Katwijk.
0: Zo is leuk. Het. Horen we je over een half uurtje.
1: Ga ik die kant op. Met de zonnebrand.
0: Zeker. Hoi. Hoi.

0: Vrijdagmiddag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van horen.
2: Ja, dat was het.

0: Train en Drive-By en Maywood natuurlijk daarvoor, hè. Gezellig. Rio, het is tijd, zo rond 11:15 op de vrijdagmiddag, om eens terug te blikken op een weekje Menno in de Middag. En we begonnen deze week maandag met Ray Benjamin. De Leidse zanger heeft een nieuwe single uit en geeft voor het eerst ook een eigen concert. Dat is eind oktober in de Stadsgehoorzaal in zijn eigen Leiden. Ja, en is Ray daar eigenlijk nu al zenuwachtig voor?
1: Ja, eigenlijk was een half jaar geleden al zenuwachtig, toen we alleen de idee al hadden. Maar nee, er zit heel veel voorbereiding in. Ja. En er komt zoveel bij kijken. Het is niet eventjes maar een feestje. En daar heb ik me wel een klein beetje in vergist. Maar gelukkig heb ik 8 maanden van tevoren het aangekondigd. Dus heb ik al die tijd gehad om het ook te regelen.
0: Ja, en maandag was het Wereldkusdag. Ja, daar moeten we natuurlijk hier in Menno in de Middag even bij stilstaan. Zo ging Bob in op de kaart de straat op om te vragen naar de kuservaringen van verschillende mensen. Maar uiteindelijk had Bob een beter idee.
2: Ja, ik had ook weer, Menno, ja, ik had weer wat feitjes opgezocht. Maar weet je, is het nou niet een idee? Kunnen we nou niet, want ik kan wel mensen blijven aanspreken, iemand bellen of zo die echt verstand heeft van zaken? Verstand heeft van kussen. Weet jij iemand eventjes zo uit je hoofd?
0: Ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn, natuurlijk. Wacht, ik heb het nummer op zoek. Oh, die gaan we gelijk even bellen. Ja, dat kan er maar één zijn, natuurlijk. Die verstand heeft van kussen. Even kijken of we daarvan kunnen leren. Hallo?
3: Een hele lekkere, goeie, geile dag.
0: Kim Hollands! Ja, Kim, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Bob, wat voor vragen heb je aan Kim?
2: Nou, hoe belangrijk is kussen voor alle leeftijden?
3: Nou, kussen is enorm belangrijk. En ik kan je zeggen dat als je een goede kusser bent, dan zit je eigenlijk nooit zonder vriendin. En daar bedoel ik mee dat je daar echt gewoon iemands hoofd op hol mee kan laten slaan.
0: Kim, ja. Kim, wat is een goede kus?
3: Een goede kus is eigenlijk dat je creatief bent, hè. Dus je kan natuurlijk een heerlijke kus geven op de mond. Maar je kan natuurlijk ook je tongetje gebruiken. Je kan het als een soort likken doen, sabbelen. Ja. Je kan zachtjes bijten op elkaars tongetje. Ja. Nou, er zijn zoveel variaties. Ja. En juist dat stukje is zo ontzettend belangrijk. Kussen is eigenlijk het beste glijmiddel in een relatie.
0: Hey Bob, zijn al je vragen nu beantwoord eigenlijk? Of,
2: Ik moet heel snel naar huis nu, Menno. Want ik heb alle informatie die ik nodig heb.
0: Ja, je bent niet meer te houden natuurlijk. Weet ze dat?
2: Nee,
0: ja, ze zit mee
2: niet
0: te luisteren, weet ik. Maar ja, wat gaat ze nu doen? Doet ze de deur op slot?
2: Ja, stoom komt uit de oren.
0: Ja, dat snap ik.
3: Nou, ga enorm genieten van heerlijk kussen vandaag. En natuurlijk een hele lekkere, hete, zwoele zomer. Hai, hai.
0: Doei. Ja, en zo is het, Kim. Nou goed, dan het Westlands campergezin. De familie van Vliet verkocht vorig jaar september hun huis in Schravenzanden, zegde hun baan op, haalde de 4 kinderen van school om voortaan met een camper door Europa en de Balkan te trekken. Nou, nu na ruim een half jaar zijn ze weer even terug in Nederland. Volgens vader Ivo voelde het best ontheemd toen ze met de camper terugkwamen in het Westland.
4: Nee, het voelde zeker ontheemd. En daar raak je denk ik het punt. Je hebt in het Westland niet heel veel plekken waar je echt met je camper kan staan. Dus dan voel je je best wel een beetje ontheemd in die zin en een beetje zwervend door het Westland. Dus dat is heel leuk en fijn om familie en vrienden weer te zien. En tegelijkertijd voel je ook wel een beetje een nomade in je eigen plekje, wat je altijd had.
0: Ja, nou, we blijven ze volgen. Het gezin trekt momenteel via Friesland verder met de camper naar Scandinavië. Of misschien besluiten ze toch weer om richting het zuiden te gaan. We houden het in de gaten. Dan Floor Korte. Je weet wel, vaste gast hier in Menno in de Middag. Op maandag geeft ze altijd hier tips over de moestuin. Ze is namelijk dé expert van ons land op dat gebied. En Bob die ging woensdag bij haar langs op haar grote professionele moestuin in Boskoop. Ja, en Bob heeft zich dan natuurlijk, zoals altijd, goed voorbereid.
2: Ja, zeker. Wacht even. Ik ben nog wat aan het zoeken. In mijn tas. Speciaal meegenomen, Floor.
5: Oh, kijk nou. Wat goed.
2: Goed, hè?
5: Ja, je handschoenen.
2: Werkhandschoenen. Ja, want ik word natuurlijk aan het werk gezet.
0: Ja, ongebruikt.
5: Ja.
2: Ja. Ooit voor een verbouwing gekocht, nooit uit de verpakking gekomen. Dus
5: ziet er nog heel schoon uit.
2: Ja, zeker. Het is tijd om ze lekker vies te maken. Ik kan me zo voorstellen, ja, ik heb die werkhandschoenen nu aangetrokken. Dat je nog wel. Waarom ben je nou aan het lachen?
5: Nee, ja, het zijn echt van die bouwhandschoenen. Ja, tuinhandschoenen zien. Ja, je kan deze ook voor de tuin gebruiken. Ja. Geen probleem.
2: Ja, tuinhandschoen is toch een handschoen?
5: Ik kan er gewoon om lachen. Ja.
2: Ja, nou ja, jammer. Nou ja, de eerste flater is geslagen.
0: Ja, goed. Dan volgende week. Dan komt de musical We Will Rock You naar naar het World Forum Theater in Den Haag. Met uiteraard alle hits van Queen daarin. Een van de hoofdrolspelers is muzikant en acteur Lucas Hamming. En hij ziet bij deze voorstelling, als hij die speelt, altijd veel emotie bij het publiek.
6: Ja, absoluut. Ja, echt bijzonder. Mensen die aan het staan te huilen, staan te klappen. Het is, ja, echt waar.
0: Wauw. Ja, wat doet dat met jou?
6: Ja, ik sta elke avond en zie ik dat. En dan denk ik, dan krijg ik toch weer mijn handjes dat ik het weer mocht doen.
0: Ja, Lucas Hamming. En dan Barry Stevens. Je weet wel, ooit in de jury van de Soundmix Show. Hij staat voor het laatst met een solovoorstelling in het theater eind deze maand. En ik belde hem gisteren. Hij is inmiddels 82 jaar. Het werd een openhartig gesprek. Zo vertelde hij dat hij in zijn voorstelling ook terugblikt op zijn leven. En ziet dan dat hij zichzelf vaak het heel moeilijk heeft gemaakt.
7: Oh, wauw. Dat ik eigenlijk... Het komt eigenlijk op neer, lieve man, dat ik eigenlijk mezelf tekort heb gedaan aan zelfliefde. En dat bedoel ik alleen maar uit een positieve gevoel. Ik was altijd zo bezig dat iedereen naar zijn zin maken en zorgen dat iedereen het leuk heeft. Maar soms heb ik mezelf een beetje vergeten. Ja. Om eens een beetje een eye over mijn bolletje te geven en te zeggen, nou, zo slecht was het nou ook niet wat ik deed.
0: Je bent te streng voor jezelf geweest af en toe.
7: Ja, absoluut. Ja. Oh my god. Ja. Oh my god. Ik kan mezelf soms zo martelen. Dat is niet goed. Of het is. En dat gaat zo ver soms. Ik denk, nou, hou nou toch eens op. Ja. Zo erg is het nou.
0: Nee, maar daar kom je dan nu op latere leeftijd dus achter. Als je achterom kijkt. Ja. En jouw les is eigenlijk ook aan jongere mensen van, joh, maak het jezelf dus niet te moeilijk.
7: Precies, precies. En mijn aanrader voor jonge mensen is vooral, ze moeten vooral hun dromen nagaan en vechten. En dat bedoel ik vechten in het positieve gezin van als je echt iets wil en echt gelooft in iets wat je zelf wil, dan moet je wel keihard voor werken. Je moet niet denken dat het komt aanwaaien.
0: Ik wens je een hele mooie voorstelling. En ik hoop stiekem dat we over misschien een jaar of twee jaar weer bellen. En dat we zeggen, god, was dus toch niet je laatste show.
7: Oké, bij deze spreken we dat af.
0: Oké, dat is goed. Want ja, jouw motto blijft, Barry.
7: Vooral doorgaan.
0: Zo is het. Dag Barry, het gaat je goed, hè? Succes
7: dag,
0: met alles.
7: Dag.
0: Ja, mooi, Barry Stevens. En tot slot belden we gisteren in shownieuws. Dat doen we altijd op donderdag, hè? Bob en ik bellen dan met de sterren. Dit keer met René Leblanc. En natuurlijk hadden we een liedje voor René. Het is...

Ja, goed. En dan gaat hij nog een keertje. Dat was niet de bedoeling natuurlijk met René Leblanc. Al was het wel een fantastisch nummer. Dit was het weekje Menno in de middag. En zullen we die andere ster eens draaien uit die serie waar ook René Leblanc uitkwam. Uit Ik geloof in mij. Rutger van Barneveld. Ja, want die zat daar ook in die serie. En die heeft me toch een nummer 1 hit te pakken. Zwoele zomernachten.

0: Rutger van Barneveld natuurlijk. En zwoele zomernachten. Zometeen in het volgende half uur gaan we naar Bob Rinkman. Die is dan in het zonnige Katwijk voor op de kaart. En ja, we zijn er bijna doorheen. We hebben nog een paar kaarten voor het Haags Beat Festival. Ik ga er zometeen weer twee weggeven. En ja, dan kun je bellen voor dat geweldige festival dat in augustus plaatsvindt in het Zuiderpark.
1: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen. Zondag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Het is 1:02. Radio West. En hij zit er klaar voor. André Kolen met het nieuws uit de regio.
12: Goedemiddag. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA presenteren op dit moment hun coalitieakkoord met de naam Voor Den Haag met Den Haag. En onze verslaggever Liebe van Sloten die is erbij. Liebe, heb je al wat verrassende punten gehoord uit dat akkoord?
13: Gehoord, gelezen. Het staat vol met plannen. Ik zal je er niet allemaal mee vermoeien, hoor.
12: Nee, want dan wordt het te lang.
13: Een hele opsomming, nou ja, precies. Daarom hou jij je concentratie er niet meer bij en dan heeft dat geen zin meer. Zullen we eerst eventjes vertellen waar ik ben?
12: Ja, waar Kijkduin. Is het? Oh, Kijkduin.
13: Kijkduin. Ja, naast die speelboot, weet je wel. Daar
12: ja,
13: is
12: ja,
13: ook bij
12: die weer terug
13: een gebouw
12: is gekomen.
13: Van de... Precies, bij een gebouw van de veiligheidsregio. En hier hebben ze dus al die weken onderhandeld. En ze hebben daar ook wat over verteld, hoe dat is gegaan. Nou ja, de mandarijnen vonden gretig aftrek. Ze noemen zichzelf ook een beetje de gekscherende mandarijnencoalitie. Ze hebben hier 6 dagen per week bij hoog en laag hebben ze hier gezeten. Lange gesprekken, mooie gesprekken gevoerd. En ja, zijn ze tot overeenstemming gekomen. En zijn ze dus met een nieuw coalitieakkoord gekomen. Daarover, over dat nieuwe coalitieakkoord. Er staat van alles in, maar ik denk het belangrijkste nieuws dat ik er zo uithaal op het eerste ogenblik is dat de opvang aan de Sportlaan, daar zijn al veel plannen voor, al heel lang. Er zou een grote opvang komen van zo'n 750 plekken voor verschillende woongroepen, waaronder asielzoekers. Nou, dat gaat allemaal, als het aan deze coalitie ligt, niet door. Daar komt geen opvang en ze gaan het oude Haga ziekenhuis, die op die plek dus, gaan ze heel snel omvormen tot woningen, waaronder seniorenwoningen. En zodoende zien ze daarvan af. Nou ja, waar komen dan wel die opvangplekken? Want ze schrijven, we houden ons gewoon aan de spreidingswet. Den Haag blijft gewoon asielzoekers opvangen. Nou, dus ze willen kijken naar kleinschalige plekken. Welke plekken dat dan worden, dat staat toch allemaal niet in het akkoord. Maar dat moeten ze dus gaan uitzoeken. Maar dat is denk ik het grootste nieuws. Verder, ja, ze willen inzetten op heel veel woningen. 4000 woningen willen ze gaan bouwen. Willen ze echt werk van maken. Dat is het eerste hoofdstuk. En ook nog wel interessant, parkeren. Ze gaan kijken of ze hier en daar wat parkeerplaatsen erbij kunnen doen.
12: Oh.
13: Eerder onder het vorige bestuur wilden ze juist steeds parkeerplaatsen eraf halen. Want de stad slipte dicht, het werd te vol. Maar deze coalitie zegt, ja, we gaan kijken of we parkeerplaatsen erbij kunnen doen. Tegelijkertijd willen ze ook zorgen dat Den Haag niet meer die vervelende titel draagt als filehoofdstad van Nederland. Daar willen ze ook vanaf. Dus ze gaan kijken of ze bepaalde kruispunten beter kunnen laten doorstromen. Daar willen ze ook op investeren. Dus zo is dat een kleine greep. Verder, ik verwijs iedereen die meer wil weten toch ook even naar de website. Kun je het nog eens rustig nalezen.
0: Ja. En het volgende uur natuurlijk, dan heb je weer een update. Want misschien zijn er dan nog wat meer bekend geworden uit dat coalitieakkoord, Liewe.
13: Ja, zeker. Zullen we het zo doen?
0: Over een uur.
13: Ja. Helemaal goed.
12: Ja, Liewe van Sloten was dat vanaf Kijkduin, waar het coalitieakkoord voor Den Haag met Den Haag wordt gepresenteerd. Wie gebruik maakt van de wegen in België, dat doen heel veel mensen, vooral als je richting Frankrijk wil, die moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Nou, wordt waarschijnlijk vandaag in de Vlaamse regering akkoord over bereikt, schrijven Belgische media die een voorstel van dat plan hebben ingezien. Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet aanschaffen, zegt deze verslaggever.
14: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
12: Nou, dat is dan mooi. Het geldt voor voertuigen tot 3500 kilo. En vanaf 1 mei volgend jaar wordt er dus in België zo'n tolvignet verplicht.
0: Ja, was dit het?
12: Ja.
0: Ja, laten we even naar anders is die weg, hè, Jordi?
15: Ja, dan ga ik naar het strand, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, en gelijk heb je, want daar is het weer voor, Jordi.
15: Ja, heerlijk, hè? En dat blijft nog dagenlang zo. Dus we moeten misschien ook van profiteren. Want ja, dit gaat niet weken duren. Het is Nederland. Maar in ieder geval denk ik nog wel ongeveer een week. Dus dan weet je wat je kunt verwachten. Op dit moment zie ik onder meer een boskoop dat het al bijna 25 graden is. Dus gewoon lekker met een oost-noordoostelijke bries. Volop zon, wat windveren. De lucht lijkt te droog voor stapelwolken. En de rest van de dag blijft dat dan ook zo. En de temperatuur die loopt nog wat verder op. De warmste plekken is het nu al in de binnensteden 28 graden. Maar op de officiële weerstations denk ik dat we op 27 à 28 graden uitkomen. Nou, dat is alweer warmer dan gisteren. Dankzij een hoge drukgebied ten noorden van ons. En aan de kant van dat hoge drukgebied bij ons dan die oostelijke stroming. Waarmee warme en relatief droge lucht wordt aangevoerd. Die julizon is wel heet. Het is natuurlijk wel warm. Maar het is niet snikheet en ook niet zo broeierig. Omdat die luchtvochtigheid wel meevalt. En dat is denk ik ook wel het beeld voor dit weekend. Er verandert maar heel weinig, hoor, Menno. Met volop zonneschijn, weinig of geen wolken. En steeds de wind vanuit het noordoostelijke richting. Zwak tot matig, valt ook allemaal wel mee. Het waait ook niet al te hard. Is ook wel prettig als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Zeewatertemperaturen, nog altijd zo'n 20 à 21 graden vlak voor de kust. Is ook heerlijk. En op land worden dan 28 of 29 graden. Ja, en hoe dat allemaal verder gaat dan volgende week, dat vertel ik allemaal over een uurtje.
0: Tot zo.
15: Tot straks.
0: Er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
16: Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 50 kilometer file op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel duurt er 10 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor Knopend Ridderkerk 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein.
12: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Billy Ocean, Caribbean Queen. Zometeen gaan we de kaarten weggeven voor het Haagse Beat Festival. Maar nu Rijnbaan.
1: Op de kaart.
0: Ja, voetbal Brinkman natuurlijk. Hallo Bob.
2: Hallo Benno. Hallo.
0: Katwijk, dat is de bestemming. Hoor eens even. Gezellig.
2: Ja, en ik sta hier niet eens bij een strandtent eigenlijk.
0: Wat is dit dan?
2: Je wel zou verwachten met deze muziek. Ik sta lekker in de Winkelstraat. Maar waar wel een beetje dezelfde vibe hangt als bij een strandtent. Heel veel kraampjes achter elkaar die allemaal een beetje dezelfde beigeheid uitstralen. Veel riet zie ik. Veel pasteltinten ook wel. Hier in het centrum van Katwijk aan Zee, namelijk deze vrijdag, Menno, is de Ibiza-markt.
0: Hé, hey, nou, neus in de boter, daar hou jij van.
2: Oh, nee. Ja. Oh. Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Het is niet mijn stijl. Dat
0: echt niet?
2: Ook.
0: En waarom niet? Nee. Wat staat jou tegen aan de Ibiza-stijl?
2: Omdat het allemaal hetzelfde is, toch, op een gegeven moment. Vind je niet? Het is wel heel veel riet en heel veel linnen en heel veel pastelkleuren. En allemaal een beetje in datzelfde aquarelschilderij wat ze met elkaar dan zo schetsen. En dat perfecte, ook dat perfecte, dan op een strand zitten met elkaar. En dan net allemaal net dun genoeg, zeg maar. Allemaal net goed opletten dat ze niet dat ene drankje te veel nemen. Het is allemaal heel netjes.
0: Jij bent nog nooit op Ibiza geweest. Denk ik, hè?
2: Nee. Okay. Nee.
0: Hey, maar,
2: nee, ja, het is meer dat bohemium waar ik een beetje jeuk van krijg.
0: Oh, ja,
2: maar goed,
0: ja. Nou, hoe hou je dan de stemming erin niet daar, Bob? Want we hebben nog twee uur te gaan natuurlijk, hè?
2: Dat hoef ik gelukkig niet te doen.
0: Oh.
2: Maar misschien kan ik me namelijk komende twee uur ook laten overtuigen. Hè? En kom ik straks thuis met een tas vol met rieten spullen.
0: Helemaal
2: en
0: zen.
2: En slippers met bloemen erop.
0: Ja,
2: en heb ik ineens dreads in mijn haar laten maken.
0: Ja.
2: Dus misschien kan iemand mij uitleggen wat dat precies is. Dat Ibiza en wat er zo fijn aan is. Heel veel kledingzaakjes, zoals dreads in mijn haar laten maken.
0: Ja.

0: Het is ook heel erg rustig in deze kraam op dit moment.
1: Misschien is even aan het mediteren vrouwen op het strand, Charissa.
0: Twee vrouwen staan hier wel lekker door de kleding te snuffelen. Zit er wat tussen voor u, mevrouw?
2: Nou,
0: die wil niet met mij praten. Dat maakt ook helemaal niet uit. Charissa, bent u Charissa?
2: Ja.
0: Ja? Daar was je al bang voor.
2: Ja, ik had me verstopt.
0: Maar ik heb je gevonden achter de kleerhangers. De Ibiza-markt, Charissa, hier in Katwijk. Leuk je te ontmoeten. Omschrijf die stijl Ibiza eens.
2: Vooral heel luchtig, zwierig, mooie stoffen. Dat vind ik heel belangrijk. Veel linnen.
0: Ja, ik zei net in de radio-uitzending, en dat, je mag me tegenspreken hoor, maak je maar geen zorgen. Maar ik zie hier ook, het is beige, ja. Bruin, beige. Is het niet veel hetzelfde?
2: Nee, want het kan je allemaal heel mooi met elkaar combineren. Maar we hebben natuurlijk ook het uitgesproken Ibiza, hè?
0: Oh, neem me dan eens mee naar dat uitgesproken. Dan lopen we hier naar de andere kant van de kraam.
2: We hebben natuurlijk heel veel turquoise. Dat zit natuurlijk ook wel echt in Ibiza.
0: Ja.
2: Dus even een beetje het heftige.
0: Oké. Dus dan is het beige en turquoise.
2: Ja, beige. Klein beetje zwart af en toe mag erbij, maar...
0: Ja. Ben je wel eens op Ibiza geweest?
2: Ja.
0: Ja, dat moet eigenlijk
2: dat
0: wel,
2: moet, ja. Dat moet.
0: Anders mag je jezelf niet Ibiza bij Charissa noemen.
2: Nee.
0: Ja, het is gezellig, druk hier.
2: Ja, zeker.
0: Loopt het een beetje?
2: Ja hoor. Met vlagen, maar dat is altijd prima.
0: Ja, vandaag en morgen, Menno, hier de Ibiza-markt. Dus ook bij de kleding bij Charissa. Heb jij er eigenlijk wat mee? Moet ik wat voor je meenemen? Ik heb hier namelijk een hartstikke mooie turquoise rok in mijn hand. Misschien voor je vrouw wat.
3: Oh ja. Ja.
0: Wat zou je aanraden voor een kale man?
2: Voor een kale man?
3: Ja, en ik denk sowieso Rita.
2: Voor de man of de vrouw?
0: Nee, de man. Ja, misschien een goede hoofddeksel voor zijn
3: kale man. Ja.
2: Ja. Nou ja, het is even dat ik het niet mee heb. Maar Ibiza-mode zelf heeft ook een hele herenlijn.
3: Oh, kijk. Nou,
2: allemaal
3: dat,
2: mooie linnen broeken, linnen t-shirts, blousen.
3: Oh, leuk.
0: Ja. Het is echt wel wat voor jou, Menno. Ja. Ik zie je zo rondlopen met een net iets te verbrand koppie over het strand.
3: Ja, nee, dat klopt.
2: Even op internet.
0: En even op internet kijken. Charissa opzoeken. Nee. Of gewoon heel hard Ibiza roepen op de markt in Katwijk. Dan ze verstopt zich heel eventjes in het veronder. Ja. Maar daarna komt ze vanzelf weer boven.
3: Goed zo. Hey, nou, ik kom straks bij je terug, Bob. Kijken wat je dan gepast hebt. Zo,
0: ik ga eens heel even kijken of er inderdaad nog ergens wat herenkleding zijn. Want voor hetzelfde, denk je dat het mij staat, Ibiza? Kijk
2: dat
0: eens naar mijn gezicht.
2: Ja? Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, moet ik er toch aan gaan geloven. Ja, tot zo.
3: Yo. Oh, hoor eens even.
4: Het Haagspeed Festival.
3: Ja, je mag bellen 070-390-5454. We hebben nog een paar kaarten. Vanmiddag bij Bas gaan echt de allerlaatste eruit voor dat uitverkochte Haags Beat Festival 16 augustus in het Zuiderpark in Den Haag. Met Rine Schertsen, Cesar Zuiderwijk, Jet Rebel, Grupo Sportivo, de Bintangs en nog veel meer. Wil je daarbij zijn, gratis en voor niks, dan moet je alleen even zeggen wie dit is. Wie dit zijn.
0: Ja.
3: Nou, dit is toch echt makkelijk, hè? Uit Den Haag. De plaat, je mag ook de titel van de plaat noemen, maar de groep is ook al goed. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454.
5: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
3: Nou, deze bijvoorbeeld. 15 jaar geleden besloten ze samen eens een duet te doen. Tim Douwsma en Monique Smit. Een lekkere zomerplaat. Eén zomeravond met jou.

0: Tim Douwsma en Monique Smit, nummer uit 2011 alweer. Eén zomeravond met jou.
1: Het Haagsbied Festival.
0: Ja, ja, ja, de laatste kaarten gaan eruit. Wie is de gelukkige? Misschien wel Jacqueline Selier. Hallo Jacqueline.
2: Hoi.
0: Hoi. Ja, waarom wil je zo graag daar naartoe straks op 16 augustus in het Zuiderpark?
2: Ja, lijkt me gewoon hartstikke leuk. Ja. En vroeger ging ik altijd naar de Haagse Biednacht in de Houtrust.
0: Oh ja.
2: Dus dat was helemaal te gek. Ja. En ja, om dat nu nog een keer mee te maken lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, had je toen een favoriet?
2: Ja, zelfs, hoe heet dat? Mijn broer die speelde toen ook in een bandje, dus die deed ook mee. En die speelde in de Rustabout.
0: Ja.
2: En ja, ik weet niet meer. Er waren toen zoveel leuke kleine bandjes die aan die Haagse Biednacht meededen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus
0: ja. Ja. En heb je nu een favoriet, zeg maar? Ja, als je nu gaat, als je die kaarten wint, wie wil je dan vooral graag even zien of horen?
2: Van de Golden Earring natuurlijk.
0: Ja, ze zijn er allebei. Rinus Gerritsen en Cesar Zijderwijk. Twee iconen van de Golden Earring. Nou, ja. Ik hoop dat je ze gaat zien. Ik ga nog één keer dat fragment laten horen. Let op, daar gaat hij. Ja. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk, denk ik, hè? Jacqueline, wie zijn dit?
2: Direct.
0: Natuurlijk Direct. Ja, ja, ja. Beste Jacqueline, ik weet niet of je al een mooi weekend tegemoet gaat.
2: Ja hoor, het wordt mooi weer, dus genieten.
0: Lekker hè? Nou, je woont in Den Haag, dus ik neem aan dat je lekker richting het strand gaat misschien wel. Nou, geniet ervan.
2: Ja, ik woon in Loosduinen, dus vlakbij Kijkduinen. Dus.
0: Kijk eens aan. Nou goed, en je hebt twee kaarten op zak voor het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus ben je bij dat uitverkochte festival in het Zuiderpark. Ik wens je veel plezier en een mooi weekend.
2: Ja, heel erg bedankt.
0: Dag Jacqueline. Doeg.
2: Dag.
0: En we draaien Direct natuurlijk eventjes met Devil Don't Care.

En vanmiddag dus bij Bas tussen 4 en 5 de laatste, echte allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival, dat dus helemaal stijf uitverkocht is. En dan kun je dus nog naartoe vanmiddag luisteren naar Westkom Thuis tussen 4 en 7. De bijna weekendeditie is dat dan van Bas. Zometeen 2 uur Menno in de Middag met natuurlijk de weekendklapper. Die hebben jullie zelf uitgekozen. Ook zelf uitgekozen jouw plaat in het kader van Wereldkusdag, waar we net Kim Holland nog eventjes over hoorden. En we hebben de vrijdagmiddagborrelartiest. We zoeken contact met Spanje, met zanger Alex. Die heeft daar een nieuwe plaat opgenomen. Het is Kaoma, de Lambada.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Zometeen het tweede en laatste uur van deze week. Menno in de Middag. Het is 1 uur. Het nieuws uit de regio met André Kolen.
11: Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag gaat er niet komen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Dat akkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag is vanmiddag gepresenteerd in Kijkduin. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart 2027 vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. Het betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. 11 mensen zijn aangehouden in Den Haag na Frankrijk-Marokko. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. Ook werden antisemitische leuzen gescandeerd. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
13: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 25 minuten vertraging vanaf Rijswijk. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein duurt er 10 minuten langer over. En de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten vertraging. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Een kwartier extra reistijd.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.

0: Michael Bublé opende dit laatste uur van deze week van Menno in de Middag. En Bob Brinkman horen op de achtergrond op de Ibiza-markt in Katwijk.
1: Ja. Schelpen gereigd aan een touwtje. Ja. Lekker klingelen in de wind. Lekker Ibiza. Nee, dat is onwijs heel erg mooi. Ik sta bij de kraam van Sam.
0: Even voor de mensen trouwens die het gemist hebben net. Bob is geen groot liefhebber van Ibiza.
1: Nee, en ik ben geen groot liefhebber van Ibiza. Maar ik leer ook hier op de Ibiza-markt, Menno, dat Ibiza veel meer is dan alleen maar beige tint en linnen broeken. Toch, Sam?
2: Zeker. Het is heel kleurrijk, maar ook met heel veel natuurlijke stoffen. En je kunt er eigenlijk alles vinden.
1: Jij bent van het macramé, hè?
2: Klopt. Ik macramé met edelstenen. Dus mensen kunnen echt iets heel moois uitkiezen waar ook nog betekenis aan zit, waardoor het extra waarde krijgt.
1: Wat is macramé?
2: Macramé is eigenlijk de kunst van het knopen. Dus je begint met een touw en je begint knoopjes te leggen en dan komt er een patroon uit als je het goed doet. En dan kan je bijvoorbeeld een steen in een ketting knopen.
1: Ja, en hier voor me, Menno, bakken vol met stenen. En dan heb ik het over van die hele platte, glinsterende steentjes. Amethyst is bijvoorbeeld zo'n steen wat jij hebt, Sam?
2: Ja, bijvoorbeeld, maar ook heel veel andere soorten. Heel veel bekende, maar ook onbekende. Super tof, alle kleuren van de regenboog.
1: Is dit nou echt Ibiza? Om even toch, we proberen een beetje die Ibiza-markt te vatten. Is dit het nou, dat stenen, dat natuurlijke?
2: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat dit echt meer van origine, de zigeuners, de gypsies, dat die dit droegen. Natuurlijke materialen, echt hele persoonlijke items. Dus ja, zeker.
1: Ja, kijk eens naar mij. Ik ben een ram, ik ben 31 jaar. Wat voor steen of edelsteen zou jij mij aanraden?
2: Eerlijk gezegd is het zo persoonlijk dat het denk ik meer gaat over waar jij naartoe wordt getrokken, wat je mooi vindt, dan dat ik ga zeggen wat voor jou zou passen.
1: Dus hoe zou ik dat dan moeten uitvinden?
2: Je kijkt naar de stenen en als je denkt, oh, die is tof voor me. We hebben er edelsteen betekeniskaartjes bij. Dan kan je ook lezen of het je aantrekt, of het resoneert bij je. Sommige mensen die komen steen tegen en die barsten spontaan eigenlijk in huilen uit. Hadden we een paar weken geleden. Om de betekenis die aan zo'n steen hangt, waardoor het super betekenisvol wordt. Dus dat is gewoon heel persoonlijk. Eerst kijken en dan even lezen. En als het als je in je lijf voelt, oh ja, tof, dan is dat hem blijkbaar.
1: Ja, en dan lees ik later waarom dat dan zo tof was.
2: Ja, dan zal dat ongetwijfeld zijn reden hebben.
1: Maar
2: ja.
1: een steen voor een kale man in een radiostudio, dat kan je ook moeilijk zeggen.
2: Ja, dat lijkt me heel lastig.
1: Oh, ja, dat lijkt me ook heel lastig. Ja. Ja, jammer. Maar Menno, zoek jij geduld bijvoorbeeld, of balans, of inzicht?
0: Oh jee.
1: Alle drie?
0: Ja, eigenlijk. Neem die hele schaal met stenen maar mee. Dat kan ik wel werken. Ja.
1: Nee, ik ga heel even kijken en voelen. Maar ook dit is Ibiza. Dit is ook een beetje dat macramé, dat aardse. Dus dat is wel weer wat verder dan het riet en de tuinslippers.
0: Ja, ja, zo is.
2: Ik ben volgens mij een van de weinige kramen die echt deze zelfgemaakte macramé sieraden verkoopt. Ja, nou. Het is heel uniek.
1: Ja, dus ook dat is de veelzijdigheid van Ibiza. Dus vooralsnog valt het me mee.
0: Ja, ik voel een kentering. Bob, ik voel al licht wat enthousiasme bij je. Dus ik denk dat we de tickets aan het eind van de uitzending kunnen boeken naar Ibiza. Nog 3 kwartier te gaan. Dus we horen je over een half uurtje weer. Hè?
1: Ik zoek een reisbureau.
0: Tot zo. We gaan hem openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk, gezellig dat jullie er zijn.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: Ja, en met de weekendklapper, dit keer uitgekozen door Sam ter Horst. Sam die heeft het muntje van de jukebox, gooi er maar in. Ja, wat zeg je? Dit nummer is populair in jullie studentenhuis. Nou, ik ben weer... Oh, Dries Roel vind ik natuurlijk. Ja, ik kom eraan. Oh, gezellig. En ook in de zomer. Leuk, Sam. Dankjewel. We gaan hem natuurlijk draaien. Ik kom eraan, oftewel Route du Soleil. Dries Roel vind ik inderdaad ontzettend populair onder studenten, dit nummer. Dries.
2: Je foto naast mij op de stoel.

0: Bij de toppers laatst nog. Ze is 71 jaar. Dit nummer komt uit 81. Maar het klinkt nog net als toen. Live kan ze het nog steeds fantastisch. Anita Meijer, They Don't Play Our Love Song Anymore. En daarvoor de weekendklapper. Die was van Dries Roelvink. Gezellig hoor. Nou, over gezellig gesproken. We gaan eens even bellen met onze grote vriend van de show. Uit Noordwijk. Zanger Alex. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja,
1: Why Tell Me Why.
0: Ja, dit was de opvolger van Why Tell Me Why. Ook zo'n iconisch nummer, hè?
1: Maar Why Tell Me Why is wel echt, die vrouw die kan zingen. De beste zangeres van Nederland.
0: Ja, vind je dat? Ja? Ja,
1: ja zeker.
0: Ja, ja. En nog steeds goed, want laatst stond ze dus in de arena, volle arena. En ze blaast iedereen weg.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, maar dat bedoel ik. Zij kan echt zo fantastisch zingen.
0: Ja.
1: En zo'n lieve vrouw. Ja, echt geweldig.
0: Ja, mooi. Voordat we het over Anita Meijer gaan hebben. Het gaat over jou natuurlijk. Hè. Daarvoor bellen we je. Want je zit dit keer niet in Noordwijk nu we je bellen. Maar lekker aan de Spaanse kust.
1: Ja, het is hier bloedheet. Het is 36 graden hier aan de kust. Maar het is wel goed te doen. Er staat een windje vanaf zee. Dus aan de kust is het prachtig. Maar loop je 10 meter het binnenland in, dan ga ik kapot.
0: Ja, en we horen ook echt zorgwekkende berichten ook uit Spanje. Hè? Veel doden bij bosbranden daar in Andalusië.
1: Ja, we zitten 200 kilometer van die bosbrand van gisteren, waar 12 mensen zijn omgekomen. We zitten 200 kilometer vandaan, dus het is niet zo heel ver weg.
0: Ja, nee, er zijn nog veel mensen vermist. Dat is echt heel tragisch wat daar gebeurt.
1: Ja.
0: Maar goed, jij bent op het strand daar. Ben je vakantie aan het vieren of ben je daar ook voor werk?
1: Ik heb woensdag hier gezongen met 1-0-0, Caruela en Torremolinos. En mijn nieuwe single heeft natuurlijk wel uitgebracht, dus die hebben we even gedaan. Maar echt superleuk,
0: Ja, wat een leven heb je eigenlijk, hè? Want in de winter dan vertrek je naar Curaçao om daar op te treden. Daarna kom je thuis
1: Oostenrijk.
0: En dan trek je gelijk je skibroek aan en rij je de hele winter door Oostenrijk om op te treden. En nu zit je alweer hier.
1: Ja. Nou, ik heb vorig jaar, in ieder geval de laatste jaar, heb ik 52 keer gevlogen. Dus,
0: goed, dat moet ook gebeuren om op te treden. Hey, trouwens, je bent binnenkort niet alleen aan de Spaanse kust en in Noordwijk te bewonderen, maar ook in Nijmegen, want daar moeten we het ook even over hebben. Je hebt eventjes het Bosje Rode Roos, jouw grote hit, omgebouwd tot een nummer dat bij de Nijmeegse Vierdaagse, dat we gaan horen.
1: Een Bosje Gladiolen.
0: Ja, dat gaat, ik zal even, ik bedoel, ik kan pak hem er even bij, dat klinkt dan zo, hè.

0: Ja, een bosje gladiolen wordt het dan. Ja, zo kun je er alles van maken. We hebben het busje van Oranje gehad, het bosje gladiolen.
1: Ja, uiteindelijk is die toch niet uitgekomen. Want ik had iemand anders die wilde dat uitbrengen. Uiteindelijk heeft hij gewoon het niet op tijd van elkaar gekregen om daar iets mee te doen. Dat is wel jammer, want de clip was geschoten, maar dat kunnen we over 2 jaar gebruiken. En dit liedje, ik had denk een jaar of 12 geleden had ik al van een vriendin, een heel goede vriendin van mij, dat de tekst schreef, joh, dit moet je doen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Omdat de Via Gladiola, de finish, al die gladiola. Hij zegt, en dat uiteindelijk hebben we dit jaar opgepakt.
0: Ja.
1: Omdat ik er toevallig in een gesprek kwam met iemand. Hij zei, laten we dat gewoon doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk hebben we het uitgebracht.
0: Met Benny Solo, een andere artiest die daar uit de regio komt ook. En dan ga je ook optreden bij de Vierdaagse, want dat zijn enorme feesten.
1: Ja, vrijdagmiddag om 4:30 sta ik op het Hertogplein in Nijmegen.
0: Een bosje gladiolen, een bosje. Ja, goed. Daarover gesproken, je hebt weer een nieuwe plaat uit. Fiesta aan de Costa. En volgens mij de plek waar jij nu bent, daar is die plaat ook ontstaan, hè?
1: Ja, we hebben hier, Frans van, dat is vroeger van de Brabander, zeg maar. De eigenaar, die heeft, dat heet nu Zero Vero, die kwam met het idee. Ja, hij zegt, ik wil eigenlijk maar 1 artiest hebben die dat voor mij in gaat zingen. Hè. En kun jij dat doen? En we hadden natuurlijk net eigenlijk ook mijn eigen zomersingel uit, met veel gestek en gepraat met de plaats zoals wij we toch doorheen kunnen drukken. Dus uiteindelijk hebben we het uitgebracht.
0: Ja, een zomernacht met jou is er momenteel ook uit. Maar je dacht van, nou, we plakken er gewoon nog eentje aan vast. Overigens, is dat niet, uitzonderlijk, hè? Ik vind dat artiesten momenteel ongelooflijk veel achter elkaar uitbrengen, heel snel.
1: Nee, er komt eigenlijk wel erg veel uit. En daardoor verzuipt ook heel veel, hè? Want laten we eerlijk zijn, dan kijk ik net Zon in de Zeeze zakken en Cheerio. Dat zijn natuurlijk wel de klappers, maar er komen per week geloof ik 90 nummers uit. Ja. Het is wel erg veel inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, Fiesta aan de Costa, neem ons nog even mee, want dat speelt zich af dus bij zo'n grote club daar aan het strand in Spanje, toch?
1: Ja, Playa Miguel, voor de mensen die in Tormelien zijn geweest. Die kennen dat ongetwijfeld. Ja, je hebt hier natuurlijk alle kroegen. Ik kom zelf natuurlijk ook al dik 30 jaar hier in Zuid-Spanje. En ik treed al een jaar of 26, 27 hier ook op. Ja, en toen dit kwam met het idee en het liedje en de tekst. Ja, dat paste wel bij mij. Dus ik denk, we gaan het gewoon doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. We gaan hem draaien natuurlijk. Gaan we je ook nog in Nederland, behalve bij de Vierdaagse, ook nog hier in de regio zien? Kom je weer terug naar Noordwijk?
1: Ja,
0: ga je nog veel optreden?
1: De Bloemencorso. Ik zing op de Bloemencorso van Wagen. De grote Bloemencorso.
0: Leuk.
1: Sta ik op een wagen voor Haringrok. Ik heb alle feestweken, Katwijk, Rijnsburg, sta ik weer dit jaar. Ik sta in Tilburg. Tilburgs Kermis komt eraan volgende week, daar sta ik ook. Nou, dus eigenlijk alle grote podia's in Nederland ga ik
0: weer
1: af.
0: Het is weer een volle bak. Smeer je goed in daar, Alex?
1: Nou, ik heb mijn rug niet eens meer. Dat is als er nog mooie vrouwen zijn die mijn rug willen insmeren. Mijn nummer is 06261.
0: Alex, ga je goed hangen.
1: Ja, dankjewel vriend.
0: Oké, tot snel hè. Doei.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Dit is hem hoor. Zanger Alex vanuit Spanje. En Fiesta aan de kop.

0: vanaf het strand van Spanje hoorden we hem. En zijn nieuwe plaat Fiesta aan de Costa. Zometeen, laatste half uurtje alweer. Ach ja, het gaat zo snel. Gaan we toch een keer terug naar Bob Brinkman. Die met een minuut enthousiaster wordt over Ibiza. Daar in Katwijk, bij die Ibiza-markt. En we hebben zometeen natuurlijk ook nog jouw plaat.
1: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal, bij Libris en op Libris.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 3:30, Radio West en het nieuws uit de regio. André.
11: Ja, goedemiddag. Het coalitieakkoord tussen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK is bekend geworden vandaag. En het is bekendgemaakt in Kijkduin. Titel Voor Den Haag, met Den Haag. En in Kijkduin is Liebe van Sloten. Liebe, heb je nog meer punten kunnen ontdekken?
12: Nou, van alles, hè, wat ik al zei. Vooral die asielopvang bij de Sportlaan, die gaat niet door. Maar helemaal geen asielzoekers opvangen, zoals Hart voor Den Haag tijdens de campagne riep. Dat gaat nou ook weer niet gebeuren. Dus zo is het ook een beetje een onderhandeling geweest. Zijn er compromissen gesloten. Daar deden ze ook wel een boekje over open, hoe dat nou ging. Ze hebben hier 6 dagen in de week gezeten. Ze hebben heel veel mandarijnen gegeten. Ze krijgen ook wel de bijnaam de mandarijnencoalitie. En voor sommige partijen, die gaven ook aan, ja, voor ons was het niet vanzelfsprekend om aan te schuiven. We hebben echt wel wat voorwaarden gehad. Maar ze hebben gewoon hele goede gesprekken gevoerd, zeiden ze. Gekeken naar waarom willen we iets, wat is het doel. En dat zeiden ze van, ja, als het over asielzoekers gaat, ja, dat zijn gewoon mensen. En die mens, die staat centraal. Wat heeft een mens nodig? Dus zo vertelde het een beetje, ja, hoe ze hier eruit zijn gekomen. En hebben we eigenlijk het formele gedeelte gehad, de presentatie. Ze hebben het hier nog even letterlijk ondertekend. Leuk voor het beeld natuurlijk. De vragen van de journalisten hebben ze ook overleefd. En het grappige is, dit is een locatie van de gemeente. Hier staat bijvoorbeeld een vuilniswagen, er staan afvalbakken, er staan ook een soort trekkers met daarachter, ja, volgens mij wagentjes om zout te strooien. Nou, daar gingen ze ook eventjes in rijden. Want ja, het is voor deze politici ook even stoom afblazen. Het belangrijkste, het spannendste hebben ze nu even gehad. En Richard de Mos, die zat dus net in zo'n trekker. En die ging een rondje rijden hier over het parkeerterrein. En er staan hier een aantal plantenbakken. En wat denk je?
11: Ja, daar ging die tegenaan natuurlijk.
12: Ja, die hebben het niet overleefd.
0: Ja, hij heeft ook een keer meegedaan aan de beste chauffeurs van Nederland, hè, in het buitenland. Weet je dat? Over die, dan moesten ze over die weggetjes rijden.
11: Die bergdingen,
0: ja, maar daar heeft hij weinig van opgestoken, blijkbaar. Dat blijkt
12: ik wou
0: nu.
12: Zeggen,
0: ja.
12: Was deze stuurfout was hem fataal geworden.
0: Zo is het. Hey, dankjewel, hè. Succes daar nog, Liewe van Sloten.
11: Ja, ik neem aan dat de beelden straks op de website te zien zijn van een stuntende Richard de Mos. Ja. PostNL bezorgt standaard post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Het postbedrijf wil er dan 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
13: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
11: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen een dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. En wordt dat nog elk jaar meer.
0: We gaan naar onze eigen Jordi Bloem voor het weer. Jordi, vooral volgende week. Ik hoorde je wel zeggen dat er misschien iets gaat veranderen. Nee. Maar laten we eerst nog even deze dagen doornemen in het weekend.
14: Ja, nee, voorlopig verandert er heel weinig, hoor. Het is en blijft hoogzomer weer in de hoogzomer. Eigenlijk een perfecte timing. Nou, ik geloof dat vrijdag ook wij officieel vakantie krijgen in het Westen. Hè, dat dan de hoogvakantie
0: volgende week, ja. Volgende week.
14: Dus, ja. En tegen die tijd slaat het wel een beetje om. Maar ik heb wel een beetje gekeken naar die lange termijn weerskaarten. Het is niet zo dat het heel dramatisch echt gaat veranderen. Maar goed, vanavond, vannacht, vanmiddag. Ja, de zon die schijnt vanmiddag volop. En het is op sommige plaatsen bij Hoeven nog altijd 28 graden snel gegaan. Bij Voorschoten 25,4 voorlopig maximum. Nou, dat kan ook daar nog oplopen tot 28. Dus een hoogzomerse dag met matige oostelijke tot noordoostelijke wind. Misschien in de loop van de middag en vanavond net iets meer wind. Komende nacht neemt de wind af. Het blijft vrijwel onbewolkt. Een beetje hoge bewolking is er nog wel mogelijk. En het wordt in de loop van de nacht pas een graad of 16. Dus voordat de temperatuur beneden de 20 graden is, zijn we echt wel tot ver in de avond gevorderd. Morgenmiddag ook weer 28 graden ongeveer. Misschien vlak aan zee, later met een noordelijke bries iets minder warm. Maar voor de rest heerlijk strandweer met volop zonneschijn. En hoge zonkracht, hè, zonkracht 7. En ja, ook zondag, maandag, dinsdag, woensdag en wellicht ook donderdag. Nauwelijks anders, Menno. Het blijft heel stabiel onder invloed van een hoge drukgebied. Ook steeds een noordoostelijke wind. Het wordt wel iets warmer. We kunnen ook bij ons de 30 graden gaan aantikken. Maar niet heter dan dat, denk ik. 'S nachts koelt het af steeds tot ongeveer 17 graden. In de steden zal het wat warmer blijven, denk ik. En dan donderdagavond misschien al een eerste bui, maar de kans is nog klein. En vanaf vrijdag lijkt die kans op een enkele regen en onweersbui wat groter te zijn, zonder dat het dus helemaal alleen maar regen wordt. En ook duidelijk koeler, maar we gaan wel naar de minder warme variant van het zomerweer. En dan denk ik toch nog wel aan temperaturen die vrijdag nog wel 8, 29 graden zijn, maar vanaf het volgend weekend, hè, dus dat weekend van 18, 19 juli, 24 tot 27 graden. Maar dat zijn natuurlijk ook nog wel zomertemperaturen.
0: Het is zomer, inderdaad. Lekker, Jordi. Nou, fijn weekend, hè?
14: Ja, insgelijks. Hoi, hoi.
0: We hebben nog verkeersinformatie. Dennis Mooij bij de ANWB.
15: In de regio ben je een kwartier langer onderweg op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging in de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten extra. Dan de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein is het oponthoud ook 10 minuten.
11: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Welke Iglesias heb je meegenomen?
11: De Thon. Oh, de Enrique.
0: Ah.
11: Ja, en hij zingt rhythm. Kijk niet. Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: Medias. En we gaan voor de laatste keer aan het einde van deze week naar Bob Rietman. Die vermaakt zich prima in Katwijk vandaag op de Ibiza-markt.
1: Ze hebben echt alleen maar vrouwenkleren.
0: Ja, nou.
1: Heb je niks voor mannen, Anne?
2: Ik heb geen mannenkleding.
1: Je hebt geen mannenkleding. Anne heet je toch?
2: Hanna.
1: Hanna. Heb je niks voor mannen, Hanna?
2: Helaas niet.
1: Nee, nou ja, ik sta hier bij de kraam van Hanna. 19 jaar ben jij, hè?
2: 19 jaar, klopt.
1: Ja, ik denk dat jij de jongste kraamhouwer bent van heel de Ibiza-markt.
2: Ik denk wel een van de jongste, ja.
1: Je hebt een hele kleurrijke kraam. Van alles komt voorbij. Armbandjes, andere sieraden, haarklipjes. Clutch heet dat, hè? Is dat een clutch?
2: Een clutch. Ja, zeker.
1: Toilettas.
2: Een clutch.
1: Ja, jij bent 19, dus ik probeer een beetje... ik ben 31, dus ik probeer een beetje cool over te komen.
2: Clutch is het goede woord.
1: Ja, dankjewel, gelukkig. Ja. Maar is dit nou, want het is een Ibiza-markt, is dit nou echt Ibiza? Want we proberen ook een beetje op deze Ibiza-markt in Katwijk... Ja, het containerbegrip Ibiza te vatten.
2: Nou ja, lekker kleurrijk, lekker zomers. En ik denk dat mijn kraam er wel goed bij past. Alles is lekker kleurrijk.
1: En dit maak jij veelal zelf, hè?
2: De sieraden maak ik allemaal zelf. Ja, sommige accessoires ook.
1: Ja, en dan sta je hier op zo'n markt en dan zie je jouw gemaakte sieraden zo de kraam verdwijnen. Want het was hier net oprecht heel erg druk. Hoe voelt dat?
2: Ja, het was net heel erg druk. Hartstikke leuk. Leuk om te zien dat meiden zo enthousiast worden van mijn sieraden, ja.
1: Nou, je bent pas 19 jaar. Is dit ook een beetje wat je wil in het leven?
2: Ja, mijn webshop. Ja, ik heb een webshop hiernaast. En dat is uiteindelijk wel waar ik in wil groeien, ja. Ja,
1: uit Waddinxveen, Menno, dus toch dat er zo'n jonge ondernemer hier al zo'n kraam op zo'n markt heeft weten te bereiken.
3: Goed.
1: Er staat nog een jongen achter de kraam. Jij moest mee vandaag, het vriendje?
3: Ja, ik moest. Ik had geen keus.
1: Ach.
3: Nou, zo erg is dat niet, hoor. Nee. Het zonnetje op je bol, dan komt alles goed.
1: Jij moet een beetje helpen met verkopen.
0: Maar precies, heeft die jongen dan ook al die kettingen om en zo verplicht?
3: Dan voor mijn goede kant laten zien, toch?
1: Testen ze op jou die sieraden?
3: Ja. Dat niet, hoor.
1: Laat maar wat jouw polsen zien.
3: Ja, die zijn ongeveer wel net zo smal als die van een vrouw. Maar,
1: ik wou niet zeggen.
3: Ja, maar er past geen armbandje omheen, hoor. Dat staat niet zo goed. Dus, nee.
1: En ga jij dan straks met de winst vandoor?
3: Ja, als ik mijn best doe wel, ja.
1: Nee, het is hartstikke leuk dat vriendje en vriendin is hier op zo'n markt. Helemaal voor haar natuurlijk al die dingen aan het doen zijn. Ja, hele kleurrijke dingen ook. Dat is dus blijkbaar Ibiza, Menno. Ik struin nu al een tijdje over zo'n markt. Liep trouwens net langs het reisbureau.
0: Ja.
1: Toen jij met zanger Alex aan het kletsen was.
0: Ja, je kwam natuurlijk in de stemming. Ja.
1: Ja, ik dacht ik loop even binnen en ik vraag van... Goh, zijn er al reizen naar Ibiza geboekt vandaag? Nee, dat was nog niet zo.
0: Nou, dan ben je de eerste.
1: Wel een reis naar Engeland.
0: Oh.
1: Ja, ik weet het niet zo goed, maar misschien ben ik de enige. Even kijken of hier...
0: Misschien moeten we een keer...
1: Krijgt u nou echt het Ibiza-gevoel?
4: Nee, echt niet.
1: Nee?
4: Oh, jawel. Het is een leuke markt.
1: Ja,
4: maar
1: toch?
4: Ik ga er vandoor.
1: Oké. Fijne dag, hè?
0: Adios.
1: Krijgt u het Ibiza-gevoel?
0: Adios, zeg je dan natuurlijk.
1: Ja, hoor. Helemaal. Ja? Oh, adios moet je dan zeggen. Ja, dat is waar, want het is een Spaans eiland natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe zit het hier? Heeft u al een beetje het Ibiza-gevoel op deze markt?
5: Zand en palmbomen.
1: Wat zegt u?
5: Zand en palmbomen. Voor de rest helemaal top.
1: Dat mist u nog.
5: Ja, zand is daar, maar...
1: Ja, dat is waar, want daar is gewoon het strand. Alleen nog geen palmbomen.
5: Nee.
1: Nee, maar verder is het toch
5: had nog gekund.
1: Ja, precies.
2: Verder hebben wij het Ibiza-gevoel, hoor.
1: Oh, gelukkig. Ja, nou, een beetje Ibiza op Katwijk, Menno, deze vrijdag. Met allemaal verschillende ondernemertjes van 19 jaar tot ouder.
0: Ja, en ik kan je echt niet verleiden, hè. Stel dat ik hier regel even bij Henk, onze directeur, en Henk, onze hoofdredacteur, dat we een Menno in de middag vanaf Ibiza maken. Moeten we jou dan thuis laten en iemand anders meenemen? Of zeggen we nou...
1: Ga ik dan met jou naar Ibiza?
0: Ja, het schijnt dat ik ook nog iets in het programma doe. Dus dan zal ik wel meegaan, denk ik. Ja.
1: Nou, ook als jij meegaat, dan ga ik ook wel mee. Ga je met de hand over mijn hart. Maar dan gaan we wel uitzendingen maken.
0: Ja, natuurlijk. Moet wel wat doen, natuurlijk. En weet je wie we dan ook meenemen?
1: Zanger Alex.
0: Nee.
1: Oh.
0: Jan Keizer en Annie Schilder.
1: Take me to Ibiza.
0: Ja, precies.
1: Ja, natuurlijk.
0: Fijn weekend.
1: Tot

0: Marta Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. En dit was een Menno in de middag. Blijf lekker bij West vandaag. Zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. En we eindigen natuurlijk...
1: Jouw plaat.
0: We zoeken plaatjes de hele week in het kader van Wereldkusdag. Dat was afgelopen maandag. Ja, liedjes die gaan over zoenen, over kussen. Meerte Kortland uit Voorburg zegt... Ja, ik was erbij. Ik was een van die 812.000 bezoekers... van de K3 Reunietournee. En daar zongen ze hem ook. Kusjesdag. Maak er nog een mooi weekend van.

0: Yo! Goed weekend verder, bedankt weer.
1: Doei!
0: Doei door! Tot de volgende.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Zometeen in dit programma natuurlijk weer blije berichten. En er komt een zonnige plaat aan van Casey en de Sunshine Band. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
12: Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag gaat er niet komen, blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Het nieuwe college wil de zero-emissiezones ook versoepelen en het moet tot 2035 mogelijk zijn voor ondernemers om de Haagse binnenstad in de haven van Scheveningen binnen te rijden. Het akkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag is vanmiddag gepresenteerd in Kijkduin. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart 2027 vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. Het betaald parkeren geldt vanaf de invoering in de weekenden en op feestdagen. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi.
9: Het loopt vooral vast op de A12, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. En verderop voor het Ketelplein een kwartier extra. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Die is dicht tussen Bodegraven en Zevenhuizen door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt om via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Dan kies je voor de afrit Bodegraven als je vanuit Utrecht komt aanrijden. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En op de A44 ben je ook een 15 minuten lang onderweg richting Den Haag bij Noordwekkerhout.
10: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ilse de Lange, timmert weer lekker aan de weg. De debuut hiervan, van dit nummer, was te horen en te zien bij Concert at the Sea. Natuurlijk op de Brouwersdam was dat. Hè. Something Good hoorde je. En daarvoor Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. In Muziek aan Zee, de vrijdagmiddag. Welkom dat je erbij bent. Straks blije berichten, die gaan over naar een concert gaan van niemand minder dan Tom Jones. De krijg nou wat gaat over meelopen met de Vierdaagse. Terwijl je 90 plus bent. En muziek gepland tot aan 4 uur. Onder meer Kate Bush met Babushka. Chocolate, You Sexy Thing en Jimmy Neil komen daar allemaal aan. Dus van harte welkom.

Muziek uit de jaren 90 van Jimmy Nail. Ain't No Doubt. Op zoek naar de vrolijkheid. Onder meer foto's van Janine zag ik voorbij komen. Die was bij het concert van Tom Jones bij Paleis Soestdijk. Buiten stonden ze. Wat een geweldige foto's ook om te zien. En wat heerlijk dat deze 80-plusser gewoon nog lekker op het podium staat. En heerlijk de muziek kan brengen die hij nog steeds met zoveel kracht in zijn stem brengt. Dat is toch geweldig. Een kinderboerderij De Nijkamphoeven heeft jonge eendjes Kwik en Kwek. Zij vinden doperwtjes vissen van de bodem van hun badje heerlijk. Ze hebben zo'n roze plastic badje. En kunnen dan lekker met de koppie onder water om die, die doperwtjes blijkbaar op te vissen. Die kunnen ze dan ook opeten. Zo leren ze wat en eten ze ook wat tegelijkertijd. En het zorgt voor verkoelingen. Ja, ook de eendjes hebben af en toe verkoeling nodig. Zo is dat. Muziek aan zee op de vrijdagmiddag. Dat betekent de lekkerste muziek zoals deze fijne van Hot Chocolate uit 1975. Hier is You Sexy Thing. Ja, je mag je aangesproken voelen.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers! Aan tafel!
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Muziek aan Zee op vrijdag. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Marjolein. De asielopvang aan de Sportlaan in Den Haag gaat niet door. Dat schrijft de nieuwe coalitie in haar coalitieakkoord voor Den Haag, net Den Haag, dat vandaag is gepresenteerd. Ook de uitbreiding van betaald parkeren naar nieuwe wijken is van de baan, behalve in Houtwijk. De nieuwe coalitie wil de bouwambitie van 4000 nieuwe woningen per jaar doorzetten, maar wil hier meer werk van maken. Om die ambitie daadwerkelijk te halen, wil ze eigen plannen voor 6000 woningen. Na bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch echt een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Hazelhoff-Roelfsema. Morgen is de laatste voorstelling en zondag is er dan nog een voorstelling met en voor acteurs en andere medewerkers. Producent Fred Boot is vanaf het eerste idee betrokken geweest bij de bijzondere productie in de hangar in Valkenburg bij Katwijk.
8: Toen ik eind 2003 Erik Hazelhoff-Roelfsema voor het eerst een e-mail stuurde, toen was ik 38. Ik ben anderhalve maand geleden 61 geworden. Ja, het is gewoon meer dan een derde van mijn leven. Heeft Soldaat van Oranje een hele grote en belangrijke rol gespeeld. Ja.
7: Een enorm groot succes en dat vele jaren achter elkaar. Waarom dan toch stoppen met de musical? Producent Boot legt het uit.
8: Wij moeten gewoon, ook uit economische redenen, moesten we gewoon stoppen. Het ging in 2024 en 2025, zagen we toch echt wel een terugloop. We kregen een beetje een museumfunctie, denk ik. Dus je kan altijd naar een museum toe. Dus dat kan je ook altijd nog op een andere dag doen. En dat gingen mensen bij Soldaat denken. Van, we gaan nog wel een keer.
7: Een petitie om de seniorenkorting voor de bus, tram en metro te behouden is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Woensdag werd bekend dat de korting die 65-plussers krijgen voor dit soort openbaar vervoer komt te vervallen. Daar is de Seniorencoalitie, een samenwerkingsverband van 7 oudere organisaties, het niet mee eens. De landelijke korting stopt op 1 januari volgend jaar. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor de korting, waardoor de prijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen. Oudere organisaties pleiten tegen de afschaffing van de korting en willen een landelijk en duidelijk alternatief.
6: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
9: De zon blijft volop schijnen vanmiddag. Een beetje hoge bewolking is er wel. En het is erg warm met zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. De wind is meestal matig uit het noordoosten of oosten. Heel misschien dat het aan de kust af en toe net windkracht 5 wordt later vanmiddag en begin van de avond. Dat is vrij krachtig. Komende nacht zwakt de wind weer af. Later pas wordt het 16 of 17 graden in de regio. Er blijft weinig of geen bewolking te zien. En ook dit weekend en de eerste dagen van een nieuwe week verandert er maar weinig, hoor. Het is overwegend zonnig, droog en erg warm. De nachttemperaturen dalen soms tot 16 graden, maar de middagtemperaturen blijven hoog met 28 tot 29 graden. En de eerste dagen van de nieuwe week kunnen we ook bij ons de 30 graden aantikken, de tropische temperatuur.
7: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
10: Ook in het westen van het land is het al erg druk op de weg. Ruim 100 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En hetzelfde geldt voor de A20 Hoek van Holland richting... Gouda richting Hoek van Holland. Daarvoor het Terbrechtseplein ook nog eens een kwartier oponthoudt.
7: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee.

Zoals geen ander dat kan, toch? Frank Sinatra, My Way. En daarvoor hoorde je nog John Major met Last Train Home. Je muziek aan zee. Ja, vrijdag is het natuurlijk. Het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat je weer veel leuke dingen kan gaan doen. Het weer werkt ook wel weer mee. Hè? Onder meer bijvoorbeeld naar de Nijntjemiddagen in Madurodam. Maar er zijn ook weer kinderstoomdagen. En het culinair zomerfestival komt eraan. En dat is dan eten en drinken in Zoetermeer. En dat zijn enkele onderwerpen die voorbij komen morgen op. In Uit op Radio West met fijne collega Rogier van der Zanden. En daarna gaat hij volgens mij weg een paar weken. En dan mag ik het programma ook weer doen. Dus daar kijk ik ook erg naar uit. Maar dat dus, wil je er meer over weten? Luister dan morgen ook gewoon lekker naar Radio West. Over die leuke uittips. Dingen die er allemaal te doen zijn.

0: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook nu verleden.
0: Zondag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Anoushka. De Vierdaagse komt weer aan. Veel mensen kijken ernaar uit. 21 juli, dan begint het weer. En daar doet ook een vrouw aan mee. Blanche heet ze, de oudste deelnemster van de Vierdaagse. En Blad Margriet heeft een mooi interview met haar. Blanche is namelijk 92 jaar en loopt dit jaar voor de zesde keer mee. En het is voor haar de gewoonste zaak van de wereld. Nee hoor, ze vindt het heerlijk om te doen. 92!
1: Zeg nou wat!
0: Ze zegt, vroeger liep ik samen met mijn zoon. Toen liep hij iets te langzaam voor mij. Maar tegenwoordig loopt hij te snel voor mij. Dus ik ben wel langzamer gaan lopen. Maar ik doe het nog steeds en ze vindt het heerlijk om te doen. Nou, dat is toch fijn op die leeftijd.

Earth and Fire gaat terug in de tijd met Memories. Nou, dat doen we hier regelmatig natuurlijk op Radio West. Terug in de tijd gaan straks onderweg. Van Velsen, Nick Kersen komt er weer eens aan. Gloria Estefan en deze fijne van Foreigner.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Zometeen weer de meedansplaat van de dag. En dat is de een van een collega van mij. Ja, hij is een van de zangers van de band die je straks hoort. Grappig, toch? Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
8: Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag kan niet. Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag om de geplande opvang niet door te laten gaan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. De snelweg tussen Bodegraven en Gouda is afgesloten in de richting van Den Haag en Rotterdam. Wat er precies is gebeurd ter hoogte van het knooppunt Gouwen is niet bekend. Het verkeer wordt omgeleid via de N11 en de A4. En daarna staat er een lange file op de A4 tussen Leimuiden en Leiden, omdat er een auto in brand stond. Zo meteen de actuele verkeersinformatie van de ANWB. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dat is een verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
10: Het is hartstikke druk in het westen van het land. En dat heeft alles te maken met de vrijdagmiddag, die zo en zo traditioneel drukker is dan gebruikelijk de rest van de week. En de start van de vakantie in het zuiden en de werkzaamheden. Die combinatie zorgt voor veel vertraging, bijna 180 kilometer file nu in totaal. Om te beginnen valt op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoude Rijndijk staat een auto in brand. Die is ter linkerrijstrook dicht, vertraging een half uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein ook een half uur vertraging. Hetzelfde geldt voor de A16 bij de Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein 6 kilometer met een half uur oponthoud. De A20 is druk, van Holland richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N453 Wanningsveen richting Zevenhuizen. Voor de aansluiting met de A12 2 kilometer file. Je doet daar ruim een half uur langer over.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: 1973, Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. En ik begon het tweede uur op deze vrijdag met Kool & The Gang. Altijd lekker om mee te starten hoor, uit de jaren 80 alweer. Get Down On It. Leuk dat je nog luistert naar dit programma. Tot 4 uur ben ik nog bij je, waarbij we natuurlijk straks weer even mogen gaan dansen als je zin hebt om mee te doen. En dat is een oranje gekleurde plaat, dat is de hint die ik geef. Maar wel ook heel zomer sowieso ook. Denk maar even over na welke het zou kunnen zijn. Verder heb ik nieuws over actieve schapen. Ik ben gek op dieren, dat weten jullie natuurlijk. En de fijnste muziek onderweg, onder meer Van Velsen, Baby Get Higher. Birds komt eraan, Mr. Spaceman en Gloria Estefan weer eens gepland uit de eind jaren 80. Don't Wanna Lose You, zo'n prachtige ballad van haar. Het is niet alleen maar uptempo, maar ook langzaamaan. Dus allemaal onderweg.
1: Altijd dichterbij.
2: Muziek aan zee.
1: Dit is Radio West.
0: Eerst muziek uit de eigen regio. Samantha Steenwijk, jawel. Je weet niet wat je mist.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Nick Kamen, I Promised Myself. Vlak tegen Maasdijk aan, daar ligt Maassluis. En daar zijn nu 150 schapen neergestreken op de parkwal. Het is een kudde die niet op zoek is naar een nieuw thuis, maar een duidelijke taak heeft gekregen. Namelijk, zij moeten het groen onderhouden op de geluidswal tussen Wilgenrijk, dat is een nieuwe wijk daar, en de A20, dus de snelweg vanaf zeg maar, het Westland naar Rotterdam. De gemeente is met een proef begonnen waarbij dan de schapen het gras op een natuurlijke manier kort houden. Door dat geleidelijk af te grazen krijgen verschillende planten meer ruimte om te groeien. Dus dat is goed voor de biodiversiteit. En het is ook nog eens een heel erg leuk gezicht, toch? Al die schaapjes die op die dijk lekker aan het grazen zijn. Ik word er altijd een beetje zen van. Jullie misschien ook wel. Maar ik ook zen van hoor, is lekkere muziek zoals deze van Foreigner. Hier is Cold as Ice.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Klok van 3:30, hoogste tijd voor het regionale nieuws. André Kolen, goedemiddag.
7: Goedemiddag Marjolein. Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag kan niet. Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag om de geplande opvang niet door te laten gaan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Een petitie om de seniorenkorting voor de bus, tram en metro te behouden is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Woensdag werd bekendgemaakt dat de korting die 65-plussers krijgen voor dit soort openbaar vervoer komt te vervallen. Daar is de seniorencoalitie, een samenwerkingsverband van 7 oudere organisaties, het niet mee eens. De landelijke korting stopt op 1 januari volgend jaar. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor de korting, waardoor de prijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen. Oudere organisaties pleiten tegen de afschaffing van de korting en willen een landelijk en duidelijk alternatief. Wie gebruik maakt van de wegen in België moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar wordt waarschijnlijk vandaag in de Vlaamse regering een akkoord over bereikt. Dat schrijven Belgische media die een voorstel van het plan hebben ingezien. Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet aanschaffen, zegt deze verslaggever.
8: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
7: Vanaf 1 mei wordt een tolvignet voor voertuigen tot 3500 kilo in België verplicht. Motoren zijn vrijgesteld. Bij een ongeluk in Maasdijk is een brommobiel over de kop geslagen. De brommobiel kwam in botsing met een andere auto. En in de brommobiel zaten 2 mensen. Ze kwamen er wonder boven wonder zonder ernstige verwondingen vanaf, meldt een politiewoordvoerder. Tweetal is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De verkeersdienst van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
6: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
9: De zon blijft volop schijnen vanmiddag. Een beetje hoge bewolking is er wel. En het is erg warm met zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. De wind is meestal matig uit het noordoosten of oosten. Heel misschien dat het aan de kust af en toe net windkracht 5 wordt later vanmiddag en begin van de avond. Dat is vrij krachtig. Komende nacht zwakt de wind weer af. Later pas wordt het 16 of 17 graden in de regio. Er blijft weinig of geen bewolking te zien. En ook dit weekend en de eerste dagen van een nieuwe week verandert er maar weinig hoor. Het is overwegend zonnig, droog en erg warm. De nachttemperaturen dalen soms tot 16 graden, maar de middagtemperaturen blijven hoog met 28 tot 29 graden. En de eerste dagen van de nieuwe week kunnen we ook bij ons de 30 graden aantikken, de tropische temperatuur.
7: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
10: Ook in het westen van het land is het hartstikke druk op de weg deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur inmiddels. De A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein een kwartier op onthoud met 6 kilometer file. En de A20 tenslotte Gouda richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. 20 minuten extra reistijd en 5 kilometer file. En al deze vertragingen hebben te maken met de afgesloten A20.
7: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee.

0: Birds en Mr. Spaceman. En nu heb ik toch een leuke meedansplaat voor jullie uitgezocht van onze collega Kevin Brouwer van Als de Dag van Toen. Hij zit namelijk ook in een boyband, een Nederlandse boyband, met wat vrienden Peter, Albert en Ed. En ze hebben zonnige Spaanstalige popnummers die ze vooral maken en overal zingen. En dat is natuurlijk heerlijk om in deze zomertijd te draaien. Je wordt er gewoon vrolijk van. En je kan er ook heel erg lekker op dansen. Dus ik dacht, laten we dat gewoon een keertje doen.
1: Berlijn, ga je mee dansen?
0: Ik doe mee hoor, Kevin.

0: zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral, elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

Leuk om weer eens te horen, toch? Roel van Velsen, Baby Get Higher. Regiogenoot ook natuurlijk, hij komt oorspronkelijk uit Delft. Maar het zit er weer op, Muziek aan Zee. Ja, de week is voorbij gevlogen. Mijn eerste week nadat ik weer terug ben. Veel hartverwarmende reacties gehad van luisteraars. En dat is altijd fijn, dat je toch een beetje gemist wordt als je zo lang weg bent. En ik vind het ook weer heerlijk, hoor, om mijn programma te mogen presenteren. Dus het gevoel is vooral wederzijds. Veel plezier straks met Bas Martinius. Wes komt thuis met in het laatste uur natuurlijk de happy hour. Het maakt niet uit welke plaat je wil horen. Hij draait hem voor je. En maandag om 2 uur, dan ben ik er weer. Ik hoop dat jij er dan ook bij bent. Fijne vrijdag nog en geniet lekker van je weekend. Tot later. Bye bye.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
7: Zometeen aandacht voor het coalitieakkoord en de reacties erop. Zowel van de coalitiepartijen als van de oppositie. En ook nog mensen van de straat. De Voxpops, zoals we dat noemen. En nu is het 4 uur, het nieuws. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van André Kolen. Dree, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag kan niet, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag om de geplande opvang niet door te laten gaan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Er komt geen nieuwe brug of tunnel om de verkeersproblemen in Boskoop en Waddinxveen op te lossen. Volgens provinciebestuurder Jeroen van Dijken zijn de kosten te hoog, terwijl van een echte oplossing geen sprake is. Ook is de impact op het landschap te groot. De hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen uit de jaren 30 van de vorige eeuw kunnen het hedendaagse verkeer niet meer aan. De gemeenteraad van Voorschoten heeft unaniem ingestemd met de aanbevelingen uit een rekenkameronderzoek naar sportaccommodaties. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Voorschoten haar financiën voor beheer en onderhoud op orde heeft, maar dat er meer aandacht nodig is voor een lange termijnvisie, regionale samenwerking en het tekort aan vrijwilligers bij de sportverenigingen. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Erik Evengroen.
10: Ook in het westen van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. In totaal bijna 180 kilometer file in totaal. Het heeft ook alles te maken met wegafsluitingen door werkzaamheden. Vrijdagmiddag, die sowieso altijd druk is. En ook nog eens de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je ruim 3 kwartier. De A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden bij de A20 een half uur oponthoud. Ook daardoor vielen op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Ketelplein 16 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. A20 zelf, Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein nog eens een half uur oponthoud met 5 kilometer file. En tenslotte valt op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Noordwijkerhout en Wassenaar 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Voor de stoplichten daar doe je er 20 minuten langer over.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Altijd een fijne binnenkomer natuurlijk. Stevie Wonder, Isn't She Lovely, blijkt toch blijft een lief liedje. 4:09 is het. Ik wens je een heel goede middag. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Pertinius. Ja, het coalitieakkoord, hè? Toch wel een beetje het belangrijkste nieuwsonderwerp van vandaag. We gaan het er zo over hebben met Lieve van Sloten. Uitgebreid over hebben. Reacties. En ook, we zijn even de straat op geweest. Dus van alle kanten hoor je daar nieuws over. Verder speel ik natuurlijk nog het spelletje voor het Haags Beat Festival. Hè? Je kunt weer 2 mooie kaarten winnen voor dat Beat Festival. Op 16 augustus aanstaande. Even aandacht in het volgende uur voor het laatste optreden van Harry Jekkers. Hij staat zondag in de Koninklijke Schouwburg. Zijn allerlaatste optreden. En verder de dingen die je van me gewend bent. Hier in West komt thuis. Ik druk even op een paar knoppen hier zo. Dat is zeer belangrijk, want anders gaan de dingen niet lopen zoals ze horen te lopen. En dan kunnen we gaan beginnen. En we gaan ook gelijk beginnen met onze collega Lieve van Sloten over het coalitieakkoord. Inmiddels 4:10. Ja, welke kant gaat het op met Den Haag? Na een kleine 2 maanden onderhandelen is de partij van Richard de Mos eruit gekomen met VVD, CDA en DENK als coalitiegenoten. De onderhandelaars presenteerden vanmiddag het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Nou, dan ga ik praten met Lieve van Sloten. Lieve, een heel goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Bas.
0: Ja, er staat van alles in, hè? 100 pagina's lang. Wat valt jou het meest op?
1: Ja, daar was ik vooraf ook al het meest benieuwd naar. Dat is wat er zou gaan gebeuren met die opvang aan de Sportlaan. Het is ongetwijfeld in jouw programma ook al heel veel langsgekomen. In die Vogelwijk staat een oud ziekenhuis. Dat willen ze omvormen tot woonruimtes voor allerlei woongroepen, waaronder asielzoekers. Die plannen hebben kunnen rekenen op heel veel verzet vanuit de Vogelwijk. En Hart voor Den Haag heeft tijdens de verkiezingen, tijdens de campagne, beloofd die Sportlaan, die opvang, dat gaan wij niet doen. Nou, dan was ik natuurlijk benieuwd, staat dat erin of niet? En inderdaad, als het aan dit coalitieakkoord ligt, dan gaat dat niet door. Mm-hmm. Laten we even luisteren naar Richard de Mos, wat hij daarover te zeggen heeft.
2: Nou, ik denk door middel van de Sportlaan. We hebben het grote pijnpunt van de verkiezingen hebben we gewoon gewonnen. Uw eerste vraag was, hoe heeft u dat nou voor elkaar gekregen? Daar struikelde het ook met D66. Dus ja, ik zit met partijen aan tafel die de spreidingswet bewierroken. Ja, dan moet je geven en nemen. We hebben voor elkaar gekregen dat de lobby naar het Rijk kan. Dat we heel hard gaan lobbyen in de provincie Zuid-Holland om ook de opvang elders te doen. Dat er geen grootschalige opvang meer komt in woonwijken. Ja, dat zijn nogal wat winstpunten waar ik heel erg trots op ben.
0: Ja, strijdbaar als altijd, lieve Richard de Mos. Natuurlijk, en verder.
1: Ja, hij is er heel erg trots op, maar het was allemaal niet vanzelfsprekend of dit zou gaan lukken, want we hebben ook nog een andere partij, dat is DENK, die hebben gewoon gezegd van ja, wij willen ons aan de spreidingswet houden. Nou, dat staat ook in het coalitieakkoord. Den Haag houdt zich aan de spreidingswet en de taakstelling die daaruit voortkomt. Dat wil even zeggen, vrij vertaald, vanuit het Rijk is er een soort opgave van ja, je moet zoveel mensen opvangen. Nou, dat gaat Den Haag dus gewoon doen. Mm-hmm. Dat is iets wat DENK dan heeft bewerkstelligd. Laten we even luisteren naar de partijleider Noor Ikar, ook over het coalitieakkoord.
3: Persoonlijk heb ik ook een bepaalde mening over dit vraagstuk. Ik ben als asielzoeker naar Nederland gekomen en ik vind dat je asielzoekers direct aan een baan moet helpen en taalonderwijs. Dat is ook waar ik me voor ingezet heb afgelopen 3 jaar. Als je kijkt naar het systeem hoe het nu is, dat je hele grote groepen in een gebouw plaatst, dan kom je niet toe aan een menselijke opvang. Dus in ons verkiezingsprogramma staat ook dat wij zijn voor kleinschalige opvang. Dat is waar we naartoe willen uiteindelijk. Voor nu moeten we wel werken met wat we hebben. Maar investeren in het vervolg, dus onderdeel uitmaken van de samenleving, taalonderwijs en aan het werk, zodat die mensen zich ook thuis voelen en een bijdrage leveren, dat staat voor ons centraal, maar ook voor de partijen met wie ik aan tafel ben.
0: Met wie die aan tafel zit. Ja, de vraag is natuurlijk, kan dat wel?
1: Ja, dat opzeggen van die opvang aan de Sportlaan, dat is inderdaad de vraag. Want ze waren daar al best wel ver in de besluitvorming. En als je dat dan nu inderdaad stel op sprong terugdraait. Ja, het COA zegt daarvan, dat kan eigenlijk helemaal niet. We hebben al contracten afgesloten. Mm-hmm. Dat is niet mogelijk. Dus nou, daarover staat in het coalitieakkoord zelf, dat 100 pagina's tellende document, daarover staat niks. Maar dat is dus nog wel een vraag hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken als het COA zegt van dit kan niet.
0: Ja, precies. Hey, je hebt ook vaak verhalen gemaakt over parkeren. Hè? Nou, wat staat daar nou over in het coalitieakkoord?
1: Ja, dat is altijd een onderwerp wat de mensen bezighoudt. Hè? Waar kan ik mijn auto kwijt? Is er nog wel een plek voor mijn auto? Het vorige bestuur, stadsbestuur, had de ambitie om het betaald parkeren in heel de stad in te voeren. Nou, dat wordt teruggedraaid. Dat gaat niet gebeuren. En waar het kan, hè, op sommige plekken zou het betaald parkeren ook uitgebreid worden. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren. Ze willen het gewoon aantrekkelijker maken voor degene die een auto bezitten. Ze willen zelfs op sommige plekken waar de parkeerdruk hoog is, waar weinig plekken zijn, daar willen ze parkeerplekken bij gaan maken. En ja, dat is wel interessant, want gisteren was er nog een raadsvergadering. Er waren er bijvoorbeeld allemaal bewoners uit Mariahoeve en Marlot, twee wijken in Den Haag, zelfs met shirtjes naar de gemeenteraad gekomen om een punt te maken van de uitbreiding van betaald parkeren daar zo. Nou, ze zeggen dat is niet nodig. En nu lezen ze in dat coalitieakkoord dat gaat allemaal niet door. Dus die mensen, kun je wel zeggen, worden op hun wenken bediend.
0: Ja. Nou, en dan is het ook voor Richard de Mos bijzonder, want na die jarenlange corruptiezaak keert hij dus terug als wethouder. Is daar nog een woordje aan gewijd?
1: Ja, dat zei hij nog even inderdaad. Hij zegt, ja, die zaak dat heeft als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd gehangen. En dat boek is wat mij betreft dicht. En hij zei daarbij, dat blijft ook dicht. Mm-hmm. Daarbij gaf hij ook aan, want hij was had nog, ja, hoe moet ik dat goed zeggen, achter de hand had hij nog een tegenzaak die hij eventueel wilde aanspannen tegen de gemeente Den Haag voor genoegdoening. Want hij vond dat de gemeente Den Haag hij vond het onterecht dat de gemeente Den Haag na zijn vrijspraak weigerde te spreken over eerherstel en excuses. Ja. Nou, dat had hij nog een beetje in zijn achterzak. Dat laat hij nu ook definitief vallen. Dus daarmee kun je wel zeggen inderdaad dat dat boek dicht is.
0: Oké, nou en dan opvallend in het nieuwe bestuur. Hij zal niet de enige wethouder zijn, dat is logisch. Maar het worden er maar liefst 10, hè? Een ploeg van 10 wethouders.
1: Ja, maandag krijgen we alle namen en rugnummers. Wat we nu lazen is inderdaad dat er 10 wethouders komen. En hoe dat verdeeld wordt. Hart voor Den Haag 5, VVD 2, DENK 2 en CDA 1. Over die 10 wethouders, want dat is dus meer dan ze eerst hadden. Ze hadden er eerst 8, nu worden er dus 2 meer. Laten we even luisteren daarover naar Lotte van Bastenbatenburg van de VVD.
4: Ja, dat zijn er heel veel. En dat zijn er meer dan wat we nu hebben. Dat is de uitkomst van deze onderhandelingen geweest om deze coalitie mogelijk te maken. Soms is dat dan de conclusie waarmee je het moet doen. Wat ik wel denk is dat die 10 mensen keihard aan de slag gaan voor de stad. Je ziet ook dat ze allemaal flinke pakketten hebben. Het is een ongelooflijk ambitieus akkoord.
5: Het is eigenlijk gewoon een soort politiek afkopen geweest, toch?
4: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Het is de uitkomst geweest van de onderhandelingen. Dat heeft niks te maken met afkopen. Het heeft vooral te maken met hoe je tot een goed gebalanceerd college komt. Want het is natuurlijk wel wat. Er zit een hele grote partij en 3 kleinere. Ja, en soms moet je dan tot onconventionele afspraken komen. Maar we hebben op inhoud zulke gave dingen die we willen gaan doen voor de stad. En zulke belangrijke zaken ook. Bijvoorbeeld op dakloosheid. We willen 3000 mensen die nu dakloos zijn van straat gaan halen. Dat zijn gigantische plannen die moeten worden uitgewerkt. Dus ik denk dat die 10 wethouders het hartstikke druk gaan hebben deze jaren.
0: Ja, Lieve, wat is jouw conclusie zo na vanmiddag?
1: Ja, je hoorde Lotte van Bastenbatenburg wat conclusies trekken. Sta mij inderdaad toe om ook een conclusie te trekken. Dat is toch wel dat Hart voor Den Haag, laten we zeggen, flink wat compromissen heeft gesloten. Tijdens de campagne riepen ze dat zij geen asielzoekers wilden opvangen, bijvoorbeeld. Nou, wat staat er nu in het coalitieakkoord? Ja, de locatie aan de Sportlaan komt er niet, wat hun betreft. Maar de andere locaties, die blijven gewoon open en ze houden zich gewoon aan de spreidingswet. Dus nou, daarvan kun je zeggen, ze hebben best wel wat ingeleverd. Nou, en dan zijn er nog wat kleine dingen. Hart van Haag heeft bijvoorbeeld geroepen, we willen 200 BOA's. Nou, er komen 80 BOA's. Dus ze hebben best wel wat moeten inleveren. Zeker als je je bedenkt dat zij de allergrootste partij zijn in deze coalitie. Zij hebben 16 zetels en die andere, dan komt er heel lang niks. En dan komen die andere partijen pas. Ja, ja, ja. Dus ja, met zoveel zetels, met zo'n overwinning, met zulke beloftes, hebben ze echt flink moeten inleveren. Ja, ja. Dat is nogal wat.
0: En dat is toch ook een beetje in de regel het lot van de allergrootste, van de grootste partij, die zal toch vaak het meeste moeten inleveren, is mijn gevoel. Want anders was dit allemaal niet mogelijk geweest natuurlijk. En dat kunnen we namelijk ook gerust op die manier stellen.
1: Ja, zo is het ook inderdaad, Bas.
0: Daarom. Nou, praten wij zo meteen verder over de reacties op het coalitieakkoord. Gaan we nog eventjes lekker een stukje rocken met Emerson, Lake en Palmer. Natuurlijk, de Peter Gunn theme.

0: Emerson, Lake & Palmer, de Peter Gunn theme. Live uitvoering natuurlijk. 16:58 is het. Je luistert naar Radio West. Vanmiddag is het nieuwe Haagse coalitieakkoord gepresenteerd. Daar hadden we het net al over. Er is ook een aantal reacties gekomen en die bespreek ik met verslaggever Lieve van Sloten. Lieve, belangrijkste nieuws is dat de opvang aan de Sportlaan niet doorgaat als het aan deze coalitie ligt. Laten we even luisteren naar wat reacties van de straat.
1: Asielopvang aan de Sportlaan, dat was toch wel het sleutelpunt van de verkiezingen. Daar gaan we van 750 mensen met een zorgvraag naar nul. We gaan dat ziekenhuis omturnen in woningen. En dat worden seniorenwoningen. En we gaan stoppen met grootschalige asielopvang in woonwijken. En dat is voor mijn partij in ieder geval heel belangrijk.
2: Overal hier in de Vogelwijk hangt de vlag uit.
3: Ja, dat klopt. We zijn toch wel blij dat het niet doorgaat in het Haagse ziekenhuis. Niet dat ik erop tegen ben. Maar dat er wordt opgevangen, maar niet hier, niet in deze wijk.
2: Had u het verwacht dat dit nieuws vandaag zou komen?
4: Nou ja, de geluiden waren wel positief afgelopen weken, dat het allemaal de goede kant op zou gaan. In onze gedachten de goede kant op. Dus ja, we zijn uiteraard uiteindelijk wel opgelucht dat het feitelijk in het Koerdisch akkoord zo staat, zwart op wit.
5: Ja, ik ben daar heel verdrietig om. Met een heleboel andere mensen. Wij hebben ons allemaal als vrijwilliger opgegeven om ook te gaan helpen.
6: Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat heel erg veel van 750 rugzakjes die daar komen wonen.
2: Heeft u er al een borrel op gedronken?
3: Dat ga ik zeker doen vanavond. Ja, ik had nu een glas oranje, maar de rosé staat koud. Zeker weten.
0: Nou, lekker een glaasje rosé om, dit noemen ze dan toch natuurlijk een kleine overwinning. Dat kan niet anders. Lieve, wat zegt dit?
7: Ja, dit laat ook weer zien dat er zoveel verdeeldheid is geweest in die wijk. Veel mensen die het niet willen, maar ook mensen die zich inderdaad als vrijwilliger hadden opgegeven om die mensen juist te helpen en op te vangen. Dus die verdeeldheid, die is er en die heeft die wijk ook echt in tweeën gesplitst. Ik denk, als ik het zo hoor, dat het goed is dat er gewoon een keuze wordt gemaakt. Mm-hmm. Dat er nu eindelijk duidelijkheid komt, want dit hing inderdaad al heel lang boven de markt. En ja, dit was ook het thema waar ze bij de onderhandelingen, Hart voor Den Haag heeft het eerst met D66 geprobeerd. Bij die onderhandelingen kwamen ze er op dit thema niet uit. Ja, nu komt er dus duidelijkheid over.
0: Ja, nou, en we hebben het nog niet gehad over de centjes. Hè. Hoe gaan ze dit allemaal betalen?
7: Ja, inderdaad. Dat zijn de kleine lettertjes. Oh. Die staan ook onderaan dat 100 pagina tellende document. Ja. Belangrijkste is dat ze in de eigen organisatie willen gaan snijden. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk vreemd als je dat afzet dat er wel meer wethouders komen. Want die kosten ook gewoon met medewerkers erbij 1,3 miljoen per jaar extra. Maar ze willen vooral op de gemeentelijke organisatie gaan bezuinigen. Ze willen op participatie- en werkgelegenheidsprojecten gaan bezuinigen. Dus dat is voor werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De huishoudelijke hulp, dat is voor ouderen, mensen met een beperking. Mantelzorgers, daar wordt ook op bezuinigd. Dus er wordt best wel wat in het, in het sociale wordt best wel wat bezuinigd. Laten we eerst even luisteren naar het CDA hierover.
8: Een van de zaken die mij opviel was dat er wel flink bezuinigd wordt op een aantal armoederegelingen. Ook in de zorg wordt geschrapt. Ja, hoe kunt u dat uitleggen?
9: Ja, kijk, er worden een aantal dingen die bovenwettelijk zijn, daar stoppen we mee. Dat zijn ook gewoon keuzes die je moet maken. Maar tegelijkertijd hebben we wel ervoor gezorgd dat de mensen die echt zorg nodig hebben, dat die het ook gewoon altijd blijven krijgen. Maar er zijn een aantal dingen erbij geplust in de afgelopen jaren die gegeven moment heel veel geld kosten. En de vraag daarbij was altijd wat het effect ervan was. En daar konden we ook echt geen zinnig antwoord op krijgen. Dus toen hebben we gezegd, nou, dan moet je gegeven moment daar keuzes in gaan maken. Want ja, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
0: Dat vind ik een mooie uitdrukking. Lieve,
7: geen spel tussen te krijgen.
0: Nee, dat klopt. Nee. Als dat zo ook gaat met de uitvoering van het coalitieakkoord, nou, dan maken ze meters, om het zo uit te drukken. Ja, we hebben dan natuurlijk ook nog een groot aantal andere politieke partijen in Den Haag. Hè. De partijen die niet deelnemen in deze coalitie. Hoe reageren die?
7: Ja, dus de partijen van wat je kan zeggen een linkse signatuur. Ja. Dus PRO bijvoorbeeld, het voormalige GroenLinks en PvdA. Ja, die hekelen toch wel die hervormingen, schijnschip bezuinigingen op de kwetsbaren die erop achteruit gaan. Dat vinden zij vreselijk. Vreselijk vindt ook de Partij voor de Dieren het akkoord. Die zeggen gewoon letterlijk, het is een vreselijk akkoord. Opvallend is, want je hebt het over hervormingen. Ze gaan bijvoorbeeld een plan voor een ecoduct aan de Medestokerlaan in Den Haag Zuidwest. Dat plan schrappen ze. Mm-hmm. En ja, als je dat niet door laat gaan, dat is een plan dat door de wethouder van de Partij voor de Dieren in het vorige bestuur in gang is gezet. Ja, dat levert ook weer 25 miljoen euro op. Maar goed, daar zijn ze bij de Partij voor de Dieren natuurlijk niet blij mee. En dan heb je ook nog Volt. En die zeggen, dat vind ik ook nog wel opvallend, dat het zonde is dat ze dat Den Haag zich niet kandidaat wil stellen als culturele hoofdstad in 2033.
10: Ja.
7: Eerder deze week kwam het vorige bestuur, dus dan zie je echt dat het een trendbreuk is.
10: Ja, ja.
7: Het vorige bestuur ermee dat ze wel culturele hoofdstad wilden. Maar ja, dat nieuws van eerder deze week, dat is dus echt oud nieuws.
10: Oud nieuws.
7: En dat kan de prullenbak in.
10: Ja, inderdaad. En dat kostte ook erg veel geld, hè, culturele hoofdstad proberen te worden. Nou, dan tot slot, want we lopen alweer richting 4:30 natuurlijk. De maatschappelijke organisaties, hoe reageren die?
7: Ja, nou, even alleen dan de Fietsersbond aanhalen. Die zeggen, het is geen feestje voor de fietser. Het is eerder een dodenmars. En daarmee refereren zij naar de Hoefkade. De Hoefkade is een weg, best wel een drukke weg in de Schilderswijk in Den Haag. En die is een aantal jaar geleden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Omdat het gewoon best wel druk was. Dat gaan ze terugdraaien. Dat wordt wel weer toegankelijk in bepaalde vorm voor auto's. En de Fietsersbond zegt, ja, maar als dat toegankelijk wordt voor auto's, dan is dat weer heel onveilig voor fietsers. Ja. Dus die vrezen met grote vrezen de uitwerkingen van dit coalitieakkoord.
10: Ja, precies. Nou, lieve Versloten, we hebben het er uitgebreid over gehad. Dankjewel en een goed weekend alvast, hè?
7: Ja, dankjewel.

0: Creed Hot.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Drieënhalf minuut over 4:30. Het nieuws met André Kolendree. Een goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bas. Een petitie om de seniorenkorting voor de bus, tram en metro te behouden is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Woensdag werd bekendgemaakt dat de korting die 65-plussers krijgen voor dit soort openbaar vervoer komt te vervallen. Daar is de Seniorencoalitie, een samenwerkingsverband van 7 oudere organisaties, het niet mee eens. De landelijke korting stopt op 1 januari volgend jaar. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor de korting, waardoor de prijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen. Oudere organisaties pleiten tegen de afschaffing van de korting en willen een landelijk en duidelijk alternatief. PostNL bezorgt standaard post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Postbedrijf wil er 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
13: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
12: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen een dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Wordt dat elk jaar nog meer. Een fietser is gistermiddag op de Laan van Horenwijk in Den Haag dusdanig mishandeld dat hij naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Volgens de politie werd hij aangevallen door 4 mannen. Slachtoffer reed rond 3 uur op de Laan van Horenwijk, ter hoogte van de bushalte op de Laan van Ypenburg, toen hij ruzie kreeg met 3 jonge mannen op fatbikes. Bestuurder van een grijze Porsche Cayenne die stapte uit zijn auto en raakte ook betrokken bij de ruzie. Met z'n 4 hebben ze de fietser geschopt en geslagen en het slachtoffer liep daarbij letsel op aan zijn hoofd en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling.
11: Het weer met Jordi Bloem.
14: Hallo Bas. Ja, die zomer die weet van geen ophouden. Dat is te merken. De zon die schijnt vandaag volop. En vanavond en vannacht is er weinig bewolking ook. En uiteindelijk koelt het langzaam af. Morgen vroeg is het op de koelste plek in de regio weer een graad of 16. In de steden zal de temperatuur al wat hoger zijn. De wind zwakt af, de noordoosten tot oostenwind. En ook morgen, ja, geen nieuws onder de zomerzon. Blijft zonnig en het wordt morgenmiddag ook weer zo'n 28 graden. Met matige wind uit het noordoosten. Misschien later aan de kust dan wat meer noordenwind. Dan kan het daar iets minder warm worden. En dan zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Hey, donderdag ook nog. Blijft het hetzelfde weer eigenlijk? Volop zon, nog steeds geen regen. Dat is toch wel heel goed te merken dat het erg droog blijft. En de middagtemperatuur kan oplopen naar 30 of zelfs 31 graden. En ook 's nachts blijft het vrij warm. Aan het einde van de week vanaf vrijdag misschien een enkele regen- of onweersbui.
11: Dankjewel, Jordi. Gaan we naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemiddag.
0: Hey Bas, goedemiddag. Ja, de middag-avondspits op vrijdag verloopt altijd al wel drukker dan gebruikelijk de rest van de week. Maar nu is het toch wel extra druk ook. In totaal bijna 150 kilometer file zojuist. De meeste vertragingen zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor het Ketelplein ook nog eens een half uur vertraging. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. En wat nog opvalt is de A44 Amsterdam-Den Haag voor de stoplichten bij Wassenaar 3 kilometer met 20 minuten oponthoud.
11: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
0: Tot straks weer, Bas.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: jongens.
1: Het Haagsbied Festival.
0: Ja, de telefoon gaat nu al, jongens. Ja, twee kaarten weggeven voor het Haags Beat Festival. Dat is natuurlijk op 16 augustus. En we hebben nog twee kaarten te vergeven. 070-390-5454. Maar die krijg je niet gratis. Daar moet je wel wat voor doen. Namelijk mij vertellen hoe deze plaat heet. Of van welke band die plaat is.

Ja, jongens, welke band is dat? 070-390-5454. Als je dat goede antwoord geeft, krijg je van mij twee kaarten voor dat Haags Beatfestival.

0: Jenna Spyro, Material Lover heet het liedje.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Zo is het maar net. We gaan eens even kijken of we een paar mensen blij kunnen maken met twee kaarten voor het Haagspeed Festival. Op 16 augustus natuurlijk in het Zuiderpark Theater hier in Den Haag. Aan de telefoon heb ik uit een van de vele die gebeld hebben, René van der Klauw. Dag René, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Bas.
0: Hoi, goedemiddag. Ja, jij hoorde die opgave voorbij komen en je dacht van ja, dat is kat in het bakkie, die weet ik wel.
2: Ja, die weet ik wel.
0: Ja, of heb je daar een hulplijntje die je dan heel vanuit de verte roept van het is dat.
2: Ja, ik heb hier een technische hulplijn die helemaal op muziek, die alles van muziek weet en zeker van het Haagse Beat Festival.
0: Ja, leuk joh. Zijn jullie daar wel eens geweest?
2: Ja, 2 jaar geleden zijn we geweest en dat is echt waanzinnig. Het is niet normaal wat een leuk sfeertje daar is en gezellig en alle artiesten en allemaal lekker laagdrempelig, gewoon heerlijk.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, ik heb je aan de lijn, dus dat betekent dat je alleen maar één van de twee vraagjes goed hoeft te beantwoorden natuurlijk. Want ik liet net een fragmentje horen, dat zal ik trouwens nog even laten horen, let op. En I've been

0: Nee, niet zo.
1: Nee, dat mag.
0: Ik geniet altijd van Cesar Zuiderwijk. Als hij op Haagse Beat Festival zit, die man, die komt binnen met een lach. En die lach gaat niet meer van zijn gezicht.
1: Nee,
0: alles mee. Het is ongelooflijk.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat is niet als je daar zit.
1: Dat is het ook. En als je dan bedenkt dat de goede man natuurlijk geen 22 meer is, hè, maar gaat onverdroten verder, joh. Hartstikke gaaf.
0: Ja, met Rinus Gerrits precies zo. Ja. De tweetjes, nou, het is echt niet normaal. Het is een stel en die kunnen gewoon alles.
1: Ja.
0: Echt top.
1: Klopt helemaal. Wereldgasten zijn het. Hartstikke mooi. René, die kaarten die zijn voor jou. Wie neem je mee naar dat Haagse Beat Festival?
0: Ja, misschien Tineke. Maar dan moet ik even kijken of ze dat wil.
1: Zo is het maar net. Nou, doe Tineke dan de hartelijke groeten. En ik wens jullie heel veel plezier daar zo.
0: Hey, doe ik. Hartstikke bedankt, hè.
1: Oké, joejoe. Hoi, hoi.
0: Hoi.
1: Kane natuurlijk. Daar ging het allemaal om. Dit is Rain Down On Me op Radio West.

0: Jan Smit op Radio West, Als je lacht.
1: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken, schone sokken, wat toiletpapier, zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
2: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
1: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
3: Muziek.
1: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
2: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
1: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
3: Hoe moet dat? Oké.
1: Op naar Leidschendam.
0: Klokje van gehoorzaamheid tikt gewoon door natuurlijk. Hè. 4 minuten voor 5. Het nieuws zometeen uit binnen- en buitenland. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze eigen buurt.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: In het volgende uur van West komt thuis onder andere muziek van Harry Jekkers. Want die staat aanstaande zondag voor het laatst op de plank. Het is 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws uit onze buurt krijg je van André Kolen.
10: De politiek in Zuid-Holland wil dat de provincie stopt met het gebruik van Amerikaanse clouddiensten en overstapt naar Europese alternatieven. Een nipte meerderheid van provinciale staten heeft het college opgeroepen om een actieplan te maken voor een gefaseerde overstap. Onze provincie werkt nu met Microsoft, waardoor alle bestanden, data en het mailverkeer zijn opgeslagen op servers van de tech-gigant in de Verenigde Staten. Werfpop neemt in de Leidse Hout maatregelen tegen de hitte van komende zondag. De organisatie wijst erop dat enkele regels zijn aangepast om verwarring bij de ingang te voorkomen. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de entree in Leiden gecontroleerd. Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag kan niet. Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag om de geplande opvang niet door te laten gaan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Westfiles en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
12: Ja, de avondspits verloopt in onze regio hartstikke druk op dit moment, met ruim 150 kilometer file in totaal. Het heeft alles te maken met de drukte sowieso op vrijdagmiddag en ook de vele werkzaamheden in onze regio. Met name de afgesloten A20 zorgt voor problemen bij Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 3 kwartier vertraging en 30 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden nog eens een half uur vertraging en 14 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 20 minuten oponthoud en 7 kilometer file. A16 Rotterdam Breda. Voor Knopend Ridderkerk 25 minuten vertraging. En dan valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar doe je er ook een kwartier langer over.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Tot 7 uur. West komt thuis.

Arnie Hanni van ABBA, altijd goed natuurlijk, hè? 9 minuten over 5, een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks tussen 6 en 7, dan is het weer happy hour. En ja, het is niet aan dovemans oren gericht. Ik heb een hoop verzoeken binnengekregen. Ik hoop dat ik ze allemaal gedraaid krijg. Er zitten een hoop bijzondere dingetjes tussen. Maar dat is dus dadelijk pas over een uurtje. Voordat het zover is, heb ik natuurlijk nog de kopstaartplaat voor je. Gisteren hadden we die leuke van Donnie Ponsen. Hij komt uit Noodorp. Drink rode wijn heet het plaatje. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord wijn. Of wine, of vin. Allemaal goed natuurlijk. Nou, ik heb een hoop reacties gehad wat het is geworden. Dat hoor je uiteraard zometeen. En zometeen ook aandacht voor Harry Jekkers. Het laatste optreden van hem in de Koninklijke Schouwburg. Ja, en dan zet hij er een streep achter. 76 jaar oud is hij inmiddels. Hij vindt het wel best. En voor de centen hoeft hij het ook al lang niet meer te doen. Want de man zit er gewoon goed bij. En heeft het helemaal naar zijn zin op Ibiza, waar hij al erg lang woont. Muziek van George Michael. Dit is Faith.

Cause I gotta have faith. Mm, I gotta

0: Tramps Hold Back the Night uit 1976 op Radio West. 16 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Nou, mijn collega Menno die kreeg vanmiddag een e-mailtje van Anneke de Lange. Die zegt, ik zou graag nog eens de baksteen willen horen als eerbetoon aan Harry Jekkers. Ja, en inderdaad, Harry Jekkers. Hij staat aanstaande zondag voor het laatst op het podium. In de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg neemt hij definitief afscheid van zijn theaterpubliek. Harry Jekkers, hij is 76 en groeide op in de Haagse Schilderswijk en studeerde aanvankelijk Engels en sociologie in Groningen en Utrecht. En hij is ook nog korte tijd als leraar werkzaam geweest. Zijn artistieke doorbraak die had hij in begin jaren 80 als frontman en tekstschrijver van de popgroep Klein Orkest, waarmee hij met sociaal-kritische en poëtische hits zoals Ome Apolloni, Koos Werkeloos en de Evergreen Over de Muur natuurlijk een nationale bekendheid verwierf. Na het stoppen van de band in 1985 maakte Jekkers de overstap naar het theater. Samen met Koos Meindert schreef hij talloze verhalen, liedjes en theaterprogramma's. En hij vestigde zich als solo cabaretier met succesvolle shows zoals 2x2 is 11 en Het Geheim van de Lachende Smurf. Gekenmerkt door een melancholische mix van Haagse humor en diepzinnige liedteksten. Zo rond het jaar 2000, de eeuwwisseling, trok hij zich vrijwillig en ook resoluut terug uit de schijnwerpers, want hij ging lekker genieten van het leven op het Spaanse eiland Ibiza. En na een theaterstilte van 14 jaar keerde hij in 2015 verrassend terug op het podium. Eerst met de heropgerichte formatie Jekkers en Jeroen en later met zijn succesvolle solovoorstelling In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. Deze zomer neemt hij afscheid. Hij is inmiddels 76 jaar oud. Exclusieve zondagmiddagen heeft hij gedaan in de Haagse Koninklijke Schouwburg. En hij gaat daarmee stoppen. Nou, en door die mail van Anneke dacht ik van, daar moet ik dus eens eventjes wat aandacht aan geven. Anneke de Lange, zij wilde graag horen het liedje De Baksteen. Hier is Harry Jekkers.
2: Ans is een meisje van 17.

0: Speciaal voor Anneke de Lange, deze, de baksteen van Harry Jekkers. Ja, en ik riep net dat hij 76 is. Dat is niet waar, hoor. Hij is op 1 juli 75 jaar oud geworden. Dus Harry, neem me niet kwalijk, hè.
1: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Het is 2 minuten over 5:30, het nieuws met André Kolen. Dree, goedemiddag.
8: Goedemiddag Bas. Een petitie om de seniorenkorting voor de bus, tram en metro te behouden is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Woensdag werd bekendgemaakt dat de korting die 65-plussers krijgen voor dit soort openbaar vervoer komt te vervallen. Daar is de Seniorencoalitie, een samenwerkingsverband van 7 oudere organisaties, het niet mee eens. De landelijke korting stopt op 1 januari volgend jaar. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor de korting, waardoor de prijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen. Oudere organisaties pleiten tegen de afschaffing van de korting en willen gewoon een landelijk en duidelijk alternatief. Wie gebruik maakt van de wegen in België moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar wordt waarschijnlijk vandaag in het Vlaamse parlement een akkoord over bereikt. De Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet gewoon aanschaffen, zegt deze verslaggever.
9: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot €125 per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
7: Ja, gewoon je auto goed wassen van tevoren. Zit je goed?
8: Ja. Vanaf 1 mei volgend jaar wordt het tolvignet dus ingevoerd voor voertuigen tot 3500 kilo. Het is dus verplicht in België. Mm-hmm. Vooral voor de Belgen als voor de mensen die niet in België wonen. Maar goed nieuws voor jou hoor, Bas.
7: Oh, vertel.
8: Motoren zijn uitgesloten.
7: Oh, grote klasse. Nou, dus dat is mooi.
8: Als ik bij jou achterop kan. Dan,
7: ja hoor, geen enkel probleem. Dan maken we wel constante wheelie, maar dit terzijde.
8: Ja. 5 kittens die zijn deze week bijna overleden nadat ze op de Loevesteinlaan in Den Haag waren achtergelaten in een kattenkooitje. Handhavers die ontdekten de diertjes in de kooi die in de volle zon stond. Ze waren ontzettend aan het hijgen en hun tongetjes hingen uit hun bekjes, vertelt John Buis van de dierenambulance Den Haag. Dierenpolitie is erbij geroepen en aan de hand van camerabeelden wordt nu uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de kittens bij containers. En dat gebeurde dus in de Haagse wijk Eskamp op de Loevesteinlaan.
7: Tja, lager dan laag vind ik zoiets. Oké.
8: Vreselijk.
7: Daarom. Dree, dankjewel. We gaan naar Jordi Bloem voor het weer. Jordi.
10: Hallo Bas. Ja, die zomer die weet van geen ophouden. Dat is te merken. De zon die schijnt vandaag volop. En vanavond en vannacht is er weinig bewolking ook. En uiteindelijk koelt het langzaam af. Morgen vroeg is het op de koelste plek in de regio weer een graad of 16. In de steden zal de temperatuur al wat hoger zijn. De wind zwakt af, de noordoosten tot oostenwind. En ook morgen, ja, geen nieuws onder de zomerzon. Blijft zonnig en het wordt morgenmiddag ook weer zo'n 28 graden. Met matige wind uit het noordoosten. Misschien later aan de kust dan wat meer noordenwind. Dan kan het daar iets minder warm worden. En dan zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Hey, donderdag ook nog. Blijft het hetzelfde weer eigenlijk. Volop zon, nog steeds geen regen. Dat is toch wel heel goed te merken, dat het erg droog blijft. En de middagtemperatuur kan oplopen naar 30 of zelfs 31 graden. En ook 's nachts blijft het vrij warm. Aan het einde van de week, vanaf vrijdag, misschien een enkele regen- of onweersbui.
7: Dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag.
11: Hi Bas, goedemiddag. Ja, de middag-avondspits verloopt nog altijd hartstikke druk in onze regio. De meeste vertraging zien we nu onder andere op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam gebeurde een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht. Vertraging is bijna 3 kwartier. De A12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden. Ook daar een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. Maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De andere druk bij Rotterdam en omgeving. Dat komt door de afgesloten A20 voor werkzaamheden. Daardoor is het extra druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein bijna een half uur vertraging. En de file bij Wassenaar valt op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
7: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
11: Tot straks.
7: Hoi.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Beatles op Radio West, 8 Days a Week.
1: Hart voor muziek.
0: Iedere vrijdagmiddag om 5 uur, dat is dan de eerste ronde, kun je kijken bij ons op TV West naar Hart voor muziek. Het levenslied, Nederlandstalige muziek, dat staat natuurlijk helemaal centraal. Het wordt altijd op locatie opgenomen en mensen die maken daar, die hebben daar heel veel plezier. Met een biertje in de hand staan ze lekker mee te bewegen op de muziek. Nou, een vaak geziene gast in dat programma is Django Wagner. Die loopt natuurlijk al een tijdje mee. En vanmiddag is hij ook weer bij ons op tv te zien om 5 uur. Maar ja, dat is net geweest. Maar dat geeft niet, want er komt een nieuwe ronde aan om 6 uur en om 7 uur. En zo gaat het maar door tot in de volgende dag. Hart voor muziek. Django Wagner treedt daarin op, wou ik zeggen. Met het liedje Als ik het anders zou doen.
2: Als ik het

0: als toen.
1: Te zien in Hart voor Muziek op TV West. Django Wagner, Als ik het anders zou doen. Billy Preston en Sherida, It Will Come in Time.

Time. Zometeen doe ik de kopstartplaat. We zoeken een plaatje dat begint met het woord wijn. Want drink rode wijn van Danny Ponsen. Donny Ponsen moet ik zeggen. Dat was de kopstartplaat van gisteren. Nou, een hoop reacties binnengekregen. Wat het allemaal is geworden, dat hoor je zometeen. En welke plaat het wordt, ja, dat hoor je natuurlijk ook zometeen. Elvis, die werd eventjes onder handen genomen door Junkie XL. Ja, zijn muziek dan natuurlijk. A Little Less Conversation, alweer van een paar dagen geleden, 2002. Die werd eventjes onder handen genomen door Junkie XL. Ja, zijn muziek dan natuurlijk. A Little Less Conversation, alweer van een paar dagen geleden, 2002.

0: Junkie XL, de alias van Tom Holkenborg, pakte Elvis Presley beet. A Little Less Conversation.
1: De kopstaartplaat.
0: Drink rode wijn van Donny Ponsen, een zanger uit Noodorp. Dat was gisteren de kopstaartplaat. En daarom zoeken we nu een plaatje dat begint met het woord wijn. Of natuurlijk een andere taal, hè? Wine, vino, weet ik veel. Nou, ik heb een hoop reacties gehad. Ik zet ze allemaal op een rij. Daar gaan we. Kees Pronker schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met Wine into Whiskey van Tucker Wetmore. Deze singer-songwriter is een reizende countryster uit het kleine Kalama in Washington. Nadat hij een sportblessure had gekregen, is zijn voetbalcarrière beëindigd. En hij richtte zich toen volledig op zijn muziek en met succes. Dat schreef Kees. Dankjewel, Kees. Jan Keizer, hij schrijft: hoi Bas. Ja, wij hadden bijna al het werk van de Bee Gees. En daar zat ook een heel oud nummer bij. Dat liedje dat heet Wine and Women. En daar doe ik het mee voor de kopstaartplaat van vandaag. De groetjes van Jan. Jan, dankjewel. Tilly Vertuinsen schrijft: ha, lieve Bas. Ja, er zijn weer pluspunten. Hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Wine and Women, daar is die dus weer, van de Bee Gees. En Barry Gibb. Ja, want zo ging dat toen. Wel thuis zo, fijne avond en een goed weekend voor iedereen. Dankjewel, Tilly. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas. Als volgende kopstaartplaat nomineer ik Wine and Women van de Bee Gees, dat toen nog Barry Gibb en de Bee Gees werd genoemd. Een bijzonder nummer uit hun beginperiode. Het was een van hun eerste officiële uitgaven en het verscheen in september 1965 als single in Australië. Het was niet hun allereerste single, maar wel een belangrijk keerpunt in hun carrière. Want met dit nummer kregen ze in Australië voor het eerst wat meer bekendheid. Het staat dan ook op hun eerste album, The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs. Werd in november van datzelfde jaar, 1965, dus uitgebracht. En mooi om te bedenken dat dit nog in de tijd was voor hun grote internationale doorbraak met nummers als To Love Somebody in 1967. Oh ja, schrijft hij. En dan nog even voor Kees Pronk. Het nummer Drinking on My Bed van Rob Hoeken. Ja, dat ken ik natuurlijk. Ik heb het nog even opgezocht en teruggeluisterd. Een heerlijk nummer. Dankjewel voor de herinnering. De woorden waren dat van Piet uit Zoetermeer. Dank Piet. Romeo Sattloe die zegt: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Wine and Go Down

Crisis. Fijne uitzending en een mooi weekend voor het hele Kopstaartclubje. Dankjewel. Sam van der Meulen schrijft: hey Bas, het was echt even zoeken voor de Kopstaartplaat van vandaag. Uiteindelijk ben ik gekomen op het nummer Wine, Women and Song van de Nederlandse groep Love uit 1979. Ik kende het nummer nog niet, zo schrijft Sam, maar ik vond het in ieder geval lekker vrolijk klinken. Fijne uitzending gewenst door Sam van der Meulen. Ja, Sam, dat lijkt heel verdacht veel op dat liedje van de Bee Gees dat nu al een paar keer is genoemd. Ik heb het ook beluisterd, maar ik hoor de overeenkomst dan toch ook weer niet heel erg. Dus of het een cover is, ik weet het niet. Carla Slootweg, ze zegt: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Tucker Wetmore met Wine into Whiskey. Hey, zij heeft dat afgestemd met volgens mij haar man. Ja goed, nee, dat is niet waar, met Kees Pronk. Nee, dat kan niet. Nee, dat hebben ze niet afgestemd, maar wel leuk. Twee keer genoemd dus ook, hè. Groetjes van Carla schrijft en Geer Slootweg tot slot. Hij schrijft: hallo Bas, deze kopstaartplaat kom ik tegen Frans Ferdinand met Wine in the Afternoon. Het leek me wel een leuk nummer. Fijne uitzending en een goed weekend gewenst door Geer. Dankjewel Geer. Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag. Ja, kan niet anders, hè, omdat die opvallend vaak wordt genoemd. Het is echt een ouwtje. Wine and Women van de Bee Gees. Barry Gibb en de Bee Gees. Zo heet het dan officieel. Nou, luister maar. Oud geluid.

0: Gibb en de Bee Gees, het liedje heet Wine and Women. En dat was de kopstaartplaat voor vandaag. Voor maandag moeten we dus een kopstaartplaatje hebben dat begint met het woord women. Hè, dat is meervoud. Vrouwen mag ook, een andere vertaling is natuurlijk ook prima. Nou, ik ben benieuwd waar jullie meekomen. Stuur dat even dan aan bas@omroepwest.nl. Strakjes tussen 6 en 7.
1: Happy hour at 6.
0: Ik heb al een hoop verzoeken van jullie binnengekregen via datzelfde e-mailadres. Ik hoop dat ik ze allemaal kan draaien, maar mocht je er nog eentje insturen, altijd welkom natuurlijk. Tot aan het nieuws, Charles Aznavour.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Zometeen tussen 6 en 7 draai ik plaatjes die door jullie uitgekozen zijn. In West komt thuis. 6:02, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door André Kolen.
16: De politiek in Zuid-Holland wil dat de provincie stopt met het gebruik van Amerikaanse clouddiensten en overstapt naar Europese alternatieven. Een nipte meerderheid van provinciale staten heeft het college opgeroepen om een actieplan te maken voor een gefaseerde overstap. Onze provincie werkt nu met Microsoft, waardoor alle bestanden, data en het mailverkeer zijn opgeslagen op servers van de techgigant uit de Verenigde Staten. Werfpop neemt in de Leidse Hout maatregelen tegen de hitte van komende zondag. De organisatie in Leiden wijst erop dat enkele regels zijn aangepast om verwarring bij de ingang te voorkomen. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de entree gecontroleerd. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: De files en vertragingen bij ons in de buurt. Erik Evengroen van de ANWB.
18: Het drukste moment van de spits is ook in onze regio inmiddels geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd bijna 3 kwartier. A12 Utrecht-Den Haag voor Woerden nog 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook hier was vanmiddag een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn daar ook alweer vrij. A20 tenslotte Gouda-Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden op de A20. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl. Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

The Emotions, Best of My Love. De eerste plaat in West komt thuis, het laatste uurtje. En dat is natuurlijk het happy hour uurtje. Dat wilde ik maar even zeggen. Goed, een goede avond, 6:10. Ik heb een hoop e-mail van jullie ontvangen. Ik ga mijn best doen om ze er doorheen te draaien. Ik weet niet of dat gaat lukken. We kijken wel hoe ver we komen natuurlijk. Eerste plaatje van vanavond, The Emotions dus, Best of My Love. Straks nog het rondje regio. Ik ga met je buurten in Leiden. Emiel van Aals, die zit daar. Die is altijd van alles op de hoogte wat daar allemaal gebeurt. En ik heb natuurlijk ook dat spelletje weer gemaakt, de ins en achteruit. De opgave is volgens mij niet al te moeilijk. En het liedje dat ik ins en achteruit heb gezet is echt een, is een evergreen. Wereldplaat, gewoon simpel. En ook lekker zomers, dat zeker. Eerste verzoekje van de avond is er eentje voor Romeo. Want het is vandaag een heel bijzondere dag voor hem. Precies 1 jaar geleden is zijn vrouw overleden. En daarom wilde hij een liedje aanvragen dat tijdens de uitvaart ook gedraaid werd. Het liedje van Céline Dion. Het liedje heet Immortality.

0: voor Romeo Sadlo, deze van Celine Dion.
1: Rondje regio.
0: Vrijdagavond, zo rond 6:15, lekker buurten in Leiden. En natuurlijk doe ik dat met mijn vaste praatpaal, Emiel van Aalst. Emiel, goeie avond.
2: Goeie avond, Bas.
0: Ja, schijnt het zonnetje bij jou in Leiden net zo hard als bij ons hier op Ypenburg in Den Haag?
2: Ja, hij schijnt hier net zo hard. Maar wat wel leuk is, ik heb de spetters opgevangen.
0: Oh.
2: Vanmiddag was er een school, de Waterlandschool. En die kinderen van de eerste leerjaar, die hebben van plastic fletsen, hebben ze vlotten gebouwd.
0: Oh.
2: En ze gingen dus met 6 vlotten vanmiddag de Haarlemmer trekvaart in.
0: Ja.
2: En ja, die zei, wie er het snelste overstak, die kreeg een prijs. En daarna dook natuurlijk alles het water in. Dus ik heb heerlijk nog wat spetters opgevangen.
0: Ah, wat goed joh, wat leuk ook voor die kids. Ja, helemaal te gek natuurlijk. Ja, mooi hoor. Een vlot bouwen van flessen. Wat wil je nog meer?
2: Hey,
0: ja, Emiel, ja. En als we het dan natuurlijk over het water hebben, ja, heel kort nog even memoreren dat nare ongeluk van de week met die jonge gasten in die boot, die speedboot bij jullie, ja, op de grachten.
2: Ja.
0: Ja, dat was verschrikkelijk, hè? Heb jij enig idee hoe het met die jongen is op dit moment?
2: Nee, daar horen we eerlijk gezegd, heb ik daar nog niks van gehoord.
0: Ja,
2: daar
0: wij
2: horen
0: ook
2: helemaal
0: niet.
2: Niks over.
0: Nee, nee, nee.
2: Jullie ook niet inderdaad. Ja, ik zag de foto. Ik weet niet of jij die foto ook
0: ja, hebt. Ja, ik werd er niet blij van.
2: Nee, en daarnaast, ik ken dat bruggetje. En ja, het is een heel klein boogbruggetje. Je komt uit een brug waar je gewoon kan staan. En de volgende brug kan je ook staan. En ja, dat boogbruggetje in het donker.
0: Ja.
2: Waarschijnlijk, hij stond te filmen, begrijp ik, heeft hij me over het hoofd gezien.
0: Ach.
2: En het tweede is, ja, er hangt een aardig dikke motor achter. Dus ja, ik heb het vermoeden dat ze zomaar ook nog
0: behoorlijk
2: hard hebben gevaren. Want ze hebben pas aangelegd 100 meter na de volgende brug.
0: Oei, oei, oei. Ja.
2: Dus ik wou ze vermoeden, hè. Ik zeg niet dat het zo is.
0: Ja.
2: Maar het is, ja, ik zeg het altijd. Ik vaar al naar mijn leven lang door Leiden zo'n beetje.
0: Ja.
2: En ik buk overdreven diep bij elke brug.
0: Ja, ja. En je hebt gelijk ook. Want
2: ik helemaal,
0: ja,
2: onderdoor ben.
0: Precies.
2: Ja.
0: Groot gelijk ook.
2: Ook de schippers van de Leidse rederij, die varen dagelijks. Die hebben al een keer gehad dat ze met het hoofd hele brug zijn gegaan. Je moet echt zo oppassen. Maar ja.
0: Ja.
2: Is nou, gebeurd, maar het geeft niet mee, hè?
0: Nee, nee. Zeker niet. Nee, precies. Ja. Nou, laten we het snel over wat leukers hebben. Bij jullie komen, ja, de Rembrandt-dagen eraan. Dat is natuurlijk weer mooi, hè?
2: Ja, ja, helemaal leuk, hè? Zaterdag, zondag, 2 dagen. Verandert de Pieters en de Academiewijk. Verandert gewoon even in de decor van, zeg, 1500.
0: Ja.
2: Echt helemaal prachtig.
0: Top.
2: Alles in de stijl van Rembrandt.
0: Ja.
2: Rembrandt zelf loopt uiteraard ook rond.
0: Tuurlijk.
2: Er zijn allemaal kluchten. Ja, oud-Hollandse spelletjes. Iedereen is verkleed. Ja, het is een soort openluchttheater, zo,
0: ja,
2: moet je zien.
0: Ja, zo moet je
2: in de hele wijk. Het is, ja, echt prachtig. Het,
0: ja,
2: is heel mooi.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Leuk dat dat gebeurt daar zo. Ja, en dan komt er natuurlijk ook weer wat muzikaals aan. Werfpoppen.
2: Ja, zondag, hè. Ik zeg het nog steeds. En nou, ik vond destijds Parkpop ook heel erg leuk.
0: Ja.
2: De echte Parkpop, ja, bij jullie inderdaad. Voor mij was altijd vroeger Parkpop en Werfpop. Dat vond ik de twee leukste festivals. Ja, Parkpop is ter ziele, maar Werfpop is er gelukkig nog. En het is gewoon een heerlijk feest. Het is in de Leidse hout. Het is overzichtelijk, het is leuk. En wat ik het belangrijkste vind, ja, natuurlijk, postmen en alle groepen die komen zijn belangrijk. Maar het belangrijkste vind ik, het wordt gewoon helemaal door vrijwilligers opgezet.
0: Ja, top, hè? Gaaf dat allemaal kan.
2: Ja, ik ben van de week een paar keer langs geweest bij de opbouw. En daar lopen dus mensen, die nemen gewoon anderhalve week vakantie.
0: Ja.
2: Om dat terrein op te bouwen en in te richten. Nou, dat is toch prachtig.
0: Ja, dat is zeker prachtig. En het is aan de ene kant jammer dat het moet. En aan de andere kant is het geweldig dat de schouders eronder gaan. En dat ze het gewoon steeds weer voor, ja, elkaar krijgen. Ondanks het feit dat financieel allemaal echt heel erg lastig,
2: ja,
0: is vandaag de dag. Hè?
2: Dat is ook weer zo leuk. Het is natuurlijk eigenlijk altijd gratis geweest.
0: Ja.
2: Maar ja, ook dat, weet je wel, minder subsidie. Nou, ik hoef het verhaal niet uit te leggen. Iedereen kent het. En ze hebben dus nu noodgedwongen. Maar ja, het is eigenlijk helemaal niks. Een tientje toegang.
0: Ja, ja, wat is, ja, nou een tientje?
2: Dat,
0: ja,
2: is een tientje. En dan krijg je er een plas per toe bij. Dat is dus, je mag gratis plassen.
0: Ja, dat is heel
2: dat
0: goed.
2: Doe je,
0: ja,
2: aardig wat, hoor,
0: ja,
2: op zo'n festival.
0: Ja, ja.
2: Dus je mag gratis plassen en je krijgt een eco-beker.
0: Nou.
2: Dus eigenlijk is het nog steeds gratis, zo wat, ja, als je het goed bekijkt.
0: Ja. Helemaal goed. Werfpop dus, aanstaande zondag en het hele weekend de Rembrandtdagen daar bij jou in Leiden. Emiel, ja, enorm bedankt. Ik wens je een ontzettend fijn weekend. Goed smeren en hydrateren. Je weet hoe het werkt, hè?
2: Dat gaan we doen. Ja, prettig weekend en tot volgende week.
0: Dag Emiel, hoi hoi.
2: Doei.
0: Dat was het Rondje Regio Leiden met Emiel van Aalst. Het is 10 minuten voor 6:30 op Radio West. West komt thuis. Mailtje binnengekregen van Jan Keizer. Een lang mailtje, dus vandaar dat ik hem even muzikaal omlijst met een prachtig mooie jingle. Hij schrijft, bij de vrije keuze zou ik het leuk vinden als er een leuke, vlotte plaat voor mij kan ingepropt worden in het programma. Dat nummer is uitgekomen in 2010, waar ik het over heb. En het was toen een beetje het teamlied van Duitsland tijdens het WK in Zuid-Afrika. Ik heb dat nummer bijna non-stop in de auto gehoord, omdat de Duitse supporters die ik van Randburg naar Bloemfontein moest rijden en terug, in totaal zo'n 900 kilometer, ja, dat stond natuurlijk continu aan. Nou, zijn vrouw Henneke, zo schrijft Jan, die vond het nummer ook hartstikke gaaf. Zo leuk zelfs dat ik het voor haar als ringtoon op haar telefoon moest zetten. Tot de laatste dag dat ze geleefd heeft, was dat nog altijd de ringtoon die op haar telefoon stond. En natuurlijk brengt dat nummer dan heel fijne herinneringen bij me terug. Het gaat hierom Wij Lielen en Safari Duo met Helele. We gaan er naar luisteren, Jan. Iedereen een fijn weekend gewenst door Jan via deze weg. Graag gedaan.

0: Zangeres Feidiele met het Savri-duo Helele. Lekker plaatje hoor, Jan. Alsjeblieft voor jou. Deze is aangevraagd door Marcel. Tot aan het dagoverzicht. Barbados. Typically tropical. Hoor maar, die krekels.
1: Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Het is 6:30, je luistert naar Radio West. André Kolen is hier met het dagoverzicht. Tree, goedenavond.
8: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag gaat er niet komen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. Opvang in de stad moet volgens het nieuwe akkoord niet meer plaatsvinden in grote opvanglocaties en hotels, maar in kleine locaties waar mensen op een menswaardige manier kunnen worden opgevangen. Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers kan niet. Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn vannacht in de Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden in Den Haag hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren. En er was gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schiedi was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
9: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
8: Na ruim een uur bracht de politie de rust in de Haagse wijk terug. Na bijna 16 jaar komt er dit weekend dan toch echt een einde aan de musical Soldaat van Oranje over het leven van Erik Havelhof Roelfsema. Morgen is de laatste voorstelling en zondag is er dan nog een voorstelling met en voor acteurs en andere medewerkers. Producent Fred Boot is vanaf het eerste idee betrokken geweest bij de bijzondere productie in de Hangar in Valkenburg bij Katwijk.
10: Toen ik eind 2003 Erik Havelhof Roelfsema voor het eerst een e-mail stuurde, toen was ik 38, ik ben anderhalve maand geleden 61 geworden. Ja, het is gewoon meer dan een derde van mijn leven. Heeft Soldaat van Oranje een hele grote en belangrijke rol gespeeld. Ja.
8: Een enorm groot succes en dat vele jaren achter elkaar. Waarom dan toch stoppen?
10: Wij moeten gewoon, ook uit economische redenen, moesten we gewoon stoppen. Het ging in 2024 en 2025, zagen we toch echt wel een terugloop. We kregen een beetje een museumfunctie, denk ik. Dus je kan altijd naar een museum toe. Dus dat kan je ook altijd nog op een andere dag doen. En dat gingen mensen bij Soldaat denken. Van, we gaan nog wel een keer.
8: Fred Boot was dat. Bij een ongeluk in Maasdijk is een brommobiel over de kop geslagen. Die kwam in botsing met een andere auto. Er zaten twee mensen in. Ze kwamen er wonder boven wonder zonder ernstige verwondingen vanaf, meldt een woordvoerder van de politie. Het tweetal is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: André, dankjewel. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer.
11: Ja, die zomer die weet van geen ophouden. Dat is te merken. De zon die schijnt vandaag volop. En vanavond en vannacht is er weinig bewolking ook. En uiteindelijk koelt het langzaam af. Morgen vroeg is het op de koelste plek in de regio weer een graad of 16. In de steden zal de temperatuur al wat hoger zijn. De wind zwakt af, de noordoosten tot oostenwind. En ook morgen, ja, geen nieuws onder de zomerzon. Blijft zonnig en het wordt morgenmiddag ook weer zo'n 28 graden. Met matige wind uit het noordoosten. Misschien later aan de kust dan wat meer noordenwind. Dan kan het daar iets minder warm worden. En dan zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Hey, donderdag ook nog. Blijft het hetzelfde weer eigenlijk. Volop zon, nog steeds geen regen. Dat is toch wel heel goed te merken dat het erg droog blijft. En de middagtemperatuur kan oplopen naar 30 of zelfs 31 graden. En ook 's nachts blijft het vrij warm. Aan het einde van de week vanaf vrijdag misschien een enkele regen- of onweersbui.
7: Dankjewel, Jordi. Ja, en dan vrijdagavond. Je zou denken, de files zouden een beetje over moeten zijn. Maar ik heb toch nog even contact met Erik. Erik, goedenavond.
12: Klopt. Ja, we kwamen natuurlijk wel van een... van veel vertragingen en lange files deze vrijdagmiddag. En er zijn nog een paar van over. Gelukkig gaan we nu snel de goede kant op. Wat nog opvalt is de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk, Plaspoortpolder nog 20 kilometer langs. We rijden en stilstaan. De vertraging is een kleine 20 minuten nog. De A12, Utrecht-Den Haag. Voor Woerden nog 5 minuten op onthoud. Het is nog druk op de A16, van Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er een klein kwartier langer over. En tenslotte valt nog op de A44, Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
7: Erik, dankjewel. Goeie wacht verder.
12: Oké, dankjewel. Goed weekend. Hoi.
13: West, kom thuis.
7: Mailtje binnengekregen van Roy Lodders. Ach, zou jij misschien die nieuwe single kunnen draaien van de Rolling Stones? Jealous Lover komt van hun nieuwste album. En hij zegt, het is nog steeds zo goed als altijd.

verzoek van Roy. Nieuwe single van de Rolling Stones. Jealous Lover van hun nieuwste album. Lekker plaatje, Roy. Dankjewel voor je aanvraag. En dan, belofte maakt schuld, want zo werkt dat natuurlijk. Ik kreeg op maandag een e-mailtje van Koos Endhoven. En die wilde een liedje van 1958 horen op de maandag. Maar ja, dat is natuurlijk niet de 60's. Dus toen zei ik van nou, weet je wat, dan draai ik die vrijdag lekker voor je. Het is een liedje dus uit 58. Hij schrijft erbij dat in dat jaar zijn ouders hun eerste pick-upje kochten. En hij vond Mandolines in the Moonlight van Perry Como zo'n goed plaatje. Alleen hij heeft het zelf allemaal niet meer in bezit en ook niet het pick-upje en dat soort dingen meer. Dus of dat plaatje nog een keer gedraaid kan worden. Perry Como, Mandolines in the Moonlight, 1958.

0: Op verzoek van Koos Enthoven, deze gouden ouwe uit 1958. Deed hem denken aan thuis, aan vroeger, aan het pick-uppie van zijn ouders en de singeltjes die daarop werden afgespeeld. Zo strakjes, dan doen we een spelletje. Ik hoop dat je meedoet.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, zo heet dat spelletje, In zijn achteruit. Het is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Ik heb een plaatje in zijn achteruit gezet. En van jou wil ik dan graag weten titel en artiest van dat plaatje. De opgave van vanavond is volgens mij niet zo moeilijk. Daar komt-ie. ...070-390-5454 om mee te doen met dat spelletje In zijn achteruit. Een prachtige prijs trouwens. Een waardebon ter waarde van 50 euro piek te besteden bij Pluto Sport. Dat is een sportartikelenwinkel, een webwinkel. Dus als je nog wat nodig hebt, altijd makkelijk natuurlijk, hè, die eerste 50 piek in de pocket. Dan een verzoek van Geer en van Carla. Wil je draaien van Jan Smit als de nacht verdwijnt? Want op 9 augustus dan zijn wij erbij, hoor, in Volendam. 30 jaar het jubileum van Jan Smit. Voor jullie.

0: Jan Smit, 30 jaar in het vak. En dat wordt gevierd in Volendam op 9 augustus. En Geer en Carla die zijn erbij. En dat zijn grote fans dus van Jan Smit. Prima.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan zijn we toe aan dat spelletje In zijn achteruit. Met die mooie prijzen. Die waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Nou, de telefoon die staat hier ongeveer uit zijn kastje te branden. Dus dat is prima. De opkomst is goed, zal ik maar zeggen. Voor de vorm laat ik jullie natuurlijk de opgave van vanavond nog een keertje horen. Dan kun je nog eventjes goed de keel schrapen. Van vanavond nog een keertje horen, dan kun je nog eventjes goed de keel schrapen.

0: gaan we nog even lekker doen.
1: Ja, Cor, ga je buiten padellen? Want het is binnen een beetje warm, denk ik.
0: Ja, we gaan lekker op buitenbaan spelen zo.
1: Oh, oké, ja, dat is leuk. Ja. Sinds een aantal maanden doe ik ook padellen met vrienden van me. Zeer laag niveau hoor, daar gaat verder niet om. Maar we doen dat in een vrij oude hal in Zoetermeer. En ik kan je vertellen, het is bloed en bloed heet. En met dit weer is het helemaal niet uit te houden. Dus tja.
0: Maar je bent lekker in beweging en dat is belangrijk.
1: Ja, daarom. En het is leuk om weer zo'n spelletje te spelen. Want vroeger hebben we met elkaar ook heel veel gescorst. En dat deden we best wel fanatiek. Maar ja, dan word je wat ouder en dan word je heel veel kilo's te zwaar, zeg maar. Dus dan moet je toch een beetje rustiger aan doen. En padellen is daar uitstekend voor geschikt, vind ik. Blijf lekker hangen, Cor. Ik ben dadelijk weer bij je. Dan ga ik naar Lisa. Dag Lisa, goeie avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, Lisa, was jij niet die vrouw die stewardess is? Heb ik dat goed onthouden?
2: Ja, dat klopt.
1: Ben je nog steeds stewardess?
2: Ja, alleen met een pauze, want ik ben nu zwanger.
1: Oh, van harte gefeliciteerd. Hoe lang moet je nog zwangeren?
2: Nou, op dit moment pas 14 weken, dus nog best een tijdje.
1: Oh, oké. Okay. Oh, en is dan de policy in de luchtvaart dat als je zwanger bent, punt, wordt er niet gevlogen?
2: Ja, je hebt boven in de lucht best wel veel straling. Dus dat is dan niet helemaal gezond voor de baby. Ja. Dus dan mag je niet meer vliegen.
1: Oké, joh. Oh, wat goed. Nou, weer wat geleerd. Ja. Kijk, ik kan me van alles met luchtdruk en zo voorstellen dat dat misschien ook niet goed is voor het een of ander. Maar wat je zegt, de straling, ja, want daar staan we niet bij stil. Maar we hebben veel minder bescherming van de atmosfeer, zeg maar. Omdat je zo op zo'n 11 kilometer hoogte natuurlijk je werk doet. En meer straling, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, Lisa, klopt. Blijf hangen. Als Cor het niet weet, dan kom jij sowieso aan de buurt. Dus even geduld nog.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, en dan schakel ik naar Leo. En van Leo weet ik, die staat altijd onder het afwassen te telefoneren. Of heeft hij misschien nog niet gegeten? Dag Leo.
3: Ik ben veel te laat vanavond, Bart.
1: Oh.
3: Ik ben nu bezig met alles voor te bereiden voor het eten.
1: Oké. Nou ja, weet je, het is een beetje warm, dus je moet een beetje mediterraans leven en denken. Rustig aan. Laat eten is helemaal prima. Tuurlijk, daarom. Nou, blijf aan de lijn, Leo. Je hebt het gehoord, hè? Er zitten nog twee wellicht kampioenen voor je, dus, maar we gaan het allemaal wel meemaken.
3: We wachten af.
1: Zo is het maar net. Dan ga ik naar Bas, mijn naamgenoot Bas Hollaert, aan de telefoon. Dag Bas, goedenavond.
4: Hey, vier op rij. Goedenavond.
1: Ja, vier op rij. Ja, gezellig.
4: Ja, mooi, hè?
1: Zit jij nog gewoon thuis of zit je ook nog in de automobiel?
4: Nee, ik ga niet padellen en ik ben ook niet zwanger en ik zit thuis.
1: En heb je al gegeten?
4: Net, ja, zojuist.
1: Oké. Nou, dan wens ik jou een goede bekomst en dan spreek ik je zo meteen weer. Dan is de laatste in het rijtje, Bas. Ja, je gelooft het of niet. En we hebben er vijf maar liefst. Dat is Ben. Dag Ben.
5: Ja, hey, goedenavond Bas.
1: Ben uit Katwijk. Hoi Ben. Hey, ja, ik heb jou net... Wat zeg je?
5: Ik maak de vijf vol.
1: Ja, jij maakt de vijf vol. Ja, nou, aan jou vraag ik dan uit beleefdheid sowieso ook even. Heb jij al lekker gegeten?
5: Ik heb al gegeten, Bas. Persieboontjes met een balletje gehakt. Het smaakte heerlijk.
1: Kijk, dat bedoel ik. Helemaal prima natuurlijk. Nou, Ben, blijf rustig hangen. We gaan terug naar Cor in de automobiel die lekker naar de padelbaan gaat. En misschien zelfs nog wel wat in de wacht weet te slepen. Want Cor, jij mag als eerste proberen de bal in te koppen. Welke plaat draaide ik daar nou in zijn achteruit?
0: Ik dacht dat het Barry Manilow was met hun naam was Lola, Copacabana.
1: Ja, dat was hem zeker. Een zomers plaatje is dat toch, hè? Van vroeger, weet je nog?
0: Vroeger.
1: Ja. Ja. Ja, ik was een klein ventje. Toen was dit een hit. Volgens mij is het ergens achter in de jaren 70. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar wat een plaat. En ik zeg altijd, dat is altijd meezingen. De keel schrapen en keihard meezingen.
0: Ja, nee, absoluut. Dat deed ik net al bij Jan Smit. Dus,
1: ja, sterker, dat heb ik hier even gehoord. Ik heb dat niet uitgezonden, maar ik hoorde dat wel.
0: Excuses.
1: Nee, dat is leuk, joh. Dat geeft helemaal niks, Cor. Geeft helemaal niks. Nou, ja, blijf nog even hangen, want ik ga nog even aan Lisa vragen of zij het ook wist.
2: Ja, ik wist het ook. Maar gefeliciteerd voor Bas.
1: Ja, nou, Cor heeft het gewonnen, dus dat is mooi.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey Lisa, heel veel succes met de zwangerschap. Let goed op jezelf en alle gezondheid gewenst, hè.
2: Goed, dankjewel.
1: Okay.
2: Fijne avond.
1: Joe, hoi, doeg.
2: Doei.
1: Ja, dat was Lisa. Leo, je hoorde het, hè. Wist jij dit ook natuurlijk, hè?
4: Ja, uiteraard. Ik moest al eventjes nadenken, hoor, in het begin. Maar Ja, toen wist ik het alweer.
1: Nou, hartstikke goed.
4: Ja, ik vond het een leuke plaat. Ja. Vooral met de laatste keer.
1: Vind ik ook. Hé, hey, ga lekker eten zo meteen en we spreken elkaar wel weer. Goed weekend.
4: Komt goed. Fijn weekend.
1: Joe, hoi, hoi. Dan ben ik ook weer bij Bas. Ja, Bas, wist jij het ook?
4: Ja, natuurlijk. 1979, Barry Manilow.
1: 79.
4: Hoogste notering, nummer 6 in de top 50.
1: Dat nummer 6. Ja, nou, hartstikke goed, Bas. Dan heb jij mij prima aangevuld. Dank daarvoor. Goed weekend gewenst en houd het hoofd koel, hè.

0: Jo.
1: Hoi, hoi. Dat was Bas en Ben, dan ben ik tenslotte bij jou. Wist jij het ook?
0: En dan sluiten we eruit. Ja, hij was makkelijk. Hij was heel makkelijk.
1: Ja, dat is ook mooi waar. Nou, ja, als het dan binnenkort weer een keer een moeilijke maakt, dan moeten jullie ook met z'n allen bellen natuurlijk. Hè? Want dan denken jullie van, ja, laat een ander de kolen maar uit het vuur halen. Want zo gaat het ook.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Ja. Dus jullie zijn er wat. Nou ja, goed. Hey Ben, goed weekend gewenst, hè?
0: Ja, jij en alle luisteraars een heel fijn weekend.
1: Joe, hoi hoi.
0: Doei. Okay, hoi hoi.
1: Hoi. Cor, die bom die komt naar je toe. Van harte gefeliciteerd. Ga lekker padellen. Maak er een mooie avond van, hè?
2: Zeker. Van de bom gaan we weer padelballen kopen. Dus hartstikke blij mee.
1: Heel goed. Volgens mij kun je daar wel een balletje of 9 van kopen. Moet zeker lukken, denk ik.
2: Ik denk het ook.
1: Ja, denk het ook. Dag, Cor.
2: Oké, goed.
1: Yo, fijn weekend. Hoi, hoi. Ja, lieve mensen, dat was hem, hè. De plaat in zijn achteruit, die meezinger. Heerlijke plaat. Echte muziek. Barry Manilow.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De laatste files van de avondspits in onze regio. De meeste vertraging zien we daar nog op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasbroekpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 12 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein op 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein nog 5 minuten vertraging.
14: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht.

Jouw mooi gezicht bleef anoniem. Al die tijd, mijn waarheid.

0: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen. Zondag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Tony.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West. Hart.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, romantiek.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Spanje heeft zich door een 2-1 zege op België geplaatst voor de halve finales van het WK. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar werd kort voor tijd in Spaans voordeel beslist door Miguel Merino, die een grote fout van invalkeeper Senne Lammens afstrafte. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. En bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Tot besluit het weer nog. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zon, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 25 jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton in Amsterdam sprong. Ik keek vandaag nog even naar die bijzondere aflevering van Villa Velderhof met Brood en majoor Boshart. De scène waarin de majoor Brood na zijn bad afdroogt is natuurlijk legendarisch geworden. Maar nog veel mooier vond ik hun gesprek over het geloof. Dus jij bidt nooit? Vroeg de majoor met hoorbare verbijstering. Nee, zei Brood, vriendelijk maar stellig. Hij geloofde nergens in. Ik hou me alleen maar vast aan wat ik kan vasthouden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zuid-Europa wordt ook dit jaar geteisterd door natuurbranden. En voor de tweede keer vertrok een grote groep Nederlandse brandweerlieden naar Spanje om daar van hun Spaanse collega's te leren hoe je zo'n bosbrand moet bestrijden. Ik praat straks met een van hun. Hij is een van de grote sterren van dit WK, Kylian Mbappé. Ook gisteravond was hij weer onmisbaar voor Frankrijk. Maar Mbappé is meer dan een getalenteerde voetballer. We houden hem zo dadelijk nader tegen het licht. We bespreken de laatste dag voor de zomerstop van de corona-enquête. En om 11:55 hebben we het over de merkwaardige politieke spelletjes die Nigel Farage speelt nu in zijn eigen kiesdistrict. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 10 juli.
2: Een man kalmeert zijn vrouw terwijl een vlammenzee aan de horizon de lucht oranje en rood kleurt. De schrik zit er goed in Zuid-Spanje. Deze Vlaamse eigenaresse van een bed and breakfast wist ternauwernood aan het inferno te ontsnappen.
3: We zijn echt moeten gaan vluchten. Dat zag ik gewoon als die vlammen opgaan. We zijn net op tijd kunnen vluchten.
2: 12 mensen zijn tot nu toe omgekomen, onder wie 4 mensen in een auto, vermoedelijk Britten.
4: Britannico, no? Porque por el coche.
2: Het stuur van hun auto staat namelijk aan de rechterkant. Vluchten deed je met gevaar voor lijf en leden, volgens deze Brit.
5: We only just escaped the fires last night, and yeah, it was quite terrifying, really.
2: In eigen land verscheen oud-zorgminister Hugo de Jonge voor de enquêtecommissie Corona. Hij gaf toe dat zijn uitspraken tijdens de coronapandemie soms wat kort door de bocht waren.
6: Ik heb zeker uitspraken gedaan waarvan ik weet die steeds binnenkwamen bij mensen.
2: Maar hij zou het een volgende keer weer zo doen.
6: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet.
2: Mogelijk dat een ander mysterieus virus zorgt voor meer longontstekingen in de buurt van geitenboerderijen.
7: Zelfs de wetenschappers die discussiëren nog. En ja, voor mij als simpele boer wordt het dan wel heel lastig om daar iets van te vinden.
2: Het kabinet nam het besluit dat er in een straal van 500 meter rond zo'n boerderij niet meer gebouwd mag worden. Die maatregel is te rigoureus, vindt deze boer. Er is volgens hem niks bewezen.
8: Hoe zou je mij zien als mens dat ik daar mijn gezin of onze medewerkers aan blootstel?
2: Deze buurtbewoner is juist blij met de maatregel.
9: Je weet dat het gevaarlijk is. Dus dan moet je soms draconische maatregelen nemen. Dus ja.
2: Een opmerkelijke vondst in het Hunebedcentrum in Borger. Daar is een diamant teruggevonden die 18 jaar geleden werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen.
10: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek. Dat hoort hier helemaal niet.
2: En dus werd er maar even contact opgenomen met de oud-conservator.
10: En zei, ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
2: Als laatste toch nog even naar onze zuiderburen. Niet vanwege het WK, maar omdat daar over een jaar een tolvignet nodig is als je over Belgische wegen wilt rijden. Deze Belg vindt dat terecht.
11: Omdat we een echt toereiland zijn. Heel Europa passeert door Vlaanderen.
2: Maar Nederlanders hebben daar toch een andere kijk op.
12: Ik vind dat wel heel bijzonder, want ze mogen dan wel een keer wat aan de wegen gaan doen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Michiel van der Velde.
13: Het kabinet zet vol in op het werven van kennismigranten, kopt het FD. Vooral migranten die veel economische waarde toevoegen zijn welkom. Ze moeten zich vooral bezighouden met AI, het klimaat, defensie en de medische wetenschap.
2: De plannen zijn radicaal anders dan de plannen van het kabinet Schoof. Dat wilde juist minder studenten en werkenden uit het buitenland. En Toch is niet iedere werkende migrant welkom. Wie weinig bijdraagt aan de economie mag van het kabinet wegblijven. Het verbod op uitzendkrachten in de vleessector is daar een voorbeeld van.
13: Nog steeds zitten duizenden zeelieden vast in de straat van Hormuz. In gesprek met een van hen merkt NRC dat de wanhoop nabij is. De Indiase werktuigkundige zit al 4 maanden vast op een zeetanker van de Iraanse schaduwvloot. En hij kan geen kant op.
2: Een brief aan zijn werkgever haalde niets uit. Sterker nog, er kwam geen reactie. En nu het geweld tussen de VS en Iran weer oplaait, verliest hij de hoop. Hij zegt bezorgd te zijn. Zeker nu hij de bruiloft van zijn enige zus dreigt te missen.
13: Terwijl het kabinet roken en vapen steeds minder aantrekkelijk maakt voor jongeren, heeft uitgerekend die groep weer iets nieuws gevonden, schrijft de Telegraaf. Het gaat om snus, nicotinezakjes met zoete smaakjes en stoere namen.
2: Wereldwijd wordt het gebruik van snus steeds populairder. Een longonderzoeker noemt dat zorgelijk. Het is erg verslavend en door de nicotinepiek kunnen jongeren overgeven of zelfs een epileptische aanval krijgen.
13: Een vakantie naar Afghanistan ligt niet voor de hand. Zeker niet voor een vrouw. Maar Trouw sprak met een Afghaanse die het wel promoot. Ze zegt dat er in het land best wat mogelijkheden zijn. Daarom organiseert ze vakantietochten die langs plekken voor vrouwen gaan.
2: Vrouwen die een restaurant runnen, op de markt hun spullen verkopen of naar een exclusief vrouwenpark gaan. Het wordt allemaal bezocht. Wel onder streng toezicht van een man als begeleider. Toch stoort dat de organisator niet. Ze wil vooral een ander beeld van het land laten zien.
13: De afgelopen 2 maanden gingen er bijna 400 mensen op vakantie in Afghanistan. Onder hen een groep influencers die het vooral voor de stoere plaatjes lijkt te doen. Een kiekje waarop je het geweer van een Taliban-strijder mag vasthouden scoort ongetwijfeld veel likes.
2: Het Nederlands Dagblad duikt in de nieuwste Amerikaanse complottheorie. Al wekenlang zijn er geruchten dat de populaire senator Mitch McConnell is overleden. Een maand geleden belandde de Republikein van 84 in het ziekenhuis en sindsdien zwijgen zijn woordvoerders.
13: Toch wordt langzaam duidelijk wat er gebeurd is. Buren van de senator zeggen dat hij met een ambulance is afgevoerd en zelfs is gereanimeerd. Sinds dat wereldkundig werd, doen andere senatoren er alles aan om die geruchten te ontkennen. De ene na de andere beweert nog interessante gesprekken met McConnell te hebben gevoerd. Op sociale media is dan ook regelmatig te lezen: ben ik dan de enige Amerikaan die niet met McConnell heeft gesproken?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rosalia, La Perla. In Zuid-Spanje woedt op dit moment de dodelijkste bosbrand in meer dan 20 jaar. En ook elders in Europa laaien natuurbranden op. Door klimaatverandering komen zulke branden steeds vaker voor en worden ze ook steeds heviger. Voor het tweede jaar op rij vertrekt een groep Nederlandse brandweerlieden daarom in de zomer naar het Spaanse Catalonië. En daar leren ze hoe je moet omgaan met het natuurverschijnsel dat grillig, snel en nauwelijks voorspelbaar is. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woensdag gaat de eerste groep van 20 naar Spanje. Later volgt nog een groep. Wat maakt Catalonië zo'n interessante leerschool voor de brandweer?
1: Nou ja, Catalonië geeft ons een klein beetje een inkijkje in de toekomst die wij ook in Nederland zullen gaan meemaken op het gebied van natuurbranden. Men heeft daar nu sinds een jaar of 30 een zeer gespecialiseerde natuurbrandbestrijdingseenheid. En we zien ook dat de branden die nu in Catalonië zijn mogelijk in de toekomst ook meer naar het noorden op zullen rukken. En daarom willen we ook ons voorbereiden op de omstandigheden die ze daar nu al meemaken. Ja,
0: u bent al een keer meegeweest. Hoe verloopt zo'n reis?
1: Ja, dat is indrukwekkend. Wij zaten vorig jaar in Galicië, dus in het noordwesten. Catalonië ligt natuurlijk het noordoosten van Spanje. Mm-hmm. En toen werden we wel geconfronteerd met branden. Ja, die gaan we in Nederland nooit meemaken, van tienduizenden hectares. Ja. Ja, dat was echt wel een hele bijzondere gewaarwording om daar onderdeel van te zijn.
0: En wat doen die Spaanse brandweerlieden dan bij dat soort natuurbranden? Wat doen ze anders dan wat wij in Nederland doen?
1: Nou, de Spanjaarden werken op een wat andere manier. Dus zij gebruiken andere gereedschappen. Zij werken veel minder met water. Dus ze doen bijvoorbeeld heel veel in het weghalen van de vegetatie. Maar wat zij vooral heel goed doen is het plannen van branden. En dat klinkt een beetje gek, hè? In Nederland is dat ook. Wij gaan als brandweer naar een brand en dan maken we hem uit en dan gaan we terug naar de kazerne. Ja. Maar wat ze in Spanje al zien en wat we ook de afgelopen tijd in Nederland steeds vaker zien, is dat die branden dagen of misschien wel weken kunnen gaan duren. En dan betekent het niet dat je er even naartoe gaat en die vlammen uitmaakt en dan weer naar huis gaat. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken wanneer zijn de omstandigheden nou goed om zo'n brand te kunnen bestrijden. Want op sommige momenten kunnen we als brandweer ook gewoon niet zoveel beginnen. Dat hebben we eind april natuurlijk ook gezien bij die hele grote branden. Precies. Die toen in Nederland woeden. Dus dan moet je gaan kijken, wanneer kunnen we wel iets doen? Hoe zorgen we ook dat we die eenheden beschikbaar hebben op de momenten dat dat we kans hebben als brandweer om op te treden? Ja, en dat kunnen we echt wel leren van onze Spaanse collega's.
0: En wat hebt u concreet meegenomen van wat u zag?
1: Nou, wat wij vorig jaar al gezien hebben is in Galicië meerdere hele grote branden tegelijkertijd. En dan moet er een keuze gemaakt worden, waar ga je welke eenheden inzetten? Ja. En wat onze collega's daar toen ook zeiden, en wat we ook al weten van de samenwerking die we al een jaar of 5 met Catalonië hebben, is dat ze zeggen, probeer nou de nieuwe branden die ontstaan klein te houden. Want als je die ook groot laat worden, als je al je capaciteit inzet op die branden die al heel erg groot zijn, mm-hmm. Ja, dan worden die nieuwe branden ook klein of groot, omdat daar geen capaciteit meer voor beschikbaar is. Dus dat hebben wij dit jaar ook in Nederland gedaan. We hebben op een gegeven moment gezegd, we gaan er hoe dan ook voor zorgen dat iedere nieuwe natuurbrand die ontstaat, dat we daar meteen maximaal op in kunnen zetten, zodat die niet ook groot worden en onze problemen dus nog verder gaan opstapelen.
0: En desnoods laat je die grote dan maar even wat doorwoeden.
1: Ja. Ja, en dat zijn hele lastige keuzes. Hè? En gelukkig hebben we in Nederland niet voor de keuze gestaan dat we dan moesten kiezen of we een camping of een woonwijk opgaven. Maar dat zijn wel de keuzes waar ze in Zuid-Europa nu al wel voor staan. Hè? Laten we een dorp A afbranden met 100 huizen om dorp B met 1000 huizen te kunnen beschermen. Ja, dat is een verschrikkelijk lastige keuze. Maar op het moment dat je met zulke omstandigheden te maken hebt en met een schaarste aan materieel, ja, dan moet je dit soort keuzes maken.
0: Ja, en wat voor factoren spelen er dan nog meer bij zo'n triage? Want dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, dat is natuurlijk een analyse van wat zou die brand kunnen doen. En dat is wat de basis is van het optreden van de Catalaanse brandweer. Die maken altijd een inschatting. Wat zou deze brand kunnen doen? Mm-hmm. En wat wil de brand doen? Dat klinkt een beetje gek. Maar we weten dat als een brand onderaan een berghelling zit, dat die altijd bergop zal willen lopen. Dus zij proberen te voorspellen wat zo'n brand dan gaat doen. En daar kan je dan op inzetten. Dus dan zullen ze ook zeggen, als zo'n brand bergop gaat, dan gaan wij niet op die helling iets doen. Want dat is eigenlijk onmogelijk voor de brand om op te treden. Maar dan gaan we juist proberen bovenaan die helling die brand op te wachten, om hem dan daarin te kunnen grijpen.
0: Maar ja, als je dat dorpje op die helling woont, ben je daar niet mee eens, ja, denk ik.
1: Nee, en dat zijn verschrikkelijk lastige dingen. En dat is waarom we ook in Nederland al een tijdje zeggen, het gaat niet alleen over de bestrijding van natuurbranden. Bij dit soort extreme, snel ontwikkelende, hele intense branden is het bijna onmogelijk om die te bestrijden onder de verkeerde omstandigheden. Dus dat zit ook echt in preventie, in landschapsinrichting, in dat mensen die in dit soort gebieden wonen ook zelf weten wat ze kunnen doen. Hè. Dus ja, als je dan de takken van je bomen op je dak hebt liggen, dan is het ook een beetje vraag om problemen in dit soort situaties.
0: Ja, voorkomen is natuurlijk ook met branden altijd beter dan genezen. Wat doet Spanje op dat vlak?
1: Ja, er zijn enorme ontwikkelingen. En in heel Zuid-Europa is de transitie steeds meer gaande van dat heel agressief bestrijden van branden naar proberen aan de voorkant, dus in preventie maatregelen te treffen. Mm-hmm. En daar worden allerlei interessante dingen voor gedaan. In Catalonië is bijvoorbeeld een van de projecten die ze doen, is het terugbrengen van wijnvelden in de natuur. Die waren door de loop der jaren heen een beetje verlaten. Hè. Daar was weinig winst uit te behalen. En wat mm-hmm. ze nu doen, is proberen actief te stimuleren dat die wijnvelden weer gebruikt worden, omdat dat een soort natuurlijke barrière in het landschap is. Hè. Wijnvelden branden niet. Dus daar kan de brandrook vanuit optreden. En tegelijkertijd is dat ook nog eens heel interessant vanuit de ecologie. Want daar kunnen bepaalde roofvogels kunnen in dat open gebied weer beter jagen dan in bosgebied. Dus zij kijken eigenlijk in Catalonië naar maatregelen die zowel qua veiligheid als qua financiën, als qua landschapsinrichting effectief kunnen zijn. En daar kunnen we ook in Nederland nog heel veel mee doen.
0: Ja, toch even voor mijn nieuwsgierigheid. Waarom branden wijnvelden niet?
1: Nou, wijnstruiken, wijnranken, die zijn van nature niet zo brandbaar. En er zit natuurlijk ook veel ruimte tussen. Dat zijn relatief kleine struikjes. Dat is een zanderige ondergrond. Daar zit verder ook geen ondergroei onder. Dus dat brandt bijna niet. Terwijl als je struiken, gras, bomen hebt, dat is veel meer brandstof dat daar staat. Dus eigenlijk creëer je in zo'n open veld waar dan wijnranken staan, de mogelijkheid voor de brand om veilig op te treden.
0: Ja, u zei helemaal in het begin van dit gesprek, eigenlijk hebt u daar ook een beetje naar ons voorland gekeken. Dit gaat ons dus ook boven het hoofd hangen. Die branden.
1: Ja, en misschien nog. Ja, en misschien nog wel een beetje sneller dan we zelf ook denken of verwacht hadden. Hè. Wij zijn nu een jaar of vijf aan het samenwerken met de brandweer in Catalonië. Mm-hmm. En toen we daar voor het eerst kwamen, zei de commandant van de brandweer daar tegen ons: jullie hebben geen 30 jaar zoals wij om je voor te bereiden op deze situatie. Jullie toekomst is er veel sneller dan je denkt. En wij zijn ook wel geschrokken van de situatie die we in april in Nederland hebben gezien. Met zulke intense, snel uitbreidende branden die extreem lastig te bestrijden zijn. Dus dat roept alleen maar meer de noodzaak op om te leren van de collega's in Zuid-Europa die hier al veel langer mee te maken hebben. Ik bedoel, zij weten wat wel en niet werkt. Dan zouden wij wel heel dom zijn als we het wiel opnieuw willen gaan uitvinden, terwijl zij heel goed weten wat wel en niet effectief is.
0: Maar is dat voor een brandweerman ook op een bepaalde manier toch ook wel een uitdaging en misschien zelfs wel een beetje opwindend?
1: Wat een uitdaging om de branden te bestrijden.
0: Dat u straks ook voor zulke grote inferno's komt te staan.
1: Ja, maar kijk, wij zijn als brandweermensen zijn we er om de mensen te helpen. En op het moment dat je machteloos staat tegenover zo'n vuurzee, hè, en ik denk dat echt best wel veel brandweercollega's in die week in april zich op sommige momenten machteloos hebben gevoeld. Mm-hmm. Ja, daar word je niet gelukkig van. Het is het idee om te kunnen helpen. En op het moment dat zo'n brand sterker is dan de brandweer, ja, dan is dat een verschrikkelijk nagevoel. Als je ziet dat zo'n brand voort blijft razen en misschien wel een camping gaat bedreigen of nog erger, ja, dan wil je ingrijpen. En als dat niet lukt, dan is dat een ontzettende lastige omstandigheid.
0: Maakt u zich daar zorgen over?
1: Ja, daar maak ik me absoluut zorgen over. We zijn natuurlijk in Nederland een super dicht bebouwd land. In ieder stukje natuur zit een camping, een verzorgingstehuis, een woonwijk. Je kan het zo gek niet noemen, gasverdeelstations, hoogspanningstations. Dus een relatief kleine brand hier kan al hele grote impact hebben. En dat is wel anders dan wat wij in de landen in Zuid-Europa zien. Daar kan een brand vaak wel een stuk groter worden zonder dat er een directe impact op de omgeving is. Maar in Nederland kunnen wij geen brand van een paar honderd hectare hebben zonder dat de impact op de omgeving gelijk heel erg groot is.
0: Dus de kennis die u daar opdoet, die kon u nog wel eens heel erg ter stade komen.
1: Ja, en wat ik zei, de brandweer in Spanje is heel erg van het plannen. Dus zij weten bijvoorbeeld ook als er een melding ergens komt van welke branden zijn daar in het verleden al geweest in dat mm-hmm. gebied. Hoe hebben ze zich gedragen? Hoe snel zijn die uitgebreid? Nou, dat soort data, dat soort kennis moeten wij ook in Nederland verzamelen. Zodat wij kunnen weten wanneer we bijvoorbeeld heel vroegtijdig tot het ontruimen van een camping over moeten gaan. Als wij weten dat een brand 3 of 4 kilometer in een uur kan uitbreiden en we dat in de praktijk gezien hebben, dan weten we dat we eigenlijk op het moment dat de eerste melding binnenkomt al tegen zo'n camping moeten zeggen, jullie moeten nu gaan ontruimen, want anders heb je geen tijd meer om dat in gang te zetten. Dus je zal echt naar een situatie toe moeten waarin je veel meer op basis van kennis en op data beslissingen gaat maken. En daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Dank u wel voor uw verhaal, meneer Kok. Landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Dank u wel.

0: God knows I loved us.
1: Kingfisher, Shot in the Dark. Het kabinet Jetten had vandaag de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Als ze half augustus weer beginnen, gaat premier Jetten om de tafel met oppositiepartijen in de zoektocht naar de broodnodige meerderheid in beide kamers voor de begroting. Jetten is daar optimistisch over, zei hij vanmiddag op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Wilma Borgman vroeg hem daar wat Jetten van die eerste maanden als premier precies heeft geleerd.
2: Ja, het belangrijkste is toch echt, en ik zag zeker aan de start van dit kabinet, dat kabinetsleden en ook coalitiefracties daarin moesten winnen. Begin nou niet bij jezelf of bij de collega's in kabinet of coalitie, maar begin de vraag te stellen aan oppositiepartijen. Wat vinden jullie op dit onderwerp belangrijk? En hoe kunnen we daar elkaar ook tegemoet treden? En dat is ook de reden waarom ik in die week van 17 augustus... met meerdere oppositiepartijen aan tafel zal gaan zitten.
3: U zegt dat niet voor niks. De buitenstaander had wel eens het idee dat de drie partijen vooral met zichzelf bezig waren en niet zozeer met de toekomst van het land. Welke rol heeft u daarin gespeeld om mensen daar wel aan te laten wennen dat dat niet meer vanzelf gaat?
2: Nou, daar hebben we echt ook wel in het kabinet en met de coalitie met elkaar over gesproken. De eerste maand was voor iedereen gewoon echt even wennen en zoeken. Liep ook nog een campagne voor gemeenteraadsverkiezingen doorheen. Maakt het soms af en toe extra politiek spannend. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stemmingen in de Tweede Kamer, is er echt ruimte, ook voor de oppositie, om een punt te maken. Zie je dat een aantal oppositiepartijen er ook constructief in zitten. Daarom heb ik eigenlijk alle vertrouwen in dat we op die basis vanaf augustus gewoon weer met goede moed verder kunnen.
3: U zei, u hebt er alle vertrouwen in dat de oppositie ook de helpende hand gaat uitsteken. Maar waarom zouden ze dat doen?
2: Helpende hand zou ik niet per se misschien als term kiezen. Maar wel dat ze bereid zijn om er met elkaar uit te komen.
3: Wat is er mis met die term?
2: Nou, kijk, oppositiepartijen hebben denk ik, en dat is terecht begrijpelijk, zeker ook vanuit hun rol, natuurlijk wel een aantal wensen of ideeën die niet in het coalitieakkoord zijn terug te vinden. Dus wij zullen als kabinet zelf de helpende hand moeten reiken en moeten zeggen, horen jullie. Wij zijn ook bereid om plannen van oppositiepartijen over te nemen, te omarmen, onze plannen daarop aan te passen. En dan kun je er volgens mij met elkaar goed uitkomen.
3: Ja, dat is op een heel abstract niveau natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar zodra het concreet wordt, wordt dat wel lastig. We kijken bijvoorbeeld even naar wat er vandaag is gezegd over de belasting op vermogen. De ene minister zegt, er zijn geen taboes. En de andere minister zegt, nou, dat moesten we maar misschien niet doen. Dus als het op microniveau zo uit elkaar loopt, dan wordt dat toch lastig om met de oppositie een akkoord te sluiten.
2: We gaan daarom ook echt in augustus weer beginnen met goed luisteren naar de oppositie. Welke ideeën en plannen leven daar en hoe kunnen we die verbinden aan de miljoenennota van het kabinet. Het begint op half augustus natuurlijk met de cijfers voor volgend jaar. Als het gaat om de koopkracht en het bestrijden van armoede. Daar wil iedereen hier in Den Haag dat mensen er gewoon goed op vooruit gaan. Dat je armoede ook bestrijdt. Een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten zullen we zien wat er aan extra werk op dit vlak te doen is. Maar daar hebben we ook als kabinet richting oppositiepartij aangegeven. Wij gaan daar niet met een enorm probleem naar die oppositiepartij toe. Wij gaan oplossen wat we moeten oplossen. Gewoon een nette basisbegroting te maken als kabinet. En vanuit daar kan je met de oppositie hopelijk volop zaken doen.
3: Dank u.
1: Niet alleen het kabinet had vandaag de laatste vergaderdag voor de zomerstop. Dat gold ook voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie is sinds 29 mei bezig met de openbare verhoren. En deze laatste dag voor de zomer is een goed moment om terug te kijken op de afgelopen weken. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft die sessies allemaal gevolgd. Goedenavond, Lars.
4: Dag Koen, goedenavond.
1: Vanavond was er nog een verhoor van een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge had er zelf lang naar uitgekeken. Wat was zijn verhaal?
4: Nou ja, het was geen nieuw verhaal. Het was het verhaal dat hij eigenlijk de hele coronacrisis al heeft gehouden. Iedere keer op het moment dat hem vragen werd voorgesteld, of werden voorgelegd over wat is nou belangrijker, hè? De economie of de zorg. Mm-hmm. En ja, zegt hij, dat was eigenlijk de worsteling die wij 2 jaar lang hebben meegemaakt om die balans tussen de overbelasten van de zorg en alles wat daarachter komt kijken overeind te houden. Of inderdaad om te kijken wat de economie dan te lijden had.
5: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, hè, dat dat tot schade kan leiden. Tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niet te min te nemen. En eigenlijk alle maatregelen die effectief waren tegen het virus waren natuurlijk ondermijnend voor het samenleven. Minder contact was goed om het virus te bestrijden, maar beroerd natuurlijk om een samenleving in de benen te houden. Dus ja, daar stond ook echt, dat stond ook echt op gespannen voet. En die spanning, die hebben we, ja, ieder overleg, iedere dag opnieuw in ons lijf gevoeld.
4: Ja, dus iedereen die op zoek was naar nieuwe inzichten of een andere reflectie dan Hugo de Jonge in de afgelopen jaren sinds de coronapandemie sowieso al naar buiten heeft gebracht, die kwam wellicht van een koude kermis thuis. Het verhaal van Hugo de Jonge was, is en blijft hetzelfde.
6: Hij presenteerde de aanpak dus als onvermijdelijk. Dat klinkt ook alsof hij niet bepaald het idee heeft dat hem veel te verwijten valt.
4: Nou ja, hij legde het vooral bij het virus neer, sowieso. En natuurlijk werd een aantal zaken voorgehouden die hij beter had kunnen doen. En dat zijn die ook, hè, heeft die beroemde uitspraak gedaan, dansen met Jans. Hij zegt, nou, dat was achteraf natuurlijk leuk bedacht, maar dat heeft heel stom uitgepakt. En daar zat wel die reflectie in. Maar er werd hem bijvoorbeeld ook voorgelegd dat hij heel dwingend is geweest in zijn communicatie over dat vaccineren. Iedereen moest en zou dat doen. Hij was daar heel fel op. Mm-hmm. Ook voor mensen die wellicht op een andere manier wat makkelijker overtuigd waren geraakt. En hij zegt daar nog steeds van, ja, ik vind dat nog steeds mijn taak op dat moment. Nee, ik kan geen Zwitserland zijn, zei hij ook nog eens een keer op het moment dat hem inderdaad de vraag werd gesteld. Is het ook niet zo dat het mensen juist af kan keren als u zo stellig bent? Waarbij hij zei van, nou, volgens mij is de desinformatie die verspreid werd door mensen die die vaccins niet vertrouwden, vele malen schadelijker geweest dan de strenge uitspraken of stevige uitspraken die ik heb gedaan op dat moment.
6: Ja, jij hebt die hele enquête vanaf het begin gevolgd. Had je vooraf een idee wat daaruit zou moeten komen?
4: Nou ja, dat was natuurlijk wel de vraag. Want eigenlijk is dit een parlementaire enquête, omdat er nu eenmaal een parlementaire enquête moet komen. Er is een hele grote crisis geweest. En de Tweede Kamer was er in grote meerderheid, 150 zetels, van overtuigd. Als er zoiets is geweest, dan moet er een parlementaire enquête zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat moet zo'n enquête dan precies opleveren? En daar heeft elke commissie, want ik zou bijna zeggen, het lijkt alsof er één is geweest, maar er hebben zoveel mensen ingezeten en zijn er weer uitgegaan, heeft daarmee geworsteld. En je kunt het merken aan het feit dat deze commissie dus blijkbaar ook heeft ingezet om bijvoorbeeld de critici aan het woord te laten. Waarbij je kunt afvragen van, wat is hier het nut van? Maar de commissie is ervan overtuigd dat die stem nu gehoord moet worden, omdat die mensen zich niet gehoord voelden. En zo kwam het dat een huisarts die een alternatieve therapie voorstelde, Rob Edens, en ook Maurice de Hond, die zeer kritisch was, ineens het podium kregen.
7: Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
8: Maar nou, zegt,
7: ik wil, nee, ik ben nog niet klaar.
8: Ik stel de vraag.
7: Ik vind het zeer pijnlijk. Ik wil excuus voor deze, zeg maar, actie die hij heeft gedaan.
9: Je had het gevoel met alles dat het doodsloeg, omdat het niet paste in het beeld, met name van Dissel, hoe de verspreiding ging. En die heeft met hand en tand zich daartegen verzet. En het erge was, ik heb regelmatig contacten gehad achter de scherm, zelfs met OMT-leden. Die zeiden, je hebt gelijk. Alleen, als ik dat naar buiten, en dan zeg ik, ja, dat kan je mij wel vertellen, maar waarom breng jij het niet naar buiten? En die mensen zeiden dan, ja, als ik het naar buiten breng, dan wordt het voor mij functie elders. Dus er was ook onmerkt daar bijna omheen.
4: Ja, en de gemeenschappelijke deler van deze mensen die met zoveel passie spraken voor de commissie was natuurlijk dat ze zich niet gehoord, niet erkend voelen. En dat is iets, hoor je ook wel achter de schermen, wat de commissie wil rechtzetten op dit moment. Het enige is wel, ze zetten er niet het andere verhaal tegenover. De ruimte voor deze mensen is belangrijker dan wat zij precies zeggen.
6: Wat was voor jou nou iets wat echt in het oog sprong de afgelopen weken?
4: Nou, een van de dingen, denk ik, die op veel mensen indruk hebben gemaakt, is in hoeveel mensen, hoe groot de impact is geweest van deze crisis op mensen en vooral de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming daarover. En waar ze allemaal eigenlijk over beginnen, vaak uit eigen beweging, is de bedreigingen die ze hebben meegemaakt. En dat leverde hele emotionele scènes op.
10: De ongelooflijke, nou ja, haat, lompheid, seksisme, wat je over je heen krijgt. Als vrouw is dat nog eens een keer extra erg. Die vind ik, nou, eigenlijk wel grenzeloos.
11: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken.
12: Het gaat me niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
13: Hmm. Ik heb twee foto's voor u meegenomen. En daar kunt u zien hoe ze mijn huis beklad hebben. Dat is de gevel van mijn huis. En de hele straat zat er vol mee.
14: Het is uw commissie ook bekend dat het afgelopen week weer wat onrustig werd toen dat zou blijken dat ik hier zou zitten. En laat ik zeggen dat dat heel erg veel impact heeft op jezelf en op je omgeving. En dat dat ontzettend ingewikkeld is.
4: Ja, we hoorden wetenschappers, we hoorden politici en we hoorden als laatste Nienke Luiks van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Zij was een van de gesprekspartners van het ministerie en pleitte voor het openen van de scholen. Was 17 jaar in de tijd dat ze dat deed en kreeg bedreigingen over zich heen. En nu ook weer, omdat ze moest getuigen, kreeg ze opnieuw die bedreigingen over zich heen. De commissie sprak zich daar ook over uit. Maar dat was een van de vele zaken die heel veel indruk hebben gemaakt op de commissie en ook op de mensen die het volgden.
6: De pandemie die ligt inmiddels alweer een paar jaar achter ons, maar dat zegt nog heel veel over de gevoeligheid van
4: ja, de onderwerpen. Ja, dat zegt heel veel over de gevoeligheid. Dat blijkt dus maar weer hoe groot die impact is geweest van die crisis. Nou, de commissie had vooraf ingeschat dat deze getuigenissen, deze verhoren, veel zouden oprakelen bij mensen. Nou, dat zie je dus nu ook. Die polarisatie uit die tijd is nog niet verdwenen en komt nu ook weer terug. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook een deel van de mensen die niet terug wil kijken, wat op een soort van post-covid trauma lijkt. Het naoorlogse trauma, niet terugkijken, maar vooruitkijken. Maar het bloed kookt nog steeds blijkbaar bij mensen op het moment dat ze aan die periode terugdenken.
6: En het werd ook duidelijk voor wat voor dilemma's de mensen kwamen te staan die verhoord werden.
4: Ik denk dat dat een van de krachtigste getuigenissen was. Dat was meteen aan het begin van een ambtenaar, Mark Roskam Abbing. Die was eigenlijk verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van die maatregelen. En die zei, het was zoals hij het analyseerde, permanent een afweging tussen de korte en de lange termijn en wat er dan op het spel stond.
5: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele psychische mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken. En dat er politici waren die keuze wel hebben gemaakt. Maar het zijn hele ingewikkelde keuzes die je moet maken. Stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: En ik denk dat hij daarmee eigenlijk de kern ook van deze enquête te pakken heeft. Namelijk mensen die permanent het hebben over de maatschappelijke schade. En mensen die het hebben over, ja, maar we zaten nu eenmaal met die impact op de zorg. En wat het betekende voor de kwetsbaren. En dat er anders mensen zouden overlijden. Dus als je een conclusie moet trekken na 7 weken, en ze gaan nog door na de zomer, dan is het dat dat dilemma nu open en bloot wordt besproken.
6: Lars Geerts, dank je wel. Vandaag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen, Foreign Tongues. Stones-fan Paulien Stroosnijder heeft het gisteren al mogen horen, dat album, in een platenzaak. Ja, Paulien, goedenavond.
15: Goedenavond.
6: Muziek van mannen boven de 80. Is het nog wat?
15: Ja, het is een geweldig album geworden. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want ik ben natuurlijk een fan al. Want ik ben precies 5 maanden ouder dan de Rolling Stones. Dus mijn hele leven heb ik de Stones gehoord. En ja, dit is echt wel weer een bijzonder album geworden. Ook mede door de samenwerking met onder andere Paul McCartney en Steve Winwood. Er zitten zo een paar hele grote mensen bij. En zelfs Bruno Mars, die ik afgelopen zaterdag nog zag. En die doet mee, want die speelt cowbell. Vind ik ook geweldig. Op de hoes vermeld.
6: Ja. Jij werkt voor de broer van Mick Jagger, Chris Jagger, die ook muziek maakt. Tikkie minder succesvol natuurlijk dan zijn broer. Maar je hebt Mick ook wel eens ontmoet, hè?
15: Ja, ik heb afgelopen november heb ik hem ontmoet in Londen bij de school van Mick, waar ze samen optraden. Oh, en ik was in het geniep uitgenodigd, want ik mocht ook nergens over praten. Want ja, Stones is wel een beetje royalty, hoor. Je praat niet tegen ze, tenzij ze met jou de conversatie willen
6: starten. En deed hij dat?
15: Dat was heel aardig. Dus, dat,
6: en
15: maar ik had een beetje mazzel, hoor. Want dit was eigenlijk een soort nazit met alleen maar familie. Dus het was ook niet. Ik was volgens mij de enige Rolling Stones fan die er rondliep.
6: Ja, en heb je dan de moed om ook echt een gesprek te voeren? Of sta je alleen maar toch met het angstzweet onder je oksels van daar sta ik nu tegenover mijn held?
15: Nee hoor, dat heb ik niet. Het zijn allemaal mensen. En, het is in zo'n setting is het heel makkelijk, omdat er zijn eigenlijk alleen maar familieleden daar. Dus hij is ook ontzettend op zijn gemak. Dus maar je moet mensen niet lastigvallen. En dan zijn ze ook gewoon naar jou toe.
6: We gaan het nummer Beautiful Delilah van het nieuwe album draaien. Is dat Typical Stones?
15: Ja, eigenlijk wel. Want het is eigenlijk een nummer van Chuck Berry. Die ze enorm bewonderen al vanaf het begin.
6: Zoals het begon inderdaad. Helemaal.
15: Ja, echt, ze zijn als een bluesband begonnen. En net het vorige album zijn ze ook met een bluesnummer geëindigd. En dat doen ze nu weer. Dus het is ontzettend leuk.
6: Nou, leuk om met je te praten. En we zijn heel benieuwd naar het nummer. Dankjewel, Paulien Stroosteijden.
15: Graag gedaan.

0: The Stones, Beautiful Delilah. Onder leiding van Kylian Mbappé stoomde Frankrijk vannacht door naar de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Zijn ploeg versloeg Marokko met 2-0, dankzij onder meer een treffer van Mbappé. Hij zou wel eens topscorer van het toernooi kunnen worden, maar ook buiten het veld is hij een opmerkelijke man. Goedenavond, sportjournalist Jean-Paul Risson, kenner van het Franse voetbal. Frankrijk heeft nu 6 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 8 goals gemaakt. Hoe krijgt hij dat voor elkaar om zo ontzettend vaak te scoren? Wat is zijn kracht?
1: Nou, het is waanzinnig, hè? Want het is een toernooi waar veel over gezegd wordt. Er zijn veel wedstrijden in moeilijke omstandigheden. Ze hebben een lang en slopend seizoen gehad. Maar alle grote mannen leveren eigenlijk allemaal. Of het nou Erling Haaland is, ja, of Lionel Messi. En dus ook Kylian Mbappé. En die doet eigenlijk wat hij al 10 jaar doet. En dat is eigenlijk nooit verslappen.
0: En dat is zijn kracht?
1: Ah, het is een hele complete speler. Het is snelheid, het is een geweldig schot. Het is explosiviteit. Dit jaar vonden ze dat hij een minder jaar draaide bij Real Madrid. Maar hij maakte nog steeds 25 doelpunten en hij was de topscorer van Spanje. Ja. En noem dat maar een minder jaar.
0: Is hij in zijn eigen land ook echt populair?
1: Ja. En dat zit hem in meerdere dingen. A, natuurlijk in de sportieve prestaties. Als jij een groot speler bent die zoveel betekent voor het Franse voetbal. En dat heeft hij. Hij is topscorer alle tijden van de nationale ploeg. Hij heeft Frankrijk als een van de dragende spelers wereldkampioen gemaakt. Hij heeft 4 jaar geleden een hattrick in de finale gemaakt. Dus ja, dan ben je bijna automatisch een grote speler. Maar het is ook een leuke jongen. En een jongen die meerdere groepen vanuit Frankrijk representeert.
0: Ja, want hij heeft een migratieachtergrond. Zijn vader komt uit Cameroen. Zijn moeder is Algerijns. Dat is ook een deel van zijn populariteit. Dat hij veel mensen aanspreekt?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij laat het denk ik zien dat je... We hebben het in Nederland is het de laatste weken vaker gegaan over waar ligt je loyaliteit. Hij laat denk ik heel goed zien dat je sympathie kan hebben of een keuze kan maken zonder een middelvinger aan die andere kant te geven.
0: Hoe zou je hem verder typeren?
1: Als een intelligente jongen, dat is althans hoe die overkomt. De manier waarop hij spreekt in de pers. Hij is meertalig. Zeker voor een Fransman spreekt hij goed Engels. Hij sprak al Spaans voordat hij naar Madrid ging. En het is een jongen die heeft laten blijken gedurende zijn carrière dat hij eigenlijk op jonge leeftijd al wist dat hij... Of dat je merkte dat hij niet zijn ogen sloot voor dingen die buiten zijn gezichtsveld gebeurden in de samenleving.
0: Waar denk je dan aan?
1: Nou, het is natuurlijk een jongen met een achtergrond in de Franse banlieue van Parijs. Maar je merkt dat hij op gezette tijden, wanneer die situatie daar naar zijn mening omvraagt, dat hij dan zijn stem laat gelden. Of het nou rondom verkiezingen is, of op het moment dat er een potje lijkt te ontploffen in de Franse banlieue door problemen met de politie en jongeren, dan is hij niet te beroerd om zich daarover uit te spreken.
0: Want hij riep jongeren ook op om te gaan stemmen, hè?
1: Ja,
0: dat vindt hij belangrijk.
1: Ja, precies 2 jaar geleden boekte radicaal rechts in Europa bij de Europese verkiezingen en zeker ook in Frankrijk een monsteroverwinning, waarop de Franse president Macron riep verkiezingen uit. En hij voelde dat dit het moment was om jongeren op te roepen. Hij zei, de extremen zijn aan het winnen in dit land. En jongeren moeten zich realiseren dat hun stem ertoe doet. Dus ga in hemelsnaam alsjeblieft stemmen op die en die datum.
0: Heeft hij zich ook uitgelaten over de invloed van het Witte Huis op het WK?
1: Nee, dat eigenlijk nauwelijks. Dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
0: Zou daar een reden voor zijn dat hij dat niet doet?
1: Het zou kunnen zijn dat het misschien toch iets te ver van zijn bedshow is. Ik kan me ook voorstellen dat hij misschien net niet goed genoeg op de hoogte is van de Amerikaanse politiek om daar een heel uitgebreide analyse over te geven. Want je merkt wel, hij is toch ook bezig met zaken die buiten het voetbal spelen. Hij is natuurlijk min of meer geschoffeerd door een Paraguayaanse senator na afloop van de wedstrijd Frankrijk-Paraguay, waar veel om te doen was. En dan komt hij toch al met een hele erudite verklaring en reactie op zo'n vrouw.
0: Hij schijnt ook een goed...
1: Frankrijk-Paraguay, waar veel om te doen was. En dan komt hij toch al met een hele erudite verklaring en reactie op zo'n vrouw.
0: Hij schijnt ook een goede band met president Macron te hebben.

0: boord te houden. Maar je ziet, die mannen hebben een klik. Ook als de Franse selectie op het Élysée komt. Die mannen, daar zie je dan een soort non-verbale communicatie. Macron is ook graag in de buurt bij Mbappé. Ook omdat hij natuurlijk voelt dat dat zijn populariteit geen schade aanricht.
1: Dat straalt op je af natuurlijk een beetje.
0: Zeker.
1: Ja. Wat opvallend is, hij omringt zich vooral met vrouwen, ook zakelijk. Waarom zou dat zo zijn?
0: Nou, met vrouwen, maar vooral met familie. Het is een jongen die naar verluid zijn kring heel klein houdt. Zijn vader, dat is echt de voetbalman. Die was van kleins af aan al zijn jeugdtrainer. En die heeft hem in de sport echt begeleid. En zijn moeder, trouwens ook een ex-topsporter, maar dan handbal. Maar dat schijnt echt het zakelijke brein te zijn van al zijn zakelijke keuzes. En die dat ook een beetje bij hem weghoudt. Zij is daar heel belangrijk in.
1: Want verder is het ook een gesloten bastion.
0: Ja, je hoort betrekkelijk weinig. Het is natuurlijk inmiddels al 10 jaar misschien wel de grootste sporter van heel Frankrijk.
1: Heeft hij bijvoorbeeld een partner, weten we dat?
0: Daar lijkt het inmiddels wel op. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. In ieder geval dat de roddelpers erachter kwam. Hij schijnt samen te zijn met een Spaanse actrice. Iemand die ook heel populair is, Esther Exposito. In tal van series. En die worden nu regelmatig samen gespot. En ja, daar wil de pers natuurlijk alles van weten. Maar het is niet zo makkelijk om daarachter te komen.
1: Ja, hij is nu 27, dus hij kan nog wel even wat toernooien mee ook, hè?
0: Ja, het is bijzonder. Messi scoort er natuurlijk aardig op los momenteel. En die is nu de topscorer alle tijden op het WK. Maar Mbappé is tweede. Ja, die heeft, als hij zo doorgaat, heeft hij toch nog wel 2 goede WK's te gaan namens Frankrijk.
1: En kijken we hier naar de spits van de nieuwe wereldkampioen, voor je gevoel?
0: Dat denk ik wel. En stiekem hoop ik het ook.
1: Ja. Jean-Paul Risson, dank je wel.
2: Het is 5:45.
1: Nigel Farage trad deze week af als leider van Reform UK na fraudeaantijgingen aan zijn adres. Maar vrijwel direct daarna stelde hij zichzelf weer verkiesbaar in zijn kiesdistrict om zo weer als winnaar terug in het lagerhuis te komen. Zijn grote tegenstanders wilden niet meedoen aan het politieke spelletje. Maar nu is er toch iemand opgestaan die het tegen Farage gaat opnemen. Namelijk ene Count Binface. Joost Dobber, correspondent voor het Financiële Dagblad. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, wie is dat eigenlijk, Count Binface?
3: Ja, Count Binface, graaf vuilnisbakhoofd. Een typisch excentriek fenomeen in de Britse politiek. Waar ze zo af en toe, best wel vaak zelfs, hele satirische kandidaten hebben die voor de lol meedoen. De lol bestaat vooral uit, als de uitslag gepresenteerd wordt, dan gaan al die kandidaten op een podium staan ergens in een zweterige gymzaal. En dan wordt er een foto gemaakt. Ja. Dus dan sta je daar als satirische kandidaat in een gek pak. In het geval van Count Binface, die heeft een soort, hij noemt zichzelf een space warrior. Dus hij heeft een ruimte soort van schurkenpak aan. Ja. Met een grote vuilnisbak op zijn hoofd. En ja, die foto, daar doe je het voor.
1: En wie zit er in die vuilnisbak, denk je?
3: Het is een, dat weten we, het is een comedian. John Harvey heet hij. Hij is een scriptschrijver. Hij heeft meegewerkt aan satirische tv-programma's. Ook meegewerkt aan Have I Got News For You. Dat is in Nederland, Dit Was Het Nieuws. Ja. Dus die heeft dit opgepakt. Dit is zijn karakter en hij doet iedere keer mee. Hij heeft al tegen Boris Johnson, al tegen Theresa May, Rishi Sunak en Andy Burnham. Vorige maand stond hij ook op het podium. Ja. Maar het verschil is dit keer dat hij geen tegenstand heeft. Alleen Farage en hij. Dus opeens krijgt hij heel erg veel aandacht.
1: Ja. Wat zijn zijn standpunten van deze Count Binface?
3: Ja, die zijn natuurlijk ook grappig bedoeld. Hij is voor de afschaffing van de VAR bijvoorbeeld. Herintroductie van de Britse teletext.
1: Ah, ja.
3: Verplichte militaire dienst voor iedereen die zonder oortjes luide muziek of filmpjes speelt op zijn telefoon. En zijn allerbekendste standpunt is dat er een handendroger is in een pub ergens in West-Londen, waarvan hij vindt dat hij op een logische plaats gehangen moet worden. Dus ja, dat is een beetje het niveau.
1: Dus wel echt maatschappelijk betrokken, zeg maar.
3: Ja, nou ja, sommige punten zijn nog best wel schuren tegen de serieuze aan. Maar het meeste is gewoon grappige onzin, inderdaad.
1: Nou, is dit nou puur een ludieke kandidaat? Of is hij toch op een bepaalde manier ook een raar soort stemmenkanon geworden?
3: Nou ja, het is een puur ludieke kandidaat. Maar door die bizarre omstandigheden, die Farage, die je zei net, hij trad af als partijleider van Reform. Dat klopt niet helemaal, maar hij is wel vertrokken als Kamerlid, als lid van het Lagerhuis. Uh-huh. Het feit dat de rare omstandigheden waaronder dat gebeurde, dat de andere grote partijen zeggen, ja, hallo, je probeert de aandacht af te leiden van jouw problemen.
1: Of iets te doorzichtig.
3: Donaties. Ja, het is te doorzichtig. Wij gaan daar niet aan meedoen. Dus opeens heb je een situatie waarin die Count Binface best wel een beetje kans heeft. Ik zeg een beetje hoor, de bookmakers zeggen

0: misschien 1 op 6. Wat echt al heel veel is. Want de vorige keren dat hij meedeed, scoorde hij veel minder dan 1%. 0,1% of zo. Nee. Dus opeens, ja, het lijkt ergens op. En iedereen smult ervan. Omdat Farage het natuurlijk helemaal zichzelf in de penarie heeft gebracht.
1: Nou, tot 13 augustus moeten we in spanning blijven zitten. Dankjewel, Joost Dobber. Voor je toelichting. En dit was het Oog van vanavond. Straks in Nooit meer slapen een herhaling van het gesprek met Frits Spits van eerder dit jaar. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Marcia Luijten. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag, wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: NPO Radio 1.
11: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed, ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want van dag

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.